0: Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. De bezuiniging levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. Er zouden maar 8000 extra voltijdsbanen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. Zeker 6 grote ziekenhuizen in Amerika stoppen met gendertransitie bij jongeren. En die stap lijkt definitief, schrijft de New York Times. De ziekenhuizen geven president Trump daarmee zijn zin die van de ingreep af wil. Veel andere ziekenhuizen in Amerika hadden de behandelingen al tijdelijk gestopt onder druk van de regering. Gevangenissen in de Amerikaanse staat Texas moeten uiterlijk over 3 jaar airco hebben, heeft de rechter bepaald. Deze zomer zaten bijna 90.000 gevangenen in de extreme hitte met temperaturen boven de 50 graden. Mensenrechtenorganisaties vinden dat onmenselijk. Volgens de rechter is het zelfs in strijd met de grondwet. En kort voor de verkiezingen neemt een Republikeinse senator afstand van president Trump. Hij wil een onderzoek naar de familie van de president om te weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat dan om zaken van Trumps oudste zoon, maar ook om betalingen door een Russische oligarch. Een besluit valt pas na de verkiezingen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.

0: Nummersman heet. Niet te geloven, man.
1: Radio Veronica.
2: Ah, ik ben er heel blij mee.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgeslagen. De FBI is gehackt door Shiny Hunters, zegt de groep op het dark.

web. Ze beweren gegevens van alle medewerkers van de FBI te hebben gestolen en ook van mensen die er gesolliciteerd hebben. Hackersgroep Shiny Hunters werd in ons land bekend door de hack bij Odido, waarbij de gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Havens en scholen aan de westkust van Mexico zijn uit voorzorg gesloten om orkaan Polo. Die is in korte tijd uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. Mexico krijgt niet de volle laag, maar er worden wel zware regenbuien verwacht. De storm trekt op zo'n 200 kilometer afstand langs Mexico en blijft op open zee. En een vliegreis van Sydney naar New York duurt vanaf 2028 drie uur korter dan nu. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas komt met een directe vlucht van 18 uur. Daar worden nieuwe vliegtuigen met een extra brandstoftank voor gebruikt. Nu kan die reis alleen met een tankstop in Nieuw-Zeeland. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jetten heeft aan president Trump uitgelegd hoe belangrijk LHBTI-emancipatie is. Ook in Nederland wordt dat steeds minder geaccepteerd. En volgens Jetten zie je in veel landen dat als die rechten worden aangevallen, daarna die van andere minderheden volgen. Jetten is in New York voor de VN-top. Martina Koeman wordt morgen bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland herdacht met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Gevangenen in Texas worden behandeld op een manier die in strijd is met de Amerikaanse grondwet, zegt de rechter. Er is geen airco, terwijl de temperatuur in Texas deze zomer makkelijk de 50 graden voorbij ging. Dat is onmenselijk en daarom moeten er van de rechter binnen 3 jaar airco's komen. En de kersthit All I Want for Christmas van Mariah Carey is niet meer de langst genoteerde nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Ze is ingehaald door Ella Langley met haar hit Choose in Texas, die nu 23 weken op nummer 1 staat. Langley zei het succes te willen vieren, omdat het leven van haar familie daardoor is veranderd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. In de rechtbank van Breda is vandaag de eerste openbare zitting over het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde afgelopen juni. Daarbij kwamen 3 kinderen en een schooldirectrice om het leven. Ze waren op schoolkamp. De ouders van de 3 kinderen hebben gisteravond hun identiteit bekendgemaakt. De overleden kinderen zijn Damien, Olivia en Sarah. En bij RTL doet een van de ouders haar verhaal.
3: Een hele lieve meid, dol op Olivia, waar ze nou voor altijd samen mee is.
2: De man die de slachtoffers aanreed, reed mogelijk onder invloed en reed vermoedelijk ook veel te hard. De FBI, de Amerikaanse Veiligheidsdienst, is gehackt en Shiny Hunters zou daarachter zitten. Dat is dezelfde groep als die hier Odido gehackt heeft. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en van mensen die daar gesolliciteerd hebben. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder heeft opgeroepen om nooit losgeld te betalen aan de hackersgroep. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Het gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot, dat zegt de gemeente. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgevangen. En Mariah Carey is een record in de Amerikaanse hitlijsten kwijt. Haar kersthit is niet meer de langst genoteerde nummer 1 hit. Dat is nu Ella Langley met haar hit Choose in Texas, die nu 23 weken op 1 staat. Drinkin'

0: succes heeft haar leven en dat van haar schrijvers en familie veranderd, zegt ze. Het weer nog. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien en het wordt tussen de 19 en de 21 graden.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
2: Hé, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
3: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
6: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Alle Sik & Verf bestel je bij...
10: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis. Pak hem.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Speel mee met de Fluisteraar. De jackpot staat nu op
19: €7.400.
18: Dit is Radio Veronica.

0: gitarist van deze band eigenlijk lager klinkt dan de zanger. Jimmy Somerville, altijd een heel hoog keukenkastje. En de Combinars, Don't Leave Me This Way. Nee, zeker niet. We zijn er pas net begonnen. Het is de woensdag.
1: Gerard Ekdom.
0: Goedemorgen.
1: Ekdom zit weer aan zijn schuif.
0: Ja, al die schuiven gaan omhoog tot een uurtje of 10 op Radio.

0: eerste koorstroom alweer gehad. Alex Warren, een Fever Dream. Het is gewoon algemeen bekend nu, hè, dat het gewoon Fever Dream heet. Terwijl als je vroeger ziek was en je ging slapen en het lukte je niet omdat je hele vreemde dingen aan het dromen was. Dat je echt dacht, mijn god, wat is dit? Toen bestond het fenomeen Fever Dream nog niet. Ik kon me niet herinneren dat iemand het ooit zo noemde.
1: Dat, we noemen het eilen, noemen we dat een beetje.
0: Ja, maar ik ben aan het eilen. Ben je aan het eilen? Je bent aan het eilen, ik zie het wel. En nu is het gewoon elke dag, ik was op mijn werk, het was mijn koortsdroom, zeg.
2: Ja, dat is deze spreek altijd, dat is wat toepasselijk eigenlijk.
0: En dit is ook de koortsdroom spreek, omdat we van hak op de tak vliegen.
1: Zo noemt de redactie dat inderdaad, ja.
0: De redactie noemt het babbeltje om 6:15 in dit programma altijd de koortsdroom. Dus ik dacht, laat ik het dan even vlak daarvoor draaien, dan weet iedereen waar die aan toe is natuurlijk. Hè. Het was Fever Dream, Alex Warren. En daarvoor, het was Monaco. Even kijken of Jordi zich gemeld heeft in de app.
1: Wat is er met Jordi dan?
0: Ja, dat is de favoriete plaat van Jordi. Luisteraar Jordi. En elke keer als ik hem draai, dan meldt hij zich ook.
1: Ja, hij heeft zich gemeld.
0: Heeft hij zich gemeld?
1: Goedemorgen, Monaco. Lekker man. Bye bye, Jordi Hermsen.
0: Ja, zie je wel. Ja, dat is elke keer. Hij weet dat ik hem voor hem draai.
1: Maar wat een vreemde plaat om als je favoriete plaat te hebben.
0: Dat is een goede plaat, man. Dat was 1997. Dat was gewoon een dikke hit.
1: Ja, maar het is toch ook gewoon zo'n plaat die je heel vaak hoort?
0: Hij staat bij ons op de C-lijst.
1: Ja, oh,
2: ook dat moeten we even uitleggen.
0: Dat moeten we uitleggen. Je hebt de A-hit, die hoor je elke uur. Je hebt de B-hits, die zijn al iets spannender. Maar dat zijn ook gewoon grote hits. En je hebt de C, en dat zijn de platen die er net achteraan flubbelen.
1: Okay.
0: Flubbelen.
1: Flubbelen.
0: Ik vind dat er moet meer geflubbeld worden.
2: Ja, jij houdt van flubbelen.
0: Ik ben gek op flubbelen.
1: Kijk, en daarom noemen mensen dit de koortsdroom.
2: Ja, dat snap ik ook wel.
0: Snap je? Kijk, ja. Dat zijn de platen waar de DJ's van gaan kwispelen. Mm. En Jordi ook. Dus vandaar, Monaco, what do you want from me? Woensdagochtend, lieve mensen, het is 23 september. We hebben straks heet nieuws. En ik heb daar toch vannacht wel slecht van geslapen.
2: Koortsdroom was het ook.
0: Koortsdroom. Ja. Wij hebben straks een hint voor de fluisteraar.
2: Echt?
0: En normaal gesproken gebeurt dat pas na 17 weken. Dus er is iets aan de hand.
1: Ja, en dat is het mooie, want we gaan hem namelijk ook niet herhalen. Hij komt één keer. Hij komt ook niet op Instagram later. Je kan hem nergens terugvinden.
0: Nee. Je moet erbij zijn.
1: Je moet erbij zijn.
0: Bij zijn is beleven.
1: Ja.
0: En meemaken.
1: En weet je hoe laat hij komt ook?
0: Ik denk in het schema. Kijk, ik heb hier het schema. Ik zal je laten zien.
2: Het is een draaiboek.
1: Oh, dat is mooi.
0: Zie je dit?
2: Fonkelend leeg.
0: Ik zal hem even voor de camera houden.
1: Jij weet het niet.
0: Het is een blanco papier.
1: Hm.
0: Maar ik schat ergens rond 7:50.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat is mooi, want dat is nog best wel vroeg. Nog niet iedereen luistert dan, dus ja, als je tussen 7:30 en 7:30 blijft luisteren, dan weet je misschien wie het is.
0: Echt, er komt dus een hint en ik ben heel nieuwsgierig wat er in die hint zit.
1: Ja, en voor de duidelijkheid, wij weten echt niet wat die hint is, hè. We hebben een soort fragmentje gekregen en we weten nog niet wat het is.
0: Nee.
1: Alleen de jury die gaat dat aan ons overhandigen en dan zien we wel.
0: Ja,
1: gek hè?
0: Iemand zegt, jongens, dit is weer mega doordacht.
1: Ja, maar
0: alles
1: niet
0: voor luistercijfers.
1: Niet door ons?
0: Nee, echt niet. Helemaal niet. Nee, we gaan het gewoon straks. Ik ben zelf ook nieuwsgierig wat er allemaal aan het. Wat het is.
1: Ja.
0: Hoor je straks. Het wordt allemaal hartstikke spannend. Het is weer een nieuwe aflevering van Echt Door de Morgen. En voor de rest kunnen we melden. Er komt een IKEA to go.
2: Yes!
0: Ja, dat is een heet nieuws verder. IKEA to go. Dat betekent dat je gewoon voor onderweg even een Billy kunt pakken.
2: Oh, ja, lekker.
0: Gewoon even voor de trein. Even snel nog even de kast hier bij elkaar.
1: Ja, en dan pak ze in elkaar.
0: Dat is wel prettig, zeg je. Goed om te weten. Even mee blaren.

0: jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het. Oh. Ruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team. Dit is

0: juiste banjo weer. Nelly Furtado.
1: Hoi, this is Nelly Furtado. Hey. And you're listening to Gerard Ekdom. Hey Gerard.
0: Hey Nelly.
1: What's up?
0: Nou, best aardig. Powerless, en daarvoor waanzinnig nog steeds. Tears of Fears and Sowing the Seeds of Love. Het nieuws van 6:30 komt langzaam zeker aan en bereiken. Wat zit er allemaal in?
2: De FBI is gehackt door de Odido-hackers. En wat belandt er ongewenst in jouw wasmachine?
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
8: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
9: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
13: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
0: Hey Veronica, verkeer. Het is woensdag, thuiswerk woensdag, dus het valt wel mee. De A15, daar staat hij dan toch weer, Ridderkerk Oostvoorne. Dat is die file met al die getallen. Bij de havens 6200/7000.
2: Wauw, oké.
0: Daar is de oprit afgesloten en ik denk dat dat de hele week een probleem is. En dat daarom elke dag daar, specifiek op die plek, er 25 minuten vertraging.
2: Je hebt er wel een neus voor.
0: Ja, ik heb er een, dat blijft een gok. A20 Hoek van Holland, gaan we naar bij Moordrecht, 24 minuten. En de A58... Dat is Breda Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. Ongeluk 33 minuten vertraging. Dus bijna 6:35. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Hackersbende Shiny Hunters zegt dat ze de gegevens hebben gestolen van duizenden medewerkers van de FBI, de Amerikaanse Veiligheidsdienst. Hier kennen we Shiny Hunters vooral van die grote hack bij Odido.
0: Wat hebben ze gedaan dan?
2: Ja, gegevens gestolen. En ook van mensen die er hebben gesolliciteerd. Het klinkt als best wel een groot probleem, blijkt mij zo.
0: Ze hebben eerst geoefend op Odido en nu hebben ze de FBI even...
2: Ja.
0: What the hell?
2: Het kabinet wil de duur van de werkloosheidsuitkering verkorten om mensen aan het werk te krijgen. Maar dat zal niet veel helpen. Daar heeft het Centraal Planbureau onderzoek naar gedaan. Dat denkt dat de maatregel slechts 8000 banen oplevert. In het Gelderse Dinxperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater terechtgekomen bij het blussen van een brand. Daarvoor werd water gebruikt uit een plas waarvan bekend was dat er PFAS in zit. En er worden volgens RTL Nieuws iedere week zo'n honderden ziekenhuisuniformen weggegooid. Nou, waarom dan? Omdat ze vies zijn.
0: Vies.
2: Dan heb je daar misschien een beeld bij dat ze misschien bij een operatie of wat dan ook heel goor zijn geworden. Maar niets is minder waar. Het is het lullige gegeven dat er pennen in blijven zitten.
0: Oh, pennen?
2: Pennen. Dus
0: ja, in het borstzakje.
2: In het borstzakje of in het broekzakje.
0: Ja, niet de pasta, maar de echte pennen.
2: Nee, de pennen. Ik denk dat dat nog minder geklieder oplevert als je pennen erin laat zitten. Nee, pennen die dan gaan lekken, waardoor de hele was blauw wordt. Waardoor de hele wasomgeving allemaal de prullenbak in kan. Toen dacht ik denk dat het heel herkenbaar is dat je dingen vergeet die je in je broekzak ergens nog hebt rondslingeren.
0: Ja, die blijven dan hangen in dat gedeelte, dat rubberen gedeelte er vooraan.
2: Ja.
0: In de wasmachine.
2: Sokken ook, maar goed, die heb je niet hier.
0: Sokken ook wel eens. Ja, en sleutels, hè?
2: Heb je veel sleutels kwijtgeraakt in de wasmachine, ja?
0: Ja. Maar dan had ik dat niet in de gaten. En dan dacht ik, oh ja, ik heb geen sleutel in mijn zak. En dan haalde ik de was eruit om in de droog te gooien. En dan vond ik die sleutel erin. Maar eergisteren is er iets veel erger gebeurd.
2: Oh nee.
0: Mijn USB-stick.
2: Nee!
0: Dus ik doe dat ding open en ik vind eerst het dopje. Ik denk, hey, een dopje.
2: Oh.
0: Hey, die herken ik, die is van een USB-stick. Nee! En daarna vond ik ook de USB-stick.
2: En nu dan?
18: Ja, en dit zijn niet de vakantiedia's, toch, die je erop hebt staan?
0: Nee, hier staan 8000 liedjes op. Ready to go op feesten.
18: Waar jij een deel van je brood mee hebt.
0: Ja,
18: natuurlijk.
0: Dus ik moet even de nieuwe... Ik vertrouw het niet. Het werkt gewoon, hoor. Voor alle duidelijkheid.
2: Je hebt het wel nog in je laptop gestopt en het werkt gewoon.
0: Ja.
2: Hè? Dat is toch best wel bijzonder eigenlijk?
0: Omdat USB-stick kun je gewoon... Ja, dat maakt
2: gewoon
0: de gegevens blijven er gewoon op staan.
2: 30 graden, dat is gewoon prima. Beetje wasgrachtig.
18: Ik zou zeggen dat het gewoon helemaal verpest is als je die in die tombola gooit.
0: Nee, zo werkt het niet. Maar ik ben wel ik vertrouw het niet. Ik koop even nieuwe en dan zet ik het allemaal weer op.
2: Maar wat vertrouw je dan precies? Niet als je weet dat die al werkt. Wat?
0: Nou ja, als je staat voor 2000 man en je moet een plaat opzetten... En omdat hij in de wasmachine heeft gezeten.
2: Dat er een bestand is aangetast.
0: Ja, dat wil je natuurlijk niet.
2: Oké, ik snap het.
18: Nog even terug naar die ziekenhuisuniformen. Kunnen ze die niet gewoon blauw maken?
2: Ik vond dat dus een top idee.
18: In Amerika hebben ze dat al. Hebben ze al blauwe pakjes.
2: Is een hele klinische kleur.
0: Probleem opgelost.
2: Veronica blauw, dat is toch helemaal prima.
18: Dat rood valt ook minder op van bloed en zo, weet je wel.
2: Ik hoop dat er iemand meeluistert.
0: Het was toch al een inktzwarte dag voor die mensen daar.
18: Zo is dat.
2: Het weer dan nog. Vanochtend is het droog met wolkenvelden. Vooral in het zuiden ook zonnige periode vandaag. In het zuidoosten sowieso ook vrij zonnig. Vanmiddag dan wel weer wat buien. En het wordt zo tussen de 19 en de 21 graden.
0: Wij denken...
2: 20.
0: Misschien wel 20.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van de Bonanza.
20: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
21: En nu
20: Gerard Ekdom.
21: Met de beste muziek aller tijden.

0: komt de documentaire uit. Ik heb er weer zin in. Porno voor de muziekliefhebber. Let's groove tonight. En daarvoor Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way. Het is tijd voor een duik in...
1: Ekdom's platenkast.
0: En ik kom tot de conclusie dat het nu volgende liedje 50 jaar oud is. Ja, deze week, 50 jaar geleden, stond dit in de top 10. Dat is een halve eeuw. Dat is toch erg? Ik heb het over een man die in Nederland al een aantal grote hits heeft gehad. Zijn naam is Donovan. Universal Soldier. Dat is een grote hit natuurlijk. En vele andere. Maar dit, ja, dit is later nog een paar keer gesampled ook. Imani Coppola met Sunshine, The Legend of a Cowgirl. Het heeft ook nog een keer een dansplaat gehaald. Maar dit is dus 50 jaar oud. Ik moest er even aan denken dat ik van de week even heb zitten kijken in deze week, maar dan zoveel jaar geleden. En ja, aangezien het zijn mooie herfstdagen, zonnetje schijnt, zal je bijna maar zijn, hè? Sunshine Superman. Heerlijk.

0: 50 jaar oud dit. Ik was er nog lang niet hoor, maar goed. 60 jaar oud moet ik zeggen, hallo. Ik zit er gewoon 10 jaar naast. Het is 60 jaar oud.
1: 60
0: 50 jaar, was het maar 50 jaar oud. Nee, dit 60 jaar geleden. Donovan, niet te verwarren met Jason Donovan. Want je kent Jason Donovan. Waar ken jij Jason Donovan? Niet hiervan. Dit is namelijk de andere Donovan. Een Sunshine Superman met op gitaar Jimmy Page. Die was toen nog sessiemuzikant. Werd later natuurlijk de beroemde gitarist van Led Zeppelin.
1: En Jason, sorry, ik zit nou ineens helemaal in Jason Donovan.
0: Jason Donovan kwam pas.
1: Dat was een acteur,
0: in,
1: toch?
0: Dat was een acteur uit Neighbors. En die scoorde eind jaren 80 onder de naam Jason Donovan. Gewoon eigen hitjes.
1: En met Kylie Minogue.
0: En met Kylie Minogue, especially for you.
1: Natuurlijk, hè? Nou, daar zijn we er weer.
0: Moet ze wel even uit elkaar halen, anders krijgen we weer roddels. Niks aan de hand. Sunshine Superman.
2: You got the noise!

0: weer tijd voor de quiz met Marijke Ketel. En die gaat schuil onder de naam, je raadt het nooit. Stand is op dit moment 2-0 voor mij.
1: Dat klopt, ja.
0: En ik ben benieuwd wat je er vandaag van gaat bakken. Want ja, even een winnetje is wel leuk.
1: Dat zou eigenlijk wel nodig moeten zijn, ja.
0: Want maandag ging de vraag over een verzameling van 30.000 levende garnalen. Gisteren ging het over de verzameling van Alex. Die heeft meer dan 300.000 pennen. Vandaag schakelen we even over naar de verzameling van Carolien.
1: Het is niet weer, toch? Wat een verzameling allemaal.
0: Dat klopt, ja. Door een verhuizing kan ze namelijk haar verzameling niet meer kwijt. Dus heeft ze de krant ingeschakeld voor een bijzondere oproep. En zij hoopt dat er iemand die verzameling wil overnemen. Die dezelfde passie heeft en er ook de kunst van inziet. Luister even mee.
2: Hoi, ik ben Carolien en ik ben al 10 jaar eigenaar van deze bijzondere collectie. Door verhuisplannen moet ik afstand nemen van deze verzameling. Wat ik best wel heel erg jammer vind. Het doet zelfs een beetje zeer. Daarom ben ik op zoek naar een nieuwe eigenaar. Belangrijk is dat het naar iemand toe gaat die de collectie redelijk compleet kan houden. En die de passie en de kunst ervan inziet.
0: Ja, ze heeft dus maar liefst 1007 exemplaren bereikt. Maar van wat? A. WC-rollen.
1: WC-rollen, is het weer zover?
0: B. Koffiebekers. Of C. Kranten. Ze doet echt de hele week dezelfde kwestie.
1: Ik vind het toch echt afschuwelijk. De pennen zijn inmiddels dus verdwenen.
0: Ja, de pennen zijn, die waren gisteren.
3: Hadden we gisteren.
0: De garnalen zijn er ook uit.
1: 1007 koffiemokken.
0: A, wc-rollen. B, koffiebekers. Of C, kranten.
1: Kranten. Ja, 1007 kranten, dat kunnen er echt wel meer zijn als je verzamelt. Toch? Ik bedoel, dat is helemaal niet zo, er komt elke dag een krant.
3: Ja, behalve als je ze inlijst natuurlijk, hè. Kijk, als je elke krant een mooi plekje aan de muur wil geven, dan vind ik 1007 nogal veel.
1: Denk je dat je 1007 dingen aan de muur kan hangen in je huis? Dat denk ik.
3: Nee, daarom.
1: Nee, dus dat gaan we niet doen. Ik geloof
0: dat
1: niet
0: gaan dat wij niet, hoor je ook.
1: Nee, ik misschien...
3: eerst dacht je dat het nog meer kranten konden zijn en nou zijn het er te veel.
1: Nee, ik bedoel, nee, als jij een verzameling hebt en dat zijn kranten, dan heb je er veel meer dan 1007. Die ga je niet ophangen. Die bewaar je ook niet aan de muur, een verzameling kranten. Dat zijn er dan veel meer.
3: Hey, het is jouw quiz, man. Het is jouw quiz.
0: Ja, het is Carolien haar verzameling. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Ja, ik moet.
3: Die doet toch ook de best?
1: Ik moet toch voor de wc rollen of voor de koffiemokken. Ja, ik ging gisteren ook voor de koffiemokken. Misschien is dat een soort systeem. Dat steeds het antwoord van de dag ervoor. Waar ik naar neig. Dat ik dat moet doen. Koffiemok. 1007 koffiemokken.
0: Jij gaat voor koffiemokken?
1: Ik ga voor koffiemokken.
0: Dus antwoord nummer B.
1: Nummer B.
3: Het is je laatste kans, hè? Anders is 3-0 natuurlijk nu, hè?
1: Nou, ik zie onze regisseur Anne-Laure alweer lachen. Dus dat zal wel weer niet de koffiemok zijn. Maar het is gewoon echt heel moeilijk. WC-rollen? Kranten? Ik denk het niet dat het kranten zijn. Dat denk ik eigenlijk niet.
3: Weet je het zeker?
1: Nou, ik weet het helemaal niet zeker, nee.
3: Oh ja.
1: Nou, zal ik dan voor de kranten gaan?
0: Wat zeg het nou? Wat gaan we nou doen? Wat vullen we in?
1: Koffiemokken.
0: Koffiemokken.
1: Ja, ik ga toch voor de koffiemokken. Ja, het zal wel.
0: Nou, oké. Okay. Zet wij een koffiemok en ik ga maar luisteren. Ja. Wat er aan de hand is.
1: Het zal wel.
2: De collectie een beetje verdeeld in kasten. Dit is een kast waar alleen maar plastic verpakte rollen staan. In die kast zitten allemaal papieren.
1: Waarom zou je dat nou doen?
2: Met deze rol is de verzameling eigenlijk begonnen. Wij waren op Dubai op vakantie. En daar, zoals je ziet, zijn alle rollen een beetje mooi verpakt over de top.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Het is echt ongelooflijk, ja.
0: Ze heeft dus gewoon 1007 wc-rollen.
1: Als iemand die verzameling heeft overgenomen, zullen we diegene dan bellen?
0: Ja, dat lijkt me goed.
1: Waarom
0: idee.
1: Zou je dit in hemelsnaam willen overnemen?
0: En wat doet diegene ermee? Wordt er geveegd? Wordt er iets anders gedaan? Of kijken ze ernaar?
3: Hallo, maar we praten er nou wel een beetje overheen. Maar Gerard, ik wil je van harte feliciteren.
0: Ja, het is gewoon ongelooflijk. Ja,
3: fantastisch gespeeld, Gerard.
0: Ja, ongelooflijk. Ik ben benieuwd welke verzameling we morgen kunnen verwachten in dit waanzinnige onderdeel van het programma. Wat een toestand, zeg. Nou, ik keek ervan op, hoor.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater... van

0: Erik's hardcore wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 7 uur.
19: Rijke Ketel.
20: Goedemorgen. Het lijkt erop dat hackersbende Shiny Hunters, bekend van de Odido-hack, nu de Amerikaanse FBI heeft gehackt. Ze zouden de gegevens in handen hebben van duizenden medewerkers en van mensen die daar ooit gesolliciteerd hebben. Ze zeggen boos te zijn op de FBI omdat ze adviseren nooit losgeld te betalen aan de hackersgroep. Het kabinet denkt dat mensen weer sneller aan het werk gaan als je de duur van de werkloosheidsuitkering verkort. Maar dat blijkt tegen te vallen.

0: Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat wanneer je de WW verkort van 2 naar 1 jaar, dat 8000 banen oplevert. En dat is maar een klein effect, zegt het CPB, als je het vergelijkt met het totaal aantal werklozen. Bij het blussen van een brand in het Gelderse Dinxperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit een recreatieplas waarvan bekend was dat er PFAS in zit. Voor de inwoners van Dinxperlo heeft het weinig gevolgen. Het water is uit het riool gepompt en gaat niet naar de waterzuivering. En Mariah Carey is een record in de Amerikaanse hitlijsten kwijt. Haar kersthit... Hij valt vroeg dit jaar, hè? Nou, dat is dus niet meer de langst genoteerde nummer 1 hit. Dat is nu Ella Langley met haar hit Choose in Texas. Die staat nu 23 weken op 1. Drinking Jack all by myself.
1: He's choosing Texas, I can tell. Hij is in één keer, hè?
0: Dat is toch best wel bizar?
1: Maar Mariah Carey heeft hier dus vanaf 94 over gedaan.
0: Precies.
1: En zij knalt in één keer met die Jack Daniels op nummer 1 23 weken.
0: Nou, dat is toch voor je terecht?
1: Weet ik niet. Misschien. Het is wel een goed nummer.
0: Jij bent wel fan van Ella Langley, toch? Ik vind haar wel leuk.
1: Ik vind haar ongezien goed.
0: Nou, het succes heeft het leven van Ella Langley veranderd. En ook dat van haar schrijvers en haar familie. Dat zegt ze erbij.
1: Daar heb ik helemaal niks van.
0: Het weer nog. Vanochtend is het droog met wolkenvelden. Vooral in het zuiden ook zonnige perioden. En in het zuidoosten is het sowieso vrij zonnig. En dat alles bij een graadje of 19 tot 21 graden.
1: Wij denken na lang rekenen...
0: Diep overleg.
1: Waarschijnlijk 20.
0: Dat zou wel kunnen.
1: Gevoelstemperatuur, hè? Ja. En dan even kijken. Het is lekker rustig op die weg, jongens. Heerlijk doorrijden. Behalve op die eeuwige A15 Ridderkerk Oost-Voorne bij de havens 6207000.
0: 6207, ik schrijf het even op.
1: 6207000 miljoen miljard. Daar is de oprit afgesloten, 17 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, ook 17 minuten. En A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht door een auto met pech, 15 minuten.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Alle verf super voordelig.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
16: Speel mee met de Fluisteraar.
17: De jackpot staat nu op
18: 7400 euro.

0: Midden Oils. Bands are burning. Heb je dat, die elektrische deken weer op 50 graden gezet? Of warmer dan? Brandend gevoel. Het is woensdag 23 september. Hallo, goedemorgen. Het is Radio Veronica. Tijd door de morgen. En ja, er is nieuws over de fluisteraar. Ja, ik krijg nieuws over de fluisteraar. Tenminste, ik heb begrepen dat er iets in de hand is. Want we staan aan het begin van dag 3 van de fluisteraar. En hij is nog niet geraden. Jackpot staat inmiddels op 7400 euro. En ja, als je weet wie dat is, dan kan die zakgeld jouw kant op komen. Maar dan krijg je ook nog een jaar lang gratis energie van energiekiezer. Dat is ook nog wat je krijgt. Dus dat is gewoon extra prijs.
1: Zo, dat is misschien soms nog wel meer dan wat nu de jackpot is.
0: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Bij bepaalde huishoudens.
0: Heb je de rekening gezien? Dat is niet normaal.
1: Niet normaal.
0: Not normal, hè, zeggen ze in België. Maar ik heb het gevoel dat het spannend gaat worden. Want ik zit gisteren naar Niek te luisteren en die zegt dit.
2: En ik zei het net al bij Wouter Frank. De jury die heeft mij net iets gegeven. En dat is dit tasje. Ik heb een tasje gekregen. Mooi is, ik denk, nou ga ik toch wat vertellen, jongen. Nou, hoehoe. Nee. Morgen vroeg mag dit van de jury open bij Gerard Ekdom. Hier zit een hint in. En we weten uit ervaring, als er een hint wordt gegeven, dan kan het snel gaan.
0: Kan het snel gaan natuurlijk, hè, zegt Nick. Dit was gisteravond. Start spannend muziekje. Ik heb hier namelijk een tasje staan waar de hint in zit.
1: Oh, er zitten allemaal Veronica-stickers op. Dat hebben ze leuk aangekleed.
0: Het is een lange middag geweest.
1: Ja.
0: Ik ga hem openmaken, jongens. In het tasje zit een kaart met onze afbeelding erop.
1: Ja.
0: En hier staat op: hoor jij wel echt wat hij zegt? Ik herhaal: hoor jij wel echt wat hij zegt?
1: Wat die zegt?
0: Wat i?
1: Hoor jij wel echt wat I zegt?
3: Ja, maar IE, hè?
0: IE,
3: niet ja. Niet zozeer I, maar IE.
0: Hoor jij wel echt wat I zegt?
1: Ja, jongens, dan moeten we daar maar gewoon bij laten.
0: Dat is het. Dat is,
1: succes.
0: Dat is wat het is op dit moment. En meer kan ik dus niet. Dit is het.
1: Ja.
0: Dit is de hint.
1: Oké.
0: Okay. Dus hier staat Join the Club. Veronica, hoor jij wel echt wat I zegt?
1: Ik denk dat we zo meteen nog maar eens even moeten luisteren naar die normale delen van
0: de. Zullen we dat zo meteen maar

0: Niall Horan en Flo Hansen. Daarvoor Moloko, Sing It Back. Hebben we net de hint tot ons genomen die we hebben gekregen over de fluisteraar. Het duizelt ons ook. Is het tijd om nog eens te gaan luisteren? De fluisteraar. Nogmaals, jackpot staat op 7400 euro. Dat kun je winnen en dat is niet het enige. Want we hebben er ook nog een jaar lang dat je de warmpjes bij kan zitten... met een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Ja, zal ik het er nog even laten horen?
1: Ja, want voor de duidelijkheid, voordat je dat doet... er is dus net een hint geweest.
0: Ja, die is net
1: geweest.
0: Mogen
1: wij niet herhalen. Nee. Dus alle mensen die bij Moloko in zijn gestapt... Ja, die hebben het gewoon net gemist.
0: Die hebben het gewoon net gemist.
1: Sorry.
0: Ja, dat is toch... jammer. Maar ja, als je erbij was, dan heb je gewoon een voorsprong.
1: Zo is dat.
0: Luister even goed, want dit is hem.
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. I joined the club.
1: Ja, het is bijna alsof degene zegt ha radio, hè?
0: Ha radio. Ha radio. Nou goed, ik ben benieuwd of er al iemand is die denkt... ja, maar nu verandert het. Die hint heeft alles voor mij veranderd. Als jij denkt te weten wie het is, app dan fluisteraar... via de gratis Radio Veronica-app. En wellicht, misschien, dat jij dan zometeen een gooi...

0: Salisbury Hill. Zometeen komt het nieuws eraan van 19:30. Marijke zit er helemaal klaar voor. Man, man, man. Wat zit er allemaal in?
1: Vrachtwagens vaker vast in tunnels. En wat zegt de kleur van je tanden nou eigenlijk?
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl. Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Erop uit met een camper, in de natuur.
10: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.

0: pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Radio Veronica, verkeersinformatie. 19 vertragingen, dit zijn de drie langste. De A2 Utrecht en Bos bij de Empelbrug. Een 25 minuten aan vertraging. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam, ook daar een kwartier. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelminakanaal. 18 minuten vertraging. 1:30. Allerlaatste nieuws aan Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Te hoge vrachtwagens die niet door een tunnel kunnen zorgen steeds vaker voor files. Gemiddeld gaat het iedere dag 24 keer mis.
4: Zo, dat is echt veel, zeg.
5: Dat is heel erg veel.
4: Belachelijk.
5: Zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Hoe dat nou komt, veel chauffeurs moeten tegenwoordig even omrijden door werkzaamheden. En dan komen ze over wegen terecht waar je normaal gesproken niet rijdt. En dan zijn de tunnels dan misschien wat lager.
4: Toch overwegen om een andere route. Nee. Nou, dan zijn we er weer in.
5: De groep hackers die eerder toesloeg bij Odido zegt nu ingebroken te hebben bij het Amerikaanse FBI. De cybercriminelen van Shiny Hunters claimen de gegevens te hebben van FBI-personeel en ook van mensen die daar gesolliciteerd hebben.
4: Het is woensdag gehackdag, hè?
5: Ik ben benieuwd of je ook een woordgrap kan bedenken bij het volgende bericht. Het plan van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten helpt wel iets, maar niet heel veel. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Het levert 8000 banen op en dat is relatief maar heel weinig.
4: Nou, er zijn een hoop WW'gen naar Rome, hè?
5: Dat is ongelooflijk. Goed, ik wil het graag even met jullie hebben over de kleur van jullie tanden. Oh. Zijn jullie daar altijd tevreden over geweest?
6: Het glasuur is begonnen.
7: Breek me de bek niet open.
4: Nou, daar ga je al.
5: Nou, tevreden geweest, maar ik ga gewoon door.
4: Ik zit eigenlijk te denken om de boel weer eens even lekker te laten witten.
5: Oh, ja.
4: Even een kwastje wit erover.
5: En wat vind je, ben je er dan nu niet blij mee? Wat is het, jouw kleur is best oké, toch? Gewoon goed? Ja, is toch goed?
4: Ik doe mijn best, ja.
5: Maar bleken doe je wel eens dus?
4: Nee, ja, ik heb het 1 keer gedaan, maar echt heel lang geleden.
5: En wat bleek?
4: Het bleek dat het maar tijdelijk werkt.
5: Maar goed, dat is binnenkort weer tijd. Max, ben jij tevreden met je kleur?
6: Nee, totaal niet.
5: Oh, wat dan?
6: Nee, ik heb echt het idee dat ik gewoon te veel koffie drink en ik leg het wel eens voor aan mijn tandarts. Ze zegt van, ja, kan er niet even wat aan gedaan worden? En dan zegt mijn tandarts, ah joh, dat is een hartstikke gezonde kleur, niks aan de hand. Maar ja, dan kijk ik in de spiegel en dan denk ik, ja.
5: Ja. Ik wil toch een tandje winter eigenlijk.
6: Er zit toch een redelijke gele waas overheen.
4: Als je weer glimlachen tegen een witte muur staat, dan val je bruin uit.
6: Ja, precies.
5: Ja, zo is het ook maar net. Nou, ik heb een onderzoek gevonden met welke kleur wat zegt over je gezondheid. Gele kleur is het dus eigenlijk best wel logisch. Dat is op zich best wel prima. Dan is het gewoon dat je glazuur een beetje afgesleten is en de kleur daaronder is geel. Dus dat is gewoon.
4: Dat is gewoon de gebruiksvoorwerpen.
5: Komt met de tijd, zo is het ook maar net. Bruine tanden kan wel komen door slechte mondhygiëne. Grijs zou kunnen komen door afgestorven zenuwen.
6: Ja, dan is hij dood, hè?
5: Dan is hij van binnen dood. Kun je volgens mij laten van binnen uit. Moet je een soort kanaalbehandeling doen?
6: Ja, dat denk ik ook, ja. Nu moet hij eruit.
5: Nou heb ik ook gelezen dat je ook roze tanden kunt hebben.
4: Roze?
5: Het komt niet zo vaak voor. Gebeurt alleen bij direct trauma. De kleur ontstaat doordat de pulpazenuw in de tand aan het bloeden is.
4: Ja, dat hoor je vaker. De pulpazenuw. Ja,
6: dat heb jij ook wel eens gehad, hè?
4: De pulpazenuw. Ja,
5: en je kunt ook groene tanden hebben. Dat is een beetje.
4: Weet je te veel groente?
6: Ben je vegetariër?
5: Lollig. Nee, dan heb je geelzucht om het even verwarrend te maken. Of geelzucht. Een lever aandoen.
4: Dus niet best.
5: Dan moet je er wel even wat mee doen.
6: Maar die gele tanden van mij, die.
5: Ik vind dat jij helemaal geen gele tanden hebt, eerlijk gezegd. Maar,
4: Het is een gebit zonder eind, hè?
5: Ja.
6: Ja, ik vind het dus als het gebleekt is, vind ik het ook zo. Dan kan het zo heel erg Donnie Roelvink worden, weet je?
4: Ja, het moet niet. Of op een gegeven moment had Gerrit Jolie ook zo'n. Dat je eruit. Dat zo'n blauwe smurf.
5: Het kan
4: te
5: veel zijn.
4: Ja, te veel.
5: Ja, het kan.
4: Nee, maar het moet subtiel.
5: Subtiel.
4: Ja.
5: Nou, ik ben benieuwd of wij het bij jou gaan spotten als jij het dan hebt
4: gehad. Vast niet.
5: Het weer nog. Vanochtend is het droog met wolkenvelden. Ook wat zonnige perioden, vooral in het zuiden. Vanmiddag ontstaan in het noorden dan weer wat enkele buien. Voor tussen de 19 en de 21 graden.
4: Dat zou zomaar eens 20 kunnen zijn. Denken wij, hoor.

0: 30 jaar oud dit. Hanson. En daarvoor Joan Jett en de Black Heart. En I love rock and roll.
1: De fluister.
0: Aan de telefoon hebben wij iemand die fluisteraar heeft geappt via de Radio Veronica app. Ik kan je melden, dat gebeurt meer dan eens per uur. En dus diegene mag een gok doen naar de fluisteraar.
2: En weet je zijn naam? Wat is zijn naam?
0: Zijn naam is... Bob. Bob. Bob Zutdorp. Ja. Ja.
3: Goedemorgen.
0: Ik draai net jouw levensliedje.
3: Ja.
0: Dat is Bob.
3: Ik denk het.
0: Ja toch?
3: Ja.
0: Wat toevallig zeg, ongelooflijk. Uit, ja. Uit Hedel bel je, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, in Gelderland. Ja.
0: En wat moet je allemaal doen vandaag op deze woensdag?
3: Ja, eigenlijk gewoon opstaan, de hond uitlaten en dan gewoon weer achter de computer werken.
0: Achter de computer? Ja. En wat voor werkzaamheden zijn dat dan?
3: Ik ben bezig met de industrialisatie van de machines van ASML. Daar kun je best druk mee zijn.
2: Van ASML? Zo?
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: Jij werkt voor een van de meest belangrijke bedrijven van Nederland.
3: Onder andere, ja, dat klopt. Ja.
0: Ongelooflijk. Nou ja, wat een verantwoordelijkheden. En dan heb je nog een grote verantwoordelijkheid. Heb jij de hint gehoord die we daar straks hebben gegeven?
3: Ja, wat die gezegd heeft, heb ik gehoord, ja.
0: Oh, hoor wat hier gebeurt. Mocht je hem gewist hebben, dan zou je nu ineens... Oké, Bob, ik ga hem nog even laten horen. De fluisteraar, want dit is hem.
1: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. I joined the club.
0: Nou, ik ben zo benieuwd. Heeft de hint nog jou doen veranderen van naam? Of ben je nog steeds bij degene die je al van tevoren had?
3: Nee, eigenlijk bij degene die ik van tevoren had. Maar dat is ook maar een ingeving. Dus ja,
0: ingeving natuurlijk, ja.
3: Proberen, ja.
0: Nou Bob, wie denk jij dat de fluisteraar is?
3: Ik denk dat het Tycho Gernand is.
0: Tycho Gernand.
2: Tycho Gernand.
0: Potverdikke me.
2: Zou er een van de eerste mannen zijn, hè, of niet?
0: Ja, er zijn veel vrouwennamen genoemd.
2: Ja.
0: En dan
2: ja.
0: Met name vrouwen.
2: Ja, precies.
0: Maar Tycho Gernand is natuurlijk ook stemacteur. Dus die heeft een hoop stemmen in zijn mars. Ik ben heel benieuwd. We zetten hem in de computer. Dan tik ik op enter. En dan gaan we eens kijken wat eruit komt rollen.
1: Jouw antwoord is... fout.
3: Jammer nou. Ja.
0: Dat is jammer.
3: Ja.
0: Het is
3: geprobeerd. Ja.
0: Tycho Gernand is het dus niet.
3: Nee.
0: En dat is heel erg jammer. Betekent wel dat er weer 200 euro bij komt in die jackpot. 7600 euro staat hier nu. En dus de kans op jaarlang gratis energie van energiekiezer. Dat staat er op het schema als je hem juist hebt. Dank je hartelijk voor het meedoen hier van Bob.
3: Ja, dankjewel. En fijne uitzending.
0: Maak er een fantastische woensdag van.
1: De fluisteraar.
0: Zal ik je ondertussen even die nieuwe single laten horen van Amanzi. Oei, oei, oei. Want wat een plaat is dat. Wat een powerhouse. I gave you grace, zo heet hij.

0: helemaal goed.
1: Je gelooft dat je vrouw hoort, maar Amensie. Dit is namelijk haar naam. Amensie heet I Gave You Grace. En wat een plaatsteken. Rob vindt hem ook goed. Ik denk dat hij hem vanmiddag weer even gaat draaien. In de Bonanza tussen 1 en 3 op Radio Veronica. Het is woensdag 23

Whitney Houston. En ze heeft het weer bij het juiste eind. Love will save the day. Tenzij je moet scheren dan. Het is het shave the day natuurlijk. Het 8 minuten voor 8. En ooit zeiden ze dit. Video killed the radio star. Blijkt nog steeds niet het geval te zijn. Hè? Maar het is wel een leuk liedje. Het zijn de Buggles bij Veronica.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moelenmelk, the moo you can't resist.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
8: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies...

0: of doneer.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
0: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
0: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 8 uur.
10: Met Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI is gehackt. En dat is gebeurd door dezelfde groep cybercriminelen die eerder dit jaar toesloegen bij Odido. De hackers van Shiny Hunters claimen de gegevens te hebben van FBI-personeel. De groep zegt de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder opriep om nooit losgeld te betalen bij computercriminaliteit. Om mensen sneller aan het werk te krijgen wil het kabinet de WW verkorten. Maar het Centraal Planbureau heeft twijfels of dat nou wel gaat werken. Het CPB heeft berekend dat er dan 8000 banen bijkomen. Dat is relatief gezien niet zoveel. Een kortere WW-periode levert wel veel geld op, 1,3 miljard per jaar. Vrachtwagens zorgen voor steeds meer files. Door afsluitingen moeten ze vaker omrijden. En op de omleidingsroutes gaat het dan dus mis. Daar stranden vrachtwagens voor te lage tunnels, zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Iedere dag moeten daardoor ruim 20 keer een tunnel dicht. En in Amsterdam-Zuidoost en in Max Diemen zijn mensen vanochtend wakker geworden in stank. Heeft niks te maken met Max hoor. Dat heeft met een berg mestafval te maken die in brand is gevlogen. Een paar kilometer verderop in Abcoude is dat. De rook is naar het zuidoosten van Amsterdam getrokken. Daar krijgen mensen het advies om ramen en deuren dicht te houden.
10: Ja, wij ruiken hier toch geen verschil.
11: Nee, dat is intussen nu het voordeel.
10: Het stinkt hier altijd.

0: wel gewend. Het weer nog, vanochtend is het droog met wolkenvelden. Vooral in het zuiden, zonnige periode. In het zuidoosten is het vrij zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden dan wat enkele buien. En het wordt tussen de 19 en de 21.
1: Misschien wel 20. Dankjewel. 33 vertragingen op deze woensdag. Dit zijn op dit moment de langste. De A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg. Daar is de afrit afgesloten. 25 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht bij Waardenburg. Dat is exact dezelfde file.
0: Utrecht geldt gewoon twee keer.
2: Hé? Gaat hij niet de andere kant op, Geert?
1: Oh, jawel, andere kant op. Maar dat is de autobrand.
0: Oh.
1: Oh, oh. Geen wonder dat die afrit is afgesloten. Ik snap het. Flitsmeister, we snappen het.
2: De banen ligt.
1: Helemaal mis gaat
0: het. Stinkt het ook.
1: En dat stinkt naar mest.
0: Ja, precies.
1: 21 minuten vertraging. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. Niet Best, daar sta je 23 minuten.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
4: Hé, de telefoon die ik kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
5: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123 Accu.nl. 123 geregeld.
11: Speel mee met de fluisteraar.
12: De jackpot staat nu op
13: 7600 euro. Let's go!
11: Dit is Radio Veronica. Join the club.

0: 40 jaar geleden. Was dit een hit? Ja, ik heb eigenlijk het hele oeuvre van Jimmy Somerville er doorheen gejaagd. Vanmorgen om 6 uur bij de Common Art. Het is vandaag Jimmy Somerville dag. Dan weet je dat. Small Town Boy, Bronski Meter, woensdag. Het is 23 september.
1: Johnny Dagloo.
0: Goedemorgen.
2: Once again, back with the incredible.
0: En je hebt hem aanstaan. Het is Radio Veronica. Met de ochtendshow tot 10 uur. Eind om de morgen. En we moeten het even hebben over iets wat... Want ik krijg heel vaak binnen... Ja, hij staat op standje burenruzie. Dus de plaat die je net hebt gehoord, Small Town Boy, stond bij een aantal mensen op standje burenruzie. Dat komt vaak in de app binnen. Ja, ik heb wel een standje burenruzie. Maar daarover gesproken, want Marijke, jij kwam met nieuws. Er is binnenkort een bijzondere dag.
3: Ja, dat klopt. Dus aanstaande zaterdag is het Nationale Burendag. Een reden dat we het gisteren even hadden over het grote onderzoek over burenruzies.
0: Oh ja,
3: gebeurt namelijk best wel vaak.
0: Ja.
3: Cijfers laten zien dat 2 op de 5 Nederlanders wel eens ruzie heeft met de buren. Gaat eigenlijk heel vaak over het onderhoud van de tuin of het huis van de buren, maar het gaat ook bijna aan de helft van de gevallen wel over geluidsoverlast, inderdaad.
0: Dus standje burenruzie all over the place. Maar het grappige is, Max verdimt als het niet waar is. Jij komt gisteren thuis.
4: Ja, alsof de duvel ermee speelt werkelijk. Ik was heel even boodschappen doen met Dagmar en Abby, mijn vriendin en mijn dochter.
0: Ja.
4: En staat de buurvrouw daar ook in de straat met haar auto. Nou, die had ze even op een krik gezet, want ja, de band moest af, die was lek.
0: Oh, ja.
4: En ze vroeg aan mij, heb jij zo'n sleutel om die band ermee af te halen? En ik ga zoeken in mijn auto. Ik dacht, nou, volgens mij, buurvrouw, heb ik dat wel. En nou ja, Dagmar die begint een praatje met de buurvrouw te houden. Van, hé joh, heb je al eens last van onze baby? Natuurlijk net Abby. En hoor je er wel eens huilen of zo? En ja, die buurvrouw die kijkt er met een strak gezicht aan. Die zegt, nou, niet deze baby. Maar wel die baby. En ze wijst naar mij.
0: Nee! En wat zei ze dan? Wat hoorden ze dan?
4: Ja, want ja, als Ajax speelt en het gaat niet helemaal goed, dan hoor ik dat wel, jongens. Ja.
3: Oh, nee! Ja.
0: Oh, ja. Al jouw glasgooien toestanden, serviesgooien toestanden en scheldkanonades zijn dus geregistreerd.
4: Ja, ik denk, het hele palet aan ziektes wat ter tafel komt, dat heeft ze denk ik wel. En ze zegt nog letterlijk, ja, als jij in je kussen schreeuwt als het niet goed gaat.
3: Dat hoort ze.
0: Als jij in je kussen schreeuwt.
4: Ja, ik voelde me zo betrapt.
3: Wat heb je gezegd?
4: Ja, dat weet ik allemaal niet, joh. Wat er in de heat of the moment gebeurt als Ajax slecht speelt.
3: Nee, wat heb je gezegd tegen de buurvrouw?
4: Ik stond er maar een beetje. Ik zeg, ja, ik weet het. Ja, sorry. Ja, ik zal erop letten, buurvrouw.
3: Oh,
4: ik schaamde me echt dood.
0: Ah. Oei. Nou, ik ben wel benieuwd, want we hebben het over standje burenruzie, maar hoe zit het met de Radio Veronica luisteraar? Hebben die zijn of haar buurman wel eens aangesproken om iets? Of ben je aangesproken?
4: Ben je zelf de dader geweest,
0: dat
4: zoals
0: je
4: ik?
0: Per ongeluk gewoon vroeg van, hey, heb je eigenlijk wel eens last van ons? Nou, nu je het zegt!
4: Ja.
0: En dat je dan een of andere stront over je heen krijgt. Laat me even weten via de app. Het mag anoniem, hè?
4: Ja, allemaal anoniem. Echt waar, we gaan niet je naam melden. Maar de leukste burenruzies, die moeten we toch wel even...
0: Ik zie iemand appt als iemand zegt... Woon jij in een tent of zo?
4: Nee, maar ik heb wel openslaande deuren naar de tuin.
0: Openslaande deuren. Ja, en die staan altijd open als Ajax speelt. Nou, laat me even weten, ik ben benieuwd.

0: stuur een appie. Della Soul, ze waren dit jaar in het land voor concert. Eigenlijk zouden de Isley Brothers staan op North Sea Jazz. Die gingen niet door. In plaats daarvan kregen we Della Soul. En dat was leuk. Ring, ring, ring. En daarvoor Kensington en War. Nou, zeg dat wel, ja. Zo, War. We hebben het even gehad over, buren. Wat moet je er toch mee? Max vertelde het verhaal dat hij werd aangesproken door zijn buurvrouw. Dat ik hoor werkelijk elk scheldwoord als jij Ajax kijkt.
1: Ja, iemand zei nog, dan heeft ze vorig jaar een heel
0: moeilijk jaar gehad.
1: En dat klopt inderdaad. Dat klopt, maar ja. Ik weet je wat het is. Ik vind ook dat het goed is dat ze dit zegt. Want ja, nu ben ik me er bewust van. Ik probeer ook me echt in te houden. Ze heeft gewoon gelijk. Maar ja, wel even pijnlijk.
0: Maar we hebben wel een beerput opengetrokken, want de app ontploft. Zullen we er even een paar doen, want het zijn er te veel. Dus we smeren het even uit.
1: Ja, trap jij hem af.
2: Ja. Leuk.
0: Laten we de Marina noemen.
1: Ja, alle namen zijn fictief, hè?
0: Fictief. Die zegt, neukgeluiden. 'S nachts om 2 uur. De hele nacht hoorden wij...
3: Yes! Yes! Yes!
0: En harder en harder en harder. Toen ben ik even de deur uitgegaan en sindsdien hebben we Bonje.
1: Ja, en het zou best eens kunnen dat haar buurjongen ook in de app zit. Want Bart die zegt, nou, ik heb dus een nieuw vriendinnetje gehad die nogal luidruchtig was. Buurvrouw, 's nachts om 3 uur aan de deur. Leuk dat je een nieuw meisje hebt, maar of
0: kan
1: ze even
0: wat zachter kan zijn.
2: Hoort bij elkaar.
1: Ja, ze hebben me 3 maanden niet meer aangekeken.
0: Kan het wat zachter? Nee, vind je ze lekker?
1: Nee,
0: vind
1: niet.
0: En iemand stuurt hier ook, het is anoniem, hè. Onze buurvrouw ging bij hun bezoek geluiden nadoen die wij opeens erg goed herkende van onze eigen vrijpartij.
1: Oh.
0: Ze gingen ons aandoen.
1: En Sascha die zegt, ik heb een afgelegen moestuin genomen omdat ik nieuwe buren kreeg met een tweeling. Vanaf het moment dat die geboren waren, stond het altijd op standje 10.
0: Ja, snap ik. De baby stond op standje 10.
1: Moestuin genomen ergens anders, om van de tuin te kunnen genieten.
0: En Nathalie hebt ook een fictieve naam overigens. Mijn buurvrouw dacht dat ik mijn zoon mishandelde. Oh. Voor straf zette ik hem wel eens op zijn kamer en dan huilde hij heel hard. Toen ik een keer de tuin liep, kwam mijn buurvrouw naar mij toe en vertelde ze dat ze dus dacht dat ik hem mishandelde.
2: Ach.
1: Die had veilig thuis al gebeld, hè?
0: Ja, gewoon dit soort dingen gebeuren er. Dus krijgen we binnen de app. Maar in het kader van Burendag, zullen we er straks nog een paar doen?
1: Ja, we trekken hem nog even door.
0: Ja, we trekken hem even door, hè? Dat gaan ze horen, hoor, aan

0: Dat wordt uil niet.
1: Uil.
0: Uil.
1: Uil.
2: Uil.
1: Uil. Uil. Uil.
0: Dus jij kondigt deze plaat af als?
1: Call me uil. Uil.
0: Nou goed. Oké. Lieve mensen, het is misschien tijd voor jou om 150 euro te winnen. Dat kun je doen door een beetje mee te zingen. Tenminste, dingen af te zingen op de juiste manier. In Zing naar de Ping. Het enige wat je hoeft te doen is dit af te zingen om jezelf te kwalificeren. Luister goed. Zing dit af en stuur het naar ons via de Radio Veronica app. En wellicht mag je meedoen. Zal ik hem nog één keer...
2: Ja, doe maar even.
0: Jawel, hè? Dus waar je ook heen gaat, laat het even weten op de Radio Veronica. Dat is de enige manier. Stuur het via de Veronica app en wellicht spreken we elkaar zo meteen. Zing naar de Ping. Maar eerst komt het nieuws eraan van 8:30. Wat zit er allemaal in?
3: Een bestuurder is ingereden op een agent. En we doen nog even een rondje burenruzies.
0: Gezellig.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.

0: Hey, koopjesjager.
1: Ja, jij?
0: Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Radio Veronica Verkeer. 35 stuks. Dit zijn de langste. De A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg. Daar is de afrit afgesloten. 34 minuten. En de andere kant op. Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel. Daar een half uur. En dan hebben we nog de A58. Breda Tilburg bij Tilburg Racehof. Alles behalve racen dus. 19 minuten vertraagd. 3:09 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Afgelopen nacht is een automobilist in Delft opgepakt nadat hij was ingereden op een motoragent. Het ging net goed. De agent is niet gewond geraakt. Het gebeurt steeds vaker dat een vrachtwagen strandt voor een te lage tunnel, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld 24 keer per dag. Komt door wegwerkzaamheden. De vrachtwagens moeten dan een alternatieve route nemen. Asielzoekers en statushouders in ons land moeten sneller aan het werk kunnen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak te lang voordat ze aan de slag gaan, omdat er veel aandacht is voor hun inburgering. En we hebben het nu al eventjes gehad, net een rondje over burenruzies. Zo. Oproepje gedaan. Hè? Het is zaterdag, is het burendag.
10: Gezellig wordt het.
11: Ja, dat is een beetje de vraag als ik de chatbox moet geloven.
10: Ja, het is echt fantastisch. Er komt zo ongelooflijk veel binnen. Zo even een rondje langs de velden.
11: Heel leuk.
10: Heb jij er nog eentje?
11: Heb je popcorn?
10: Ja, ga er even voor zitten. Ik heb een appje van Yara die zegt: buren hebben zonder te vragen een conifer in onze tuin laten omzagen. Die aan hun kant van de tuin stond omdat ze er een takkenhekel aan hadden. Ze vonden het een begraafplaatsboom.
11: Oh nee!
10: Wij woonden toen tijdelijk voor het werk van mijn man in het buitenland. Ik kwam regelmatig naar Nederland voor vakantie.
12: Zo, maar die is ook straf.
10: Daar strook weer, dan kom je terug en zie ik kan die veer weg.
12: Nou, Peter die zegt, mijn buurman die heeft een vijver achter het huis met aanzienlijk grote vissen erin.
10: Oh, jee.
12: En elke keer als er eentje het loodje legt, dan gooit hij hem bij mij over de heg.
10: Wat?
11: Ja. Hoezo?
12: Nou, dat komt omdat hij vindt dat Peter de schuldige daarvan is. Want Peter staat namelijk te roken onder de overkapping vlakbij de vijver. En hij zegt dat zijn vissen niet tegen de rooklucht kunnen.
11: Ja, zeg.
10: Belachelijk.
12: Je wordt wakker, je loopt je tuin in en je struikelt gewoon over een karper. Dat is ook ongelooflijk.
11: Dat is lekker voor de katten.
12: Nou ja.
10: Maurice hebt ons, ik heb een wietkwekende buurvrouw. Oh, leuk hè, wietkwekende buurvrouw. En die begint dan tegen hem te zeuren dat het stinkt als hij in de tuin een jointje rookt.
11: Serieus?
10: Ja, ongelooflijk. Hebben we nog een appje van Mike gekregen.
13: Als mijn wederhelft en ik willen gaan slapen na een lekker avondje kaasfondue, geven we elkaar een kus en zeggen we hardop tegen elkaar: sorry Els.
11: Dat is de
10: buurvrouw. Ah. Oh, de buurvrouw heet Els. Oké, ik dacht iemand Els was nu. Ja.
11: Leuk dat onze luisteraar zoveel kaasfondue, hè?
10: Er wordt verliefd kaasfondue, dat is duidelijk. En Tamara van der Leyen. Hallo Tamara.
14: Hallo.
10: Goedemorgen. Is dat je echte naam of je schuilnaam?
14: Nee, is mijn schuilnaam.
10: De schuilnaam, oké. Tamara. Vertel het eens.
1: Nou, ik heb een hele gezellige buurjongen. Die houdt van rappen.
15: Oh.
1: En van vloggen.
15: Ja.
1: En dat, ja, dan mag de hele wijk meegenieten als hij zijn ding aan het doen is, zeg maar.
15: Ja.
1: Oh, wat leuk. Dat doet hij zo luid, dat doet hij echt heel luid. Mijn dochter kan er soms niet van slapen, want hij doet dat in de badkamer. Want ik denk dat de akoestiek daar heel goed zal zijn of zo. En dus ja, dan kan ik er niet zo heel veel mee doen. Behalve dan dat mijn dochter eventueel op de muren kan bonken. Maar dat vindt ze dan weer een soort van eng. Maar als hij in de tuin doet hij het ook heel luid. En als wij dan de deuren open hebben, dan kun je gewoon de tv niet meer horen.
15: Hey, en Hans, en waar rept hij dan over?
1: Ja, in het Engels en over van alles.
15: Over van alles.
1: Maar hij maakt ook sportvlogs, weet je wel. En volgens mij ook financiële vlogs of zo hoor ik hem af en toe wel eens over. Ja, ik heb hem wel eens een keertje opgezocht, maar ik kan hem nu niet meer terugvinden, dus ik kan nu niet meer kijken. Maar dan ga ik altijd met de hond in de tuin spelen en dat is nogal een blasbek, dat ding van mij. Dus die...
15: Dus het kan zijn als wij als een cd kopen van hem, dat jouw hond daarop te horen is.
1: Nee, dat denk ik niet, want hij stopt dan altijd. En dan gaat de deur met een harde knal dicht.
15: Wat een toestand zeg.
1: En dan gaat hij binnen verder. Maar dan is het wel weer rustig in de tent.
15: Maar Leeuw Kleine is ook best bang. Dus jij wordt naast Leeuw Kleine wat gezelligste. Nou ja, fijn dat je even wilde inbellen, Tamara. En sterkte met de rappende buren.
1: Gaat vast goed komen.
11: Het weer nog even. Vanochtend...
15: Oh, je moet nog weer doen.
11: Sorry, Tamara. Ja, sorry. Ja, ik hoop dat het lekker weer is daar bij jou. Vanochtend in ieder geval droog met wolkenvelden. Vooral in het zuiden ook zonnige periode. In het zuidoosten is het sowieso vrij zonnig. En het wordt vandaag tussen de 19 en de 21 graden.

0: David Bowie. Modern Love. En daarvoor Katie Tunstall. And Suddenly I See. Zing. Hoog tijd voor een nieuwe editie Zing na de Ping. We spelen 3 rondes en bij elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het dan fout of een blackout, dan verlies je al je geld. Maar hebben we als troostprijs de Ekdom in de Morgen.
1: Kurkentrekker!
0: Die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we het met Corine. Ze heeft een vrije dag. Goedemorgen, Corine.
2: Goedemorgen.
0: Een vrije dag. Oh.
3: Wat is dat lekker, hè?
0: Wat ga je doen dan?
2: Ja, ik ga zo meteen waarschijnlijk de sauna in.
0: De sauna?
2: Kijk, ja.
4: Maar je zegt waarschijnlijk. Je weet het nog niet zeker of je durft.
2: Ja, dat durf ik wel. Het is gewoon hier in huis. Ik heb de mazzel dat we er hier eentje thuis hebben.
0: Oh, je hebt een sauna thuis. Oh, daar heb je ook geen last van vreemde figuren die ineens zwaffelend binnenkomen.
2: Nee, ik zet gewoon jullie aan op een JBL-speakertje. En dan ging je gewoon in de sauna, ook van de muziek.
0: Dus wij gaan met je mee de sauna in. Dat is goed om te weten, hoor.
3: Ja, dat is leuk.
0: Ja. Nou, ik zal alleen maar hete hits draaien.
2: Ik heb beelden bij,
0: hè. Ja, we hete hits, daar hoef je niet op te gieten. Dat scheelt weer.
2: Nee.
0: Corine, je hebt je best gedaan in de app. Je was niet de enige. Dit moest worden afgezongen. En even luisteren hoe dat klinkt.
5: Smiling back at me.
0: Ik ben een beetje bang. Wat was dit?
2: Dat
0: hoor. Nou, het einde was. Nou goed. Ja, gelukkig, Corine, deed jij het als volgt. En ik hoef niet eens galm eronder te zetten, want je galmde zelf al.

0: Een hele
1: CD.
0: Ik denk dat het Janet Jackson is.
1: Ja, toch wel, hè? Ja, heel goed, ja.
2: Ja, toch wel.
1: Ja, hoor. Together Again, heel goed gezongen. En een mooie gang bij jou thuis, Corine.
2: Ja, dat klopt. Daar zie je die gang.
1: Is de gang, hè? Daar staan geen planten.
2: No.
1: Nee, precies. Oké, nou ga er weer even terug staan, want ben je er klaar voor?
2: Ja, kom maar op.
1: Dan komt hij aan voor €50. Zing.

0: De Bluesbar is voor 100 euro. Ga je door?
1: Ik denk het wel.
0: Oh, je twijfelt, hè?
1: Ja, maar ja, dan maar een kurkentrekker, toch?
0: Ja, die ligt lekker
1: aan. Ja, ik ben geen wijn drinken, maar ja.
0: Ja,
1: maar... Ik liever een bier openen.
2: Ja, maar je kan er ook een biertje
0: ja,
2: mee,
0: bier
2: mee
0: openen.
2: Oh,
0: oh. Ja.
1: Oh, ja. Nou, top. Nou, dan is het helemaal niet erg om een kurkentrekker te winnen hier.
3: Er zit zelfs zo'n mesje aan waar je ook een brief mee kan openen.
0: Dus ja, wat dat betreft... is, oh, het is ook nog een briefopener.
1: Het moet niet gekker worden.
0: Het is onvoorstelbaar.
1: Het wordt alleen maar beter. Straks wil ik niet eens mijn geldje op.
0: Nou, ik wou het zeggen, het wordt al wel heel erg. Maar daar komt hij aan voor 150 euro.

0: hoor. Dit was helemaal niet makkelijk, dit.
1: Alles was bingo, joh. Dus die hele kurkentrekker gaat gewoon aan je neus voorbij. 150 euro.
2: Geen
1: kurkentrekker. Nee, dat niet.
2: Dan ga ik op mijn kringetje zelf gaan kopen.
1: Hoe dan ook, je hebt ze gewonnen. En welke gaan we draaien? Weet je, je had ze allemaal goed. Wil je Janet Jackson, Nazareth, Blues Brothers of Pharrell?
2: Oh, dat is toch wel Janet Jackson.
1: Toch wel Janet, ja, die had je als... Ja, als allereerst is helemaal goed ingezongen. Dus
0: dat gaat lekkerst in de sauna ook, hè?
1: En die klinkt goed in de sauna.
2: Ja, ja, maar die is niet warm, hè?
1: Nee, maar dat komt goed. Geef het tijd. Wordt vanzelf heet, Corine. Fijn dat je meedeed. En maak er een mooie woensdag van.
2: Dankjewel.
1: Bye, bye.

0: Janet Jackson. Voor Corine. We gaan er staan alweer met Together Again. We zijn wel €150 in Zing naar de Ping. Zometeen na 9 uur. We zitten er weer helemaal klaar voor. Wij duiken in iemand zijn of haar stemlijstje. Het top 3000 uur komt eraan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.

0: deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
8: Het is weer Bol-10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn...

0: altijd een weg.
1: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
2: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Er moet bij asielzoekers en gevluchte Oekraïners meteen worden gecheckt wat ze qua werk zouden kunnen doen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak nog te lang voordat asielzoekers aan de slag kunnen. Werk zou lastig te combineren zijn met de taallessen die ze krijgen en ook hun verplichte inburgering. Het komt steeds vaker voor dat vrachtwagens niet verder kunnen rijden omdat ze voor een te lage tunnel stil komen te staan. Vooral op omleidingsroutes die ze moeten nemen omdat op andere stukken van de weg werkzaamheden zijn, zo schrijft de Telegraaf. Gemiddeld stranden iedere dag 24 vrachtwagens bij tunnels. In de rechtbank van Breda is vandaag de eerste openbare zitting over het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde afgelopen juni. Daarbij kwamen 3 kinderen en een schooldirectrice om het leven. Ze waren op schoolkamp. De ouders van de 3 kinderen hebben gisteravond hun identiteit bekendgemaakt. De overleden kinderen zijn Damien, Olivia en Sarah. En bij RTL Nieuws doet een van de ouders haar verhaal.
6: Een hele lieve meid, dol op Olivia, waar ze nou voor altijd samen mee is.
5: De man die de slachtoffers aanreed, reed mogelijk onder invloed en reed vermoedelijk ook veel te hard. En artsen en verplegers in ons land moeten hun ziekenhuisjassen beter controleren na hun dienst. Het is volgens RTL een oproep van ziekenhuizen omdat er tijdens het wassen van de uniformen vaak nog balpennen en stiften in blijven zitten. En iedere week zitten daardoor honderden jassen vol met inkt en die kunnen dan gewoon weg worden weggegooid.
4: Ik voel blauwe bedrijfskleding aankomen. Ja.
5: Veronica, kleur zou toch gezellig zijn.
4: Precies.
5: Het weer nog. Vanochtend is het droog met wolkenvelden, vooral in het zuiden zonnige periode. In het zuidoosten vrij zonnig, in het noorden vanmiddag enkele buien. En het wordt zo tussen de 19 en de 21 graden.
4: Zou zomaar 20 kunnen zijn.
5: Denk ik ook.
4: Dankjewel. 18 vertragingen staan er nog, waarvan dit de 3 langste zijn. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, daar een kwartier nog. De A12 Oberhausen-Arnhem bij Zevenaar, door een ongeval 17 minuten. En ook een ongeval op de 28 Zwolle Amersfoort bij
7: Hoevelaken!
4: 34 minuten.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
11: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
10: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself. Doe

0: aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123 Accu.nl. 123 geregeld.
9: Speel mee met de fluisteraar.
10: De jackpot staat nu op
11: 7600 euro.
10: Let's go!
9: Dit is Radio Veronica.
10: Gerard Ekdom.
12: Dit is Veronica.
10: Radio Veronica.
9: Het top 3000 uur.

0: En Ruby en daarvoor All That She Wants. Dat is Ace of Base. Het is de top 3000 uur.
1: Het top 3000 uur.
0: Dat zeg ik, hè?
1: Bij Radio Veronica.
0: Ja, ja.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Mariam van Duin. Hallo Mariam, goedemorgen.
3: Hallo Gerard.
0: Hallo, hallo. Wat fijn dat je even aan de lijn hebt, Mariam.
3: Ja, dankjewel. Voor mijzelf ook. Vind ik ook leuk.
0: Want we gaan even lekker uit jouw lijstje draaien. Want de top 3000 is dan wel voorbij. Maar eigenlijk stopt het nooit, hè?
3: Nee, zeker niet.
0: Hij dendert gewoon nog stiekem even door.
3: Ja. Muziek hou ik ook van. Ja, ik hou echt van muziek.
0: Je houdt van muziek. En dan zit je goed bij Radio Veronica, hoor, hè?
3: Zeker.
0: Want ik zit even te kijken in jouw lijst. Er vallen een aantal dingen op. Je bent fan van Michael Jackson.
3: Ja.
0: Maar ook van George Michael.
3: Ja, ook.
0: En ook Dua Lipa.
3: Ook zeker, ja hoor.
0: Dus eigenlijk heb je een hele brede smaak. Want ook Guns N' Roses zie ik. En Mr. Het gaat maar door, joh.
3: Ja, ik hou ervan. Ik vind het echt gaaf om te horen. En het, dat maakt mij gewoon blij.
0: Zullen we dan maar gewoon een Michael Jackson plaat uit jouw lijst draaien?
3: Helemaal goed, Gerard. Ja, prima, jongen.
0: Leave me alone, heb je er zin in?
3: Ja, laat maar horen.
0: Dan laat ik je met rust. Kan je hem keihard aanzetten.
3: Oké, dank je.
0: Geniet van jouw uur. Bye bye, Mariam.
3: Dank je. Bye bye.

0: Espresso, daarvoor Michael Jackson en Leave Me Alone uit het stemlijstje van Mariam vandaag in de top 3000 uur. En laten we nog heel even iets accentueren. De fluisteraar. We hebben nogal een ochtend achter de rug als het gaat over de fluisteraar. Want een bekende Nederlander fluistert de woorden Radio Veronica, join the club. Aan jou te raden wie dat is. En er is vanmorgen een hint op de radio gekomen. En ik hoop dat je hem gehoord hebt. Dat is iets na zevenen. Ik mag hem helaas niet herhalen, want ja, hij is al geweest. Maar over een uur, bij Marisa, mag er weer iemand een gooi doen naar die jackpot van 7600 euro. En daarbij komt ook nog even een jaar lang gratis energie namens Energiekiezer. Ja, daar krijg je energie van om mee te doen natuurlijk. Maar wie oh wie is die fluisteraar? Dit is hem.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Join the club.
0: Ja, als je de fluisteraar. Wie oh wie is dit? Als jij een idee hebt, app ons dan even fluisteraar via de gratis Radio Veronica app. En met een beetje mazzel mag je dan straks bij Marisa weer een gooi doen naar die jackpot van 7600 euro.

0: Isn't It Time? En daarvoor Take These Broken Wings. Ja, het was Mister in de top 3000.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met
1: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app en pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro!
2: Alle info radioveronica.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
15: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
16: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
17: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten.

0: en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie, zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Annie Veronica Verkeer met nog 14 vertragingen. Dit zijn de knelpunten. De A12 Oberhausen Arnhem bij Zevenaar. Een half uur vertraging. De A18 Varsseveld Zevenaar bij Oud-Dijk. 24 minuten. En een ongeluk op de A28 Zwolle Amersfoort bij
4: Hoevelaken.
3: 3 kwartier vertraging.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
5: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
6: En nu Gerard

het Spotify-account. Van jou, van mij. En nu is het gewoon LP weer. Mooi weer terug. Dan ben ik de kapitein, deel 2. Daarvoor Bon Jovi in Living on a Prayer. Het is het top 3000 uur. Vandaag samengesteld door één dame. Tenminste, we kijken in haar lijstje. Marianne van Duin. En zij is fan van Michael Jackson. Die hebben we al gehad. Maar ze is ook fan van George Michael. En als je er dan toch één moet kiezen... Father Figure.

gewoon weer voorbij, joh. Doen we meteen al de Houdini qua programma, dat scheelt alweer. En daarvoor, het was George Michael. Och, 10 jaar geleden ging die. 10 jaar alweer. Dit jaar, Father Figure, het lijstje van Mariam van Duin. Hey, applaus voor Mariam. Want zij was verantwoordelijk voor de muziek natuurlijk. En misschien we morgen wel in jouw lijstje gaan bladeren. Dat kan als je gestemd hebt voor de top 3000. Ik hoop dat je het dan goedkeurt. Zouden we leuk vinden, hè? Zometeen is Marisa hier, Radio Veronica. Draai ik er nog even eentje voor je. Uit de 90's. Het zijn de

0: deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis. Pak.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja.

0: Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, plus.
1: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera... of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel... en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat... kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2... tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 10 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Er moet bij asielzoekers en gevluchte Oekraïners meteen worden gecheckt wat ze qua werk zouden kunnen doen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het namelijk vaak nog te lang voordat asielzoekers aan de slag kunnen. Werk zou lastig te combineren zijn met de taallessen die ze krijgen en ook hun verplichte inburgering. Artsen en verplegers in ons land moeten hun ziekenhuisjassen beter controleren na hun dienst. Het is volgens RTL een oproep van ziekenhuizen, omdat er tijdens het wassen van die uniformen vaak nog balpennen en stiften zijn achtergebleven. Iedere week zitten daardoor honderden jassen vol met inkt en die kunnen dan worden weggegooid. En een schietpartij in Zuid-Afrika heeft zeker 11 mensen het leven gekost. Twee gewapende mannen waren in de oostelijke stad Durban een huis binnengedrongen. Daar dreven ze hun slachtoffers bij elkaar in een kamer en toen openden ze het vuur. De schietpartij zou iets te maken kunnen hebben met ruzie tussen Zuid-Afrikaanse bendes. Het weer nog, er zijn wolkenvelden, vooral in het zuiden zonnige periode. Vanmiddag ontstaan in het noorden dan enkele buien. Nou, in het zuiden blijft het droog, schijnt regelmatig de zon... en het wordt tussen de 19 en de 21 graden.
8: Ja, qua temperatuur niks meer aan doen, hè?
7: Ja, prima.
8: Het is echt wel lekker. Marijke, dank je wel.
7: Graag gedaan.
8: Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 10 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De A4 Rotterdam-Den Haag bij het Gaag Aquaduct, 11 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem bij Oud-Dijk, een auto met pech. En jij doet 11 minuten langer over. En tenslotte de A27 Utrecht-Gorkum bij Rijnsweert. 11 minuten vertraging door een auto met pech.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
10: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting... en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 259 euro netto bijtelling per maand.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
15: doei doei
14: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij

0: was, houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Kiezer. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
5: Speel mee met de Fluisteraar.
4: De jackpot staat nu op 7.600 euro.

0: Nou, zo klinkt dus een vrouw als ze echt boos is. De fluister. Ja, het is misschien ook wel eens handig om te horen. We hebben daar geluidsfragmenten van, er zijn liedjes over gemaakt. Alanis Morissette hoorde je met You I Don't Know hier bij Radio Veronica. En ik zeg een heel goedemorgen tegen Leon van der Heijden uit Noordsleen in Drenthe.
1: Goedemorgen, Marissa.
0: Goedemorgen. Ja, jij speelt mee in een splinternieuwe ronde van De Fluisteraar. En we spelen voor het bedrag van €7.600... en een jaar lang gratis energie van de energiekiezer.
1: Ja, dat loopt al lekker op, hè?
0: Ja, dat gaat alweer goed, hè? Dat gaat alweer goed. Ja. Alle mensen voor jou hebben ervoor gezorgd dat jij dit bedrag kan winnen. En ik ben wel even benieuwd, wat zou je ermee doen als je dat wint?
1: Nou, we wonen in Drenthe. We wonen in een oude woonboerderij.
0: Oh.
1: En er is altijd van alles te doen in en rond het huis.
0: Ja.
1: Dus ik kan het daar makkelijk in kwijt qua klussen.
0: Oh, waarschijnlijk ben je het ook zo kwijt dan, hè? Dat je gewoon isolatiemateriaal koopt en dat het dan gewoon klaar is. Dan is het al op.
1: Ja, exact dat. Ja.
0: Nou, weet je, ik gun het je...
1: Ik kan behoorlijk wat isolatiemateriaal kopen.
0: Daar kom je echt een heel eind. Ik heb zelf ook in zo'n woonboerderij gewoond. Ik weet dat echt een financieel gebed zonder end is. Dus ik gun het je van harte.
1: Dankjewel.
0: Laten we nog even luisteren. Laten we nog even samen luisteren naar de opgave. Dit is De Fluisteraar. Radio Veronica. I joined the club. Zo, Leon. Wie denk jij hierin te horen?
1: Ik denk daarin te horen Miss Montreal.
0: Oh, ja, Sanne Hans, de zangeres.
1: Ja.
0: De rockster. Ja, ja precies die. Huh? Ja? Ik ga dit snel bij de jury checken. En ik heb daar ook een goede reden voor dat ik dat snel wil checken. Lieve jury, is de fluisteraar die wij zoeken Sanne Hans, oftewel Miss Montreal?
2: Jouw antwoord is... fout.
1: Oh. Oh, nee toch?
0: Nee.
1: Ik was er zo van overtuigd.
0: Oh, ik ook namelijk. Ja, wij kunnen elkaar de hand schudden. Ik dus ook. Hebben we dan ook een competitie. Wie denk jij dat de fluisteraar is? En ik had dus mijn geld ingezet. Ook op Miss Montreal. Dus toen jij dat zei, dacht ik, oh ja. Weet je, als jij wint, dan win ik ook. Maar...
1: ja. Helaas, dan kunnen we elkaar op een minder leuke manier de hand schudden.
0: Ja, dat is zo. Nou, laten we het dan wel doen met een coole handshake, toch?
1: Helemaal goed.
0: Coole handshake, box voor jou. Hey, heb een fijne dag, lieve Leon, en speel gerust nogmaals mee, hè?

spelen hier in de studio. En de brandmelders die staan ook op standje paniek. En dat komt allemaal door deze van de Tramps. Je hoort het Disco Inferno bij Radio Veronica. Ja, de volgende hit, dat is niet niks. Nou ja, het is wel niks, want het is Stevie.

0: Oh, deze fantastische. Stevie Nicks met The Edge of 17 hier bij Radio Veronica. Ik ga jou vertellen wat we zo meteen gaan doen hier, muzikaal gezien. Ja, dat is. Ik word altijd zo blij van deze. Hij is een beetje psychedelisch. Hij is van Madonna. Hij heet Beautiful Stranger en hij klinkt zo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
3: Van school

0: meneer.
1: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbers.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ja, goedemorgen. Het is precies 10:30. Dit is Radio Veronica. Tof dat je bent ingetuned. Zometeen Beautiful Stranger van Madonna na de verkeersinformatie door Flitsmeister. A27 Utrecht-Gorkum bij Lunette. 10 minuten extra, dat komt door opruimwerkzaamheden. De afrit is daar nog afgesloten. En de A28 Amersfoort-Utrecht bij het Utrecht Science Park. Auto met pech en je doet er daar 11 minuten langer over. En dan nog de A50 Apeldoorn-Arnhem. Beekbergen, 16 minuten.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van de Bonanza.
8: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
9: En nu
8: Marisa met de

naar het weekend met The Kings of Leon en You Somebody. Ik krijg een leuke app binnen. Hey, morning Marisa, ik ben onderweg naar een sollicitatiegesprek. Voor het eerst in jaren weer zenuwachtig. Dat is een appje van Rudo. Nou, lieve Rudo, weet je, dat is eigenlijk een prima emotie, hè, die zenuwen. Want dat houdt je gewoon super alert en gefocust. Heel veel succes en laat alsjeblieft even weten hoe het is gegaan. Want we leven natuurlijk allemaal met je mee. Het zijn de hits van Veronica. We gaan de werksleur even doorbreken. Dus laat die spreadsheet voor wat die is en gooi dat volume open. Want ja, dit is geen achtergrondmuziek. Dit is eigenlijk een soort van herstart van je energieniveau. Dit is Back to Life van Soul to Soul.

Even terug in de dansmodus met Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Ja, en als je deze ochtend nog een risicootje wil nemen, ja, dit is je teken hoor. Want we gaan samen naar het casino en we gaan alle fiches meteen op tafel gooien. En dan wil ik geen flauw gedoe. Ik wil dat je gewoon alles inzet op rood of op zwart. Gewoon hoppakee in één keer. En je wint sowieso, want weet je, deze klassieker die betaalt uit in pure energie. Dit is de

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Veronica. Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
2: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest.
5: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamille.

0: Chef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey, koopjesjager.
4: Ja, jij?
3: Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Als je business door het plafond gaat... met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Ook al is er zoveel onrust in de wereld, het gaat volgens het CBS verrassend goed met onze economie. Die groeide in april, mei en juni harder dan waar het CBS eerder nog van uitging. Met 0,6%. Huishoudens konden meer uitgeven door een stijging van de lonen en hogere uitkeringen. Zometeen begint de rechtszaak tegen de man die het verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt met fietsende kinderen in het Zeeuwse Vogelwaarde. In juni kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De bestuurder zou veel te hard hebben gereden en wordt verdacht van dood door schuld. Na een jarenlange strijd moeten de inwoners van Herwijnen in de Betuwe er toch aan geloven. Er komt een radarstation van het leger in hun dorp. De Raad van State heeft in de zoveelste procedure besloten dat het station er mag komen. Herwijnen was daarop tegen. De gemeente is bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Ook de teamgenoot van Max Verstappen blijft langer bij Red Bull. Isaac Hadjar heeft bijgetekend tot en met volgend jaar. Hij doet het niet slecht. In de laatste 7 races eindigde hij in de top 6. En nu staat hij 8e in het klassement. Verstappen verlengde al eerder zijn contract. Het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden.
14: Nou ja, Frans, dankjewel. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, vertraging van 10 minuten. En A27 Utrecht-Gorkum bij Rijnsweerd. Daar mag je 14 minuten aansluiten. Ten slotte de A67 Eindhoven-Turnhout bij Leenderheide. 10 minuten extra.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8.

0: inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis. Pakken. Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Speel mee met de fluisteraar. De Jackpot.

0: deze fijne. John Newman bij Radio Veronica en Love Me Again.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Ja, heb jij de oren van de speurneus? Nou, dan zit je dus helemaal goed deze week bij Veronica. Want de komende tijd maak je kans op de jackpot. En een jaar lang gratis energie van de energiekiezer. Je opgeven voor de fluisteraar, ja, er komen best wat vragen over binnen. Het leeft enorm in het land. Het is eigenlijk best simpel, hè? Fluisteraar appen. Gewoon naar de gratis Radio Veronica app. Dan kunnen we je al bellen. Dus zo simpel is het. Ik kan me voorstellen, als je de opgave nog nooit hebt gehoord, dat je denkt, nou, laat hem dan even horen. Dan kunnen we meespelen. En misschien heb je hem al wel gehoord, maar twijfel je toch nog een beetje of heb je geen idee. Weet je wat, ik ga hem je laten horen. Misschien weet je het dan.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. I joined the club.
0: Ik ben hier niet goed in. Ik vind dit een heel lastige ook weer. Maar ik hoop natuurlijk dat er bij jou ergens een kwartje is gevallen. Of een belletje is gaan rinkelen. Of een ander licht- of geluidseffect heeft plaatsgevonden. Waardoor jij denkt,

Sorry, het standje burenruzie dus. Dat krijg ik binnen. Dat is een appje die je krijgt van André Berends. Ja, dat is toch altijd leuk, hè? Dat de muziek die je draait dan ook gewaardeerd wordt. En dat mensen gewoon de moeite nemen om dat even te laten weten. En wil jij wat laten weten? Kan natuurlijk allemaal via de gratis Radio Veronica-app. Ja, als het om de liefde gaat, dan hopen we natuurlijk allemaal gewoon in één keer die jackpot te winnen. Hè? Dat is wel lekker makkelijk. Maar volgens onderzoek worden we in ons hele leven gemiddeld maar zo'n 2 keer echt stapelverliefd. Dus mocht je nu naar je partner kijken en denken van, je bent oké, maar je bent niet de hoofdprijs. Wees dan gerust, want je hebt statistisch gezien nog een kans over.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Deze week speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
1: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
11: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
4: Ja.
11: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
15: Ja, goedemorgen. Het is precies 11:30. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. 31 minuten extra. Na A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar heb je 11 minuten geduld nodig. En tenslotte de A32 Weerden-Meppel bij Heerenveen, ook een ongeluk gebeurd. 14 minuten vertraging.
0: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
2: En nu
0: Marisa met de

op een, ja, toch een subtiele nazomerdag als deze. In het zuiden vooral van het land, hè. Ja, waar is deze man gebleven? Dat is een appje dat ik binnenkrijg van Roelof. Nou, ik heb het even opgezocht, want ik vroeg het mezelf eigenlijk ook wel af. Hij is tegenwoordig vooral druk met het steunen van Donald Trump. Hij is groot Trump-aanhanger. En hij doet ook best wel vaak optredens bij politiek controversiële evenementen. Dus dat is het leven van Kid Rock in een notendop op dit moment. Ja, en dit, hè, dit is Alexander O'Neill met een plaat die nu nog actueler is dan toen hij uitkwam in de 80's. Want ja, toen had je alleen schoudervullingen en pruiken als het ging om je verfraaien van je uiterlijk. En tegenwoordig vliegen de hair extensions, botox en lip fillers

Oh, mooi blijft deze. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Of zoals ik het vaak noem, het officiële volkslied. Voor iedereen die vroeger stiekem zijn huiswerk wel eens uit het raam heeft gegooid. Ja, dat is ondergetekend meerdere malen. Het zijn de hits van Veronica. Dit is Jamiroquai en zijn Cosmic Girl. En ze is helemaal aligned met haar kruinchakra.

0: Jamiroquai, Radio Veronica en The Cosmic Girl. Zometeen zetten we hem eventjes een paar versnellingen lager. Maar wel door iemand die over het algemeen wel tempo maakt. Zijn naam is Lenny Kravitz. Ja, en dit is misschien wel zijn allermooiste.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
6: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
10: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
1: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
0: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt.

0: kazerne misten ze een potje met een geurstof die gebruikt wordt bij oefeningen. Het potje was per ongeluk bij het restafval beland en een vuilniswagen heeft de geur daarna door het hele dorp verspreid. Er zijn nog meer meldingen van verslaggevers en cameramensen die zijn aangevallen bij het protest van extreemrechts in Den Haag. Het zijn er nu 8. Demonstranten zouden zaterdag op het Malieveld geweld tegen ze hebben gebruikt. Een van de journalisten heeft na de demonstratie last van dreigtelefoontjes. Oranje International Jurrien Timber kan morgen gewoon meedoen in de voetbalwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Bondscoach Xavi Hernandez maakte net bekend dat hij hem in de selectie heeft gezet. Timber had een liesblessure en sloeg daarom de eerste 2 trainingen van Oranje over. Maar hij kan dus weer meedoen. Het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden.
1: Nou, Frans, hartelijk bedankt. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven, daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Valkenswaard. En de vertraging is daar inmiddels 3 kwartier sterkte. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. De dagelijkse 10 minuten staan daar weer. En tenslotte de A32 Weerden-Meppel bij Heerenveen Centrum. Daar is ook een ongeluk gebeurd. 14 minuten extra.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
3: Hé, hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
18: Speel mee met de Fluisteraar.
2: De jackpot staat nu op 7.800 euro.

0: de meeste hits die ontstaan in de studio. Sommige ook wel in de tourbus. Maar de Human League die maakte hun allergrootste hit op de wc. Ja, dat is een waar gebeurd verhaal. Zanger Phil Oakley die nam zijn vocalen op vanuit de ontlastingslounge. En de reden daarvoor was een betere akoestiek in de ruimte. Ja, en misschien ook wel dat ene restaurant met 1 ster op Google Reviews. De Fluisteraar. Ja, de magie van het herkennen van de stem, uitgevoerd in een radiospel, waardoor heel Nederland gekluisterd aan het toestel zit. Mensen, het is weer zover. Het is de Fluisteraar hier bij Radio Veronica. Het seizoen waar we gewoon bakken met geld weggeven door jou te winnen. En Jolanda is onze dappere strijder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik heet Jolanda met een E.
0: Ja, Jolanda, sorry. Jolanda met een E. Okay. Mensen zeggen altijd Mariska tegen mij. Zeg ik altijd, ik heet Marisa zonder K. Dus ik snap hoe vervelend dat is. Hé, jij komt uit de Deventer.
1: Nee, uit Deventer.
0: Uit Deventer. Sorry, die is heel flauw. Die is heel flauw. Goed. Het is, heb jij dan ook altijd als je op de A1 rijdt en als je dan de brug overgaat bij Deventer met dat knikje in de weg, dat je dan denkt, ja, ik ben weer thuis.
1: Precies, ja. Dan zie je de toren al van ver, hè. Die zie je al opdoemen. Ja,
0: dat is mooi. Dat is zo mooi. Ja. Ach ja, Deventer, zo'n mooie plaats. Ja. Nou, fijn dat we dat even achter de rug hebben, hè, deze geografische informatie. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wie jij denkt dat het is, onze fluisteraar.
1: Ik denk dat het René Fokker, de actrice, is.
0: Oh ja. Ja, actrice, musicalster. Dat zou kunnen. Nou, weet je wat, we gaan gewoon nog een keer luisteren naar de opgave. En kijken of je bij je antwoord blijft, totdat je misschien toch andere ideeën krijgt, Jolanda. Goed?
1: Oké, goed.
0: Oké, daar komt-ie.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar.
3: Radio Veronica. I joined the club.
0: Blijf je bij je antwoord, Jolanda? Of zeg je van...
1: Ja, zeker. Ja, daar blijf ik wel bij.
0: Blijft erbij. Je bent het alleen maar meer zeker gaan weten?
1: Nee hoor, het is gewoon een pure gok. Maar ik denk dat ze zou het kunnen zijn. Dus.
0: Lieve Jolanda, jij speelt voor de jackpot van €7.800... en een jaar lang gratis energie van de energiekiezer. Hoe te gek zou het zijn als die prijs voor jou is?
1: Super, toch?
0: Ja, super. Nou, ik ga jou niet langer in spanning laten, lieve jury. Jolande, die denkt dat het René Fokker is. Klopt dat?
4: Jouw antwoord is... fout.
1: Ah, jammer.
0: Oh, dat is zo jammer. Oh, nou, weet je wat? Doe gewoon vrolijk nog een keer mee, mocht je een ander idee krijgen, Jolande. En heb gewoon weer fluisteren als je het weet. Goed?
1: Dat ga ik doen, bedankt.
0: Okay. Nou ja, jij bedankt. En doe ze daar de groetjes in het mooie Deventer.
1: Zal ik doen.
0: Doeg. Dag, Jolande. Doeg. Ja, even een wandelingetje op de Boulevard Broken Dreams. Behalve voor mensen die nog meedoen, want de jackpot staat nu op 8000.

Oh, you and me, baby. Oh, Barry. You're the first, you're the last, you're my everything. Ja, als tiener maakte Barry White deel uit van een straatbende. Hij belandde op zijn 16e in de gevangenis voor het stelen van velgen van dure auto's. Maar zijn leven nam een dramatische wending toen hij in de gevangenis terechtkwam. En daar hoorde hij het nummer It's Now or Never van Elvis. Toen dacht hij, ja, voor mij is het ook Now or Never. Ik ga mijn leven veranderen. Toen is hij zanger geworden. En ja, dat heeft hem zeker geen windeieren gelegd.

0: dat is toch... Ja, ik vind het zo mooi dit, hè, van Harry Styles. Het is gewoon genieten, American Girls hier. Bij Radio Veronica, want daar luister je naar voor de duidelijkheid. Zometeen deze klassieker.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, choco hoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox.

0: Skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Ja, goedemiddag. Het is 9 seconden voor 12:30. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. A12 Arnhem-Oberhausen, Oud-Dijk, 12 minuten langer. De A32 Wierden-Meppel bij Heerenveen, 8 minuten. En tenslotte de A58 Eindhoven-Tilburg bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. Er staat een auto met pech en dat geeft jou ook pech, namelijk zo'n 9 minuten.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu
4: Marissa.

Als jij je gezicht niet meer voelt, dan kan het zijn dat je een beroerte of een TIA hebt. Neem dan onmiddellijk contact op met de huisartsenpost. Oh, deze stond op mijn vakantiebandje. Mattia Bazar, Ticento. Oh, ik voel je. Mijn wilde liefde. Ik wil je ontmoeten. Hou je van me of niet? Mijn Italiaans is wat roestig, maar daar komt het wel op neer.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Siet Roskam. Bij de dodelijke aanrijding van een groep kinderen in Zeeland afgelopen juni reed de bestuurder van de auto 130, waar hij 80 mocht. Dat zegt justitie in de rechtszaak tegen de man. 3 kinderen en de directeur van een basisschool kwamen om. De man reed vaker veel te hard en filmde dat ook. Nederland gaat waarschijnlijk toch meedoen aan het Eurovisie Songfestival, meldt het AD. Omroep Avrotros trok zich eerder terug als protest tegen de deelname van Israël. Volgens bronnen van de krant is er binnen de publieke omroep een oplossing gevonden om toch mee te doen. Waarschijnlijk wordt later vandaag meer bekend. En de omstreden vredesraad van de Amerikaanse president Trump heeft een miljardenplan klaarliggen om het platgebombardeerde Gaza weer op te bouwen. Dat de Amerikaanse nieuwsuit Axios. Een groot deel van de miljarden is voor het herstellen van ziekenhuizen en wegen. Ook worden luxe flatgebouwen verwacht om van Gaza een vakantieoord te maken. Het weer dan veel bewolking, soms zon. Ook kans op een bui. Het is rond 19 graden. En een paar files die opvallen. De A1 Apeldoorn-Amsterdam voor Hoevelaken 11 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. Rommel op de weg op de A27 Almere-Gorkum bij Lunetten. Nu 3 minuten vertraging gemeld. Door die rommel dus. Dan de A28 Amersfoort-Utrecht. Voor Utrecht zelf een kwartier extra. En op de A58 Eindhoven-Tilburg doe je er voor Moergestel 18 minuten langer over. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
13: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van

0: aan jou om die te raden.
1: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
0: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Alle Sigma verf bestel je bij...
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Speel mee met de fluisteraar.
12: De jackpot staat nu op 8000 euro.
13: Wauw. Let's go!
11: Dit is Radio Veronica.
14: De Bonanza.
15: Dit is Veronica.
16: Adult.

0: Adult Education Hall & Oates. Of adult. Dat is hartstikke lastig. Zelf kiezen ze dus niet, hè? Want je kan gewoon met Hall & Oates gewoon allebei de kant op. Luister maar naar het begin. Maar je kan dus ook zeggen... Adult. Ja. Ja. Wat is het nou?
1: Ja, het is Brits-Engels is adult. Uh-huh. En adult is Amerikaans-Engels.
2: Ah, oh, bedankt, Sjoerds.
0: Even adult AUB. Lieke Munster was de aanvrager van Hall & Oates. Een adult of adult education. Er was nog een vraag, er was een ingewikkelde vraag nog over de reclame. En daar zou jij ook antwoord op hebben al.
2: Ja, dat vroeg Derek inderdaad. Ja. Ja. Die zei, gebruikte die Amazon-reclame nou zoekte als verleden tijd van zoeken?
1: Nou, we hebben het even teruggeluisterd. Gelukkig niet. Het was shopte.
0: Shopt.
2: Goed. Derek, het is shopte.
0: Ja. Tot zover weer even de privé-service. En nou gaan we er gewoon weer helemaal tegenaan, zoals gewoonlijk. Ja. Gewoon een hele vlotte tekst voor mij, hè? Althans, vlot in 1986. Wat zou je graag willen horen? Jij stelt de playlist samen, wij alleen maar de volgorde. En hoe gevarieerder en hoe leuker, hoe mooier het programma wordt. Laat even weten via de app van Radio Veronica wat je graag zou willen horen. We hebben nog één padvinderszeet liggen van gisteren. Dat is Maybe I'm Amazed. Niet in de hitversie van Fickle Pickle.

Mr. Brightside, The Killers, die was voor Jelle de Boer. Ja hoor, dat kan eigenlijk wel. Ik zie net een vraag binnenkomen of we vandaag weer eens zin hebben in The Eve of the War. The chances of anything coming from Mars are a million to one. Dus dit is inmiddels de tweede padvinders heet geworden, begrijp ik.

0: kreten die je best wel kan slaken in 1978. Maar het wordt iets moeilijker. Gisteren hadden we Don't Talk, Just Kiss. Ja. En ook deze I Wanna Kiss You All Over moet je elkaar eerst even voor kennen.
1: Ja.
0: Dan zo'n consensusbriefje ondertekenen. Ja. Naam, toenaam, rijbewijs erbij. Als je dat niet hebt.
1: Kopietje achterlaten.
0: Ja. Kortom, heel makkelijk in je sociale contacten. In de Olympische overspelen. Marijn Werkman, die kwam hiermee aanzetten. Exile had er verder geen noeste plannen bij, zei hij. Kiss You All Over.
2: Stenders. Ego. Tip.
0: Tipje van deze week. Is het een paar weken hiervoor net niet aan toegekomen. Er zaten 3000 platen in de weg. Daar stond hij nog niet in. De nieuwe War on Drugs. Leunt stevig aan tegen het geluid van Tom Petty, leer ik steeds van jullie. Niemand kan daar Who's That op antwoorden.

0: Menne jongens. War on Drugs. Ze lijken me in elk geval op verjaardagen net zo gezellig als ik ben. Dus verjaardagen een goede meervoud voor War on Drugs. En een nieuwe single die heet Who's That? En niet dus wie is dood, maar wie is dat?
1: Wie is dat?
0: In Groot Tilburgs, ja. Who's That? The War on Drugs. En ik reken op de eerste wereldhit voor de War on Drugs. Want die gast van die War on Drugs, die heeft Rain Mien geproduceerd. Je weet wel, Olivia.
1: Jeez, van een kennis, joh.
0: En die andere jongen, Sam Fender.
1: Zo.
0: Ja. Ik heb deze kennis net bij Gert vandaan gehaald. Bedankt, Gert.
2: Graag gedaan.
0: En dat is hem dus. Dus dit moet nu ook een wereldhit worden. Heel lang nummer 1 in Engeland op zijn minst. En Ella Langley, vriendin van het huis, heeft volgens mij nu ook een record.
2: In de VS, Texas, toch?
0: 1 weekje langer dan Mariah Carey.
1: Wauw.
0: Heel adult education vandaag, hè? Martin Hillebrand die zei, vrienden, vriendinnen van de Bonanza, willen jullie Eve of the War weer eens draaien? Komt natuurlijk van het geweldige conceptalbum War of the Worlds. Ik heb ook nog een vraagje over de reclame, maar dat komt zo wel.

0: ook wel een beetje waar is. Het schijnt heel Amerika in paniek de straat op gerend te zijn toen ze het hoorspel Eve of the War, The War of the Worlds hebben uitgezonden.
1: Ik heb dat ook gehoord, dus als we liegen, liegen we in commissie. Ja.
0: En dit was de filmvariant. Toen viel het wel mee, want toen had iedereen wel in de gaten dat het een bioscoopfilm was.
1: Ja, omdat ze binnen zaten.
0: Ja, precies. Ja. Jeff Wayne en Justin Hayward in dit geval de zanger van de Moody Blues, maar ook van Eve of the War. Die gaf geen toestemming om het op single uit te brengen, dus toen hebben ze een andere zanger ingevlogen. Chris Thompson. Het is wel Adult Education dag vandaag.
1: Hè? Zo zeg. Ja. Ik wil zo even koffie halen.
0: Ik hoop dat je het brein allemaal kunt preparen voor al deze informatie.
1: Ik betwijfel het, maar ik doe mijn best.
0: Ik ga deze vraag gewoon om 14:15 aan je stellen. Hoor. Even kijken of ik kom. Ja. Martin Hillebrand had ook nog iets over de reclame. Hij zegt, ze zeggen verzekering voor hoger opgeleiden. Nou, ik ben als kraandrijver inmiddels 30 tot 40 meter hoogte opgeleid. Dus ik vind dat ik een hoger opgeleide ben.
1: Vind ik ook hoor, Martin. Ja.
0: Ik vind ik ook wel in zitten. Ik vind altijd een beetje een moeilijke reclame als ik hem hoor. Ik heb er ook altijd last van, want ik hoor ook niet tot die categorie hoger opgeleid. Dat je denkt,
1: ik snap ook niet wat daar het voordeel van is in een verzekering.
0: Nee, ik heb hier niet.

0: een beetje een lastige firmanaam is het.
1: Ja.
0: De Kunks versus Cooking on Three Burners. Ja. Kunks was wel voldoende geweest.
1: Nou, zat ik net te denken. Kunks, ik had het kunnen onthouden.
0: Voor Jannie, This Girl, hadden we nog wat uit de categorie...
2: Nagekomen berichten.
0: Ziet, jij wilde wat zeggen.
3: Ja, het is een samenwerking, hè? Dus Kunks en Cooking on Three Burners. Dus die moeten natuurlijk wel genoemd worden.
1: En ze hadden gewoon allebei ego's. Ja, ze dachten niet van, doe maar Kunks, joh, dat is makkelijker voor de wereld.
0: Ja, dat is veel overzichtelijker geweest. Ja. Hadden ze een langere carrière gehad. Ja. Met twee hitjes. Nog even terug naar Eve of the War. Jeroen Broekhuizen zegt, The Night That Panicked America is een film die gaat over de paniek die het hoorspel in Amerika veroorzaakte.
1: Oh, dat is
0: geinig.
1: Ja.
0: Die kende ik niet, dus dat is goed. Peter wil nog even kwijt dat hij The War on Drugs mooi vindt. Hij zet hem zelfs op zijn lijstje. En André, die zegt, het is zijn lijf. Kiss You All Over. Dat is een beetje gevaarlijk. Je moet kijken waar je het praktiseert, maar het kan.
1: Ja, is ook Generation X, denk ik.
0: Ja, en lekker genieten van Veronica op Bali, zegt onze Bali-medewerker. En die luistert naar de naam Pim. Ondertussen vraag ik even aan Siets wat er zo meteen in het nieuws zit.
3: Gaat over het voetbal en racisme.
0: Oké, ga ik eerst even een reclame minuut op je

0: pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Cici, mogen wij van jou alles horen over voetbal en racisme?
6: Ja, racisme in het voetbal is een blijvend probleem, zegt Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal. Donderdag is de eerste wedstrijd sinds de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor toen van Marokko na gemiste strafschoppen door Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Zij kregen daarna online allemaal discriminerende en racistische opmerkingen over zich heen. Volgens Van Dijk moeten sociale media daar iets op vinden.
7: Ja, wat?
6: Ja, dat het dus niet kan. Dat het dus gelijk weer weggehaald wordt of zo. Geblokkeerd.
2: Oh, in die zin, ja.
5: Nou, ja. Kan ik niet ergens bij het brein van mensen beginnen?
6: Ja, dat zou wel heel fijn zijn.
2: Dat zou lekker zijn, ja.
5: Laten we dat niet meer doen.
2: Ja, dat je bij jezelf denkt bij alles. Zou ik dit tegen mijn vrouw durven zeggen of tegen mijn man? Nee, ook niet tegen een ander gewoon.
6: Mooi, hè?
2: Ja, toch? Ja.
5: Van overheidscampagne opkomen. Geleid door Caroline. Hoe is het op het Nederlandse wegennet, Sitsi?
6: Ja, het is nog vrij rustig, wel een paar files die opvallen. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd. Vanaf Oldenzaal-Zuid kom je in 10 minuten extra. A6 Lelystad Emmeloord. Bergingswerkzaamheden bij afrit Urk 20 minuten extra. Rechterrijstrook is dicht. En op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 8 minuten.
5: Maar sowieso wordt te snel kwaad op elkaar.
6: Ja.
2: Ja.
5: Leven laten leven. Ja. Iedereen zo zijn eigen mening kiezen. Staat.

0: soms moet je gewoon open deuren intrappen, omdat je anders de deur niet meer open krijgt. Simpel kan het zijn, hè?
1: Leuke huizen in de pauze.
0: Een huizen in de pauze, de Culture Beat.

0: had hem van de week weer eens een keer in de Pub 40. De lijst van 1982 opnieuw samengesteld. Ik hoorde Bim Bam tegen en Alsje. Moest ik toch weer om lachen. Boys, don't cry. Jordi die zegt nog even, er zijn genoeg dingen die ik tegen mijn vrouw zou zeggen... die ik niet beter, niet tegen anderen kan zeggen.
1: Oké, Jordi, ik vul hem aan. Ik zou zeggen, ze is niet tegen je vrouw.
0: Hallo.
1: Met
0: een bom. Gaat toch niet zomaar dwars door ons André heen?
1: Ik zou niet durven. Ik het weer.
0: Is verdronken. Ik moet daar eerlijk gezegd wel een beetje om huilen dat je dat doet.
1: Ja.
0: Nou, ga rustig verder, ja.
1: Oké, ik wou zeggen tegen Jordi, als je het niet tegen je vrouw en niet tegen je baas durft te zeggen, dan zou ik het gewoon voor jou. Is dat misschien...
0: Vooruit dan. Had er nog een klein padvinderseentje staan. Alexander Stols, die wilde graag... ik ga dit even weghalen, hoor. Meet me allemaal mee storen van Paul McCartney. Wonderlijk genoeg zei ik gisteren al, geen hit in de originele uitvoering van Paul McCartney. Wordt over het algemeen wel gezien als een van zijn allerbeste nummers. Maar in Nederland een hit voor de band Fickle Pickle Weekend.

0: Er bijna van huilen, maar dat mag niet. Van The Cure. Zo mooi is die Maybe I'm Amazed van Paul McCartney was voor Alexander. Alexander, ik hoop dat je vandaag luistert. Hij was voor jou. En ja, ik zei al, Nederland was een hit van Fickle Pickle. Ik vind het zo leuk om de naam van die band te noemen. Want als je die naam van, noemt, dan denk je toch aan een soort carnavalsvereniging. Hey, de Fickle Pickles, daar gaan we. Maar het is ook een uiterst serieuze uitvoering ook, zoals ik laat horen. Goeie ook. Het was veel, niet veel hoger dan 35, maar toch leuk. Maybe I'm afraid of the way I love you. Dat was een lekkere versie, toch?
1: Heel mooi.
0: Hij wordt ook als die

0: En verder was er een paar jaar later nog een hele mooie live-uitvoering. En die werd wel bijna een hit. Allemaal onthouden, Caroline, want het is vandaag Adult Education Dag, hè?
1: Oké. Pikkel,
0: geen augurkensaus, maar een serieus beentje.
1: Ja.
0: Maybe I'm Amazed, vertaald naar het hier en nu. So incredible. Heel veel belangen.

0: Ja, kijk, ik noemde gisteren Ella Langley de buitenlandse Ilse de Lange. Die is nu een beetje andersom, hè. Ilse de Lange is de binnenlandse Ella Langley. Ja. En Barbara was het, geloof ik, gisteren. Die kwam om iets goed, want die zei, het klopt eigenlijk wel. Want het zit ook een beetje in elkaars naam, hè.
1: Ja.
0: Ella de Langley. Ook wel iets geinigs hebben eigenlijk, ja. So Incredible is aangevraagd door Vera Zwagemakers. Ik vind het heel leuk dat je Ilse de Lange overal weer hoort. So Incredible. Zou je die ook even in de bonanza willen laten horen? Hierbij.

0: rustig te scrollen, meisje. Geachte heren DJ's, weten jullie dat dat mama appelschap helemaal niet leuk is? Ik heb gesproken. Nou, ik vind het wel leuk.
1: Ja,
0: ik heb niet geantwoord.
1: Je hebt gelijk. Want ik denk bij sommige meningen, bewaar ze lekker. Ja, toch? Ja.
0: What are we starting something? Michael Jackson, Kevin Wassing, die vroeg hem aan. Klaas-Jan van de Hoek zegt, Rob en Caroline, kop, ja. Moet even denken aan dat YouTube-filmpje met gegil van Michael op de achtergrond. Was erg vermakelijk. Was jij volgens mij even vakantie weer, toch?
1: Ja, toen hij mantelzorger was ik.
0: Mantelzorger bedoel ik natuurlijk, neem me niet kwalijk. Excuses. Toen was jij mantelzorger.
1: Dat was wel grappig, want je belde mij. Het hoorde ik de hele tijd in de achtergrond. Ja! En ik dacht, wat is hij aan het doen?
0: Dit is een filmpje inderdaad, daar hebben wij veel plezier om gehad. Daar kwam Gert mee aanzetten. En dat filmpje is gewoon af en toe zo onderbroken door Michael Jackson. Geheel, maar verder niks. Dus er hoort dan om de minuut of zo, hoor je dan Michael...
1: Ja, hoorde je hem ook wel eens fluisteren?
0: Ja, deed van alles. Oh. Ja, maar je werd steeds afgeluisterd. Omdat dat iemand kennelijk op YouTube gezet. En het blijkt een populair filmpje te zijn. En dus we hebben dat ook maar gewoon eens een keer een hele middag laten lopen. En waar het uitkwam, kwam het uit. Dus dan zat je weer midden in een verhaal, hoorde je weer... Ja, of hoe... Dat was leuk. Nou ja, daar moest Klaas-Jan van de Hoek even aan denken. Wanna be starting something? Jazeker, de fluisteraar.
2: Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. I joined the club.
0: Wie of wat is dit? Welke vermoedelijke persoon is dit? Fluisteraar appen naar Radio Veronica zou je €8.000 kunnen opleveren. En ook mooi, een jaar lang gratis energie dankzij de energiekiezer.
1: Ja,
0: ook heel lekker.
1: Nou.
0: Dus fluisteraar appen als je mee wilt spelen. We spelen, wij in elk geval, de fluisteraar zo rond 14:15.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Veronica. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter

0: Dus snel even bollen.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
7: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 2:00.
6: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. De verdachte van het doodrijden van 3 kinderen en een basisschooldirecteur in Zeeland komt voorlopig vrij. Volgens de rechter duurt het nog lang tot de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Hij heeft sinds de aanrijding 3 maanden vastgezeten en mag niet meer rijden. Justitie zei vandaag dat de man 130 reed op een 80-weg toen hij uit de bocht vloog. Het wordt nog een hele klus om een voormalig gemeenteambtenaar in Amsterdam de cel in te krijgen, zegt zijn advocaat. Justitie eist 12 jaar cel voor het verkopen van privégegevens aan criminelen. Die pleegden er aanslagen mee en probeerden iemand te vermoorden. Volgens de advocaat is de man daarmee niet medeplichtig aan het geweld. En het lijkt er nu toch op dat Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival komend jaar. Na het terugtrekken van omroep Avro Tros vanwege de deelname van Israël zou de publieke omroep een andere oplossing hebben gevonden, melden verschillende media. Hoe precies en met welke artiest is nog niet duidelijk.
7: Hoe precies en met welke artiest? Oh.
6: Misschien dat er later vandaag meer informatie komt, Rob. Goed. We houden het voor je in de gaten.
7: Dank.
6: Het weer dan, soms wat zon. In eerste instantie vooral in het noorden ook kans op een bui. Het is rond de 20 graden. Morgen zondag dan 18 graden. Een paar files die nu opvallen. De A1 Hengelo-Duitse grens wordt weer gecontroleerd door de Duitse politie vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten extra. Dan de A6 Lelystad en Meloord. Voor afrit Urk 8 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. En ook nog een grenscontrole op de A12 Arnhem-Oberhausen. Vanaf Ouddijk 10 minuten extra. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
9: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
10: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
12: Iwis. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
20: Mooi van Ethos.
21: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
22: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
2: Speel mee met de Fluisteraar.
1: De jackpot staat nu op 1000 euro.

0: Toen Billie Eilish nog geen Billy Idol was. Ja, hij is geen spel tussen te krijgen, vind ik dan zelf.
1: Hey, mooi.
0: Ja. Billy Idol was dit. En Eyes Without a Face is aangevraagd door Abel of wij deze wilden draaien. Nou, dat hebben we hierbij beantwoord. Abel zegt dan zelf ook nog eens goed opgevoede jongen. Wat een superplaat. Een van zijn allermooiste. Heel erg bedankt.
2: Ik vind het leuk als je het zelf aanvraagt. Ja. En dan constateert.
0: En hem zelf ook recenseert toch. Ja, dat is goed. Tot aan 3 uur is het Bonanza tijd. Jij mag wat aanvragen en wij gaan proberen er alleen een mooie volgorde aan te brengen. Zodat alles eens een beetje langskomt. Maar het begint wel bij jouw liedje. Wat wil je horen? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Ga ik nu voor Tanja Berg, Imagine Dragons instarten en On.

0: makkelijk, Sietje. Ja. Doe jij lang over je lunchpakket eigenlijk?
1: Ja, gewoon af en toe een boterhammetje.
0: Oh ja, je bent ook druk natuurlijk, begrijp ik heus wel. On top of the world, Tanja Berg. En ook Tanja is goed opgevoed, want die zegt... Oh, thanks! Graag gedaan, met 3 X'en. Dus allemaal kusjes voor wie kusjes wil hebben. Dan hadden we nog even over Billy Idol, Daniel Dirks. Die zegt, Caroline Robbie, ik weet niet wie Billy Idol heeft aangevraagd. Dat was Abel trouwens, maar willen jullie die persoon? Dat was Abel trouwens. Als jullie blieft een knuffel geven via de radio, het juiste nummer op de juiste tijd. Groetjes van Daniel, alsjeblieft.
2: Nou,
0: we gaan spelen, mensen.
2: Ik vind het spannend.
0: Ja, als alles goed is, dan is Lenneke Scholtes uit Leiden nu buitengewoon zenuwachtig.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. En dat kan, want er is ook best wel iets om zenuwachtig over te zijn. Want 8000 euro en een jaar lang gratis energie dankzij energiekiezer. Ik zou ook zenuwachtig zijn.
3: Ja, dat is mooi. Ja. Zeker.
0: Nou, ik laat nu het officiële spelelement beginnen. Dus diep ademhalen, daar gaan we. De fluister. We gaan hem zo meteen nog 1 keer aan je laten horen. Dus mocht je nog van mening willen veranderen, dan kan dat toch net. Hoe zit jij in je zelfverzekerdheid?
2: Ja, goede vraag.
0: Ja, 80%, yeah. 90%,
3: 40%?
2: 80%. Oeh, sterk.
0: Ruim boven de helft. Ik help het je hopen. Je gaat nog 1 keer de opgave.
4: Sst. Dit is de fluisteraar.
5: Radio Veronica. I joined the club.
0: Je vanmiddag of vanmorgen de aanwijzing van Gerard Ekdom nog gehoord? De hint?
3: Nee.
0: Weet jij dat nog iets eigenlijk wat de hint was? Was iets met...
1: Ik ben het weer helemaal vergeten.
0: Juist, de persoon is ook.
2: Het is iets,
3: ik weet
2: het
3: nog niet wakker was.
2: Nee. Ja. Maar het was ook niet een hele... iets van, luister je wel goed wat hij zegt of zo.
0: Oké, goed.
2: Ja.
0: Laat je niet van de wijs brengen, want je is er toch 80% zeker. Dus wellicht 8000 euro voor jou en een jaar lang gratis energie. Dankzij de energiekiezer. Maar wie is het?
3: Ik denk dat het Angela Groothuis is.
0: Angela. Ik kijk ook even naar ons jurylid Gert. Is de enige hier samen met Geneveille.
2: Mooi hoor, je bent er bijna.
0: Ja. Het zijn de enige 2 juryleden die het weten. Ik had mijn spiekbriefje weer meegenomen met fonetisch opgeschreven haar naam. Maar Lenneke denkt, kan mij allemaal niks schelen. Laat me even weten of het goed is of niet. Je hebt gelijk, Lenneke, daar gaan we. Ja.
4: Jouw antwoord is... fout.
3: Jammer.
2: Ja, zeker.
0: Sorry, Lenneke, ik had het je enorm gegund.
3: Dankjewel.
0: Ik heb ergens nog een heel klein beetje goed nieuws. Je mag gewoon nog een keer meedoen.
2: Ja.
3: Oh, nou, dat is mooi.
0: Ja, en je krijgt een troostprij. Dat is een plastic prij van het duo Stenders en Ekdom.
3: Kijk, dat willen we hebben.

0: Superleuk liedje is het. Het was een grote hit in de 80's. Ik denk, weet je, of 10 nummer 3.
1: Oh, bijna goed. Nee, het was 1983. Ja. Wel nummer 3 inderdaad in de top 40. Ja. 8 weken.
2: Ja. Jammer.
0: Ja. Het zouden de nieuwe specials worden. Nooit meer wat van gehoord. What fun, the right side one. Het bestaat natuurlijk helemaal niet meer. Is hij nou nog te eten?
1: Ja, dit is mijn laatste hap, sorry.
2: Wat eet je?
1: Ja. Dit was een boterham met pindakaas, dus dat gaat
2: lekker. Oké. Heel gezond.
1: Even kijken, bestaan ze nog? Nee.
0: Nee, hè? Toch een soort eerste tv gedaan samen met Francis Dix bij Veronica Televisie. Ik ben Veronica toch altijd trouw gebleven, niet te geloven. Het was voor Club Veronica en toen was het nummer al een tijdje uit, hoor. Ik bedoel, toen was het dan een oldie, maar toen stonden zij volgens mij eerste tv-programma. Dus ik heb altijd het bandje gewoon nog altijd met Netflix leuke mensen ook wordt van.
2: Ja, waren ze leuk? Ja, oh, dat is
0: ja, hele leuke mensen, zeker. Ja, ja. In de tussentijd zou ik bijna willen zeggen, Carolien, dat de fluisteraar over een uurtje of wat weer gespeeld wordt. Dus fluisteraar, dan weer appen. Wij hebben nu weer verzoekjes nodig. Hè?
2: Ja, precies. Dus dat is een goeie.
0: Overzichtelijk.
2: Kwart over 4?
0: Kwart over.
1: Ja, en kwart over 3 krijg je weer te horen. Kun je je weer opgeven voor de golf.
0: Zo is het. Heel veel mensen dachten overigens dat het Angela Groothuis was. Was een van de eerste die geraden is ook bij Gerard Ekdom. Maar die is het dus niet.

0: mooie Tarzan met zijn liaan. King and Years and Years. Jaco Klaas is vroeger gedaan en die zei er nog bij. King, even niet Elvis.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja, we hebben altijd graag Elvis Presley daarna, maar ik zag nog geen Elvis Presley verzoekje binnenkomen.
1: Nee, heb ik ook niet gezien. Nee.
0: Maar niet eens kennen we nog komen.
2: Ja. Nagekomen berichten.
0: Ja, nagekomen berichten. Want in de tussentijd krijg ik nog wat informatie over What Fun. Richard zegt, die kwamen toch uit Haarlem. Ja, dat geloof ik wel. Er was nog een tweede. Was ook nog een hitje. Let's Get Digital. Goedjes, Richard Vierstra. Deed What Fun niet wat met de specials? Dat weet ik niet. Lekker nummer. En inderdaad ook nog uit Nederland. Gaat over What Fun. The Right Side One. Verder weten we niet zo heel meer veel van ze. En gisteren had jij een file waar je moeilijk uitkwam, weet je nog?
3: Oh ja, dat was bij Gooischalksoord.
0: Ja, daar. Ja. En ik zit dus met het tweede jurylid van de fluisteraar.
3: Ja.
0: Dat is Geneviève.
1: Ja, precies. Ja. Die.
0: En ik krijg nu een tip van Ruben. Zeg even tegen Rob dat hij gewoon kan afkorten naar Vieve. Uitgesproken als Vief, dan breekt hij er zijn bek niet meer over.
1: Onthoud dat.
0: Ja.
1: Vjefke.
3: Maar je kan dus wel Vjefke zeggen. Waarom zeg je dat dan niet gewoon na het eerste deel van haar naam?
1: Omdat Jeune al gewoon zo intensief is. Ah. Jeune. En dan komt er...
0: Ja, dat is mooi. Ik heb een spiekbriefje dus meegenomen. Ook voor als ik er op de gang tegenkom. Dan haal ik het eerst uit mijn tas en dan zeg ik... Hey, Jeune.
1: Ja, precies.
0: Maar nu zeg ik dus gewoon Vjefke. Klaar. Ja.
1: Oh, lekker.
0: Ja. De Womack Sisters. Ik heb wat geleerd. Dat is een mooie podcast van Leo Blokhuis over de Womack Sisters. Dat als je het hoesje thuis hebt van Teardrops, Womack en Womack...
1: Ja.
0: Dan houden ze kleine kinderen vast in hun armen.
1: Dat zijn zij.
0: Dat zijn de Womack Sisters. Ze zijn verbonden met elkaar. Hier is de nieuwe single If I Let You...

0: Heerlijk is die. Ja. Hoe oud het ook klinkt, het is nieuw. De Womack Sisters en If I Let You. Is aangevraagd door Rob. Nee, niet deze. Hij zei wel, kun je nog eens een keer gezellig die egotip draaien. En Joris, die vroeg hem ook aan, die ongeveer dezelfde tekst. Michael Huibers, die zegt, wauw, het lijkt wel een oud Motown-nummer. Zeker Paul Snelder, zo goed die Womack Sisters. Ik heb het hele album gecheckt. Ik dus ook, naar aanleiding ook van deze single. En hij heeft helemaal gelijk, Paul, het is heerlijk. Maar hij gaat nog verder dan ik. Hij heeft ook tickets voor een concert in Londen volgend jaar.
1: Zo, hallo.
0: Mag ik met je mee? Womack Sisters en If I Let You, erg leuk. Ziet, zometeen hebben we jou weer met het allerlaatste nieuws na de reclameminuut. En wat is het allerlaatste nieuws?
2: Ja, het gaat over het effect van het inkorten van de WW-uitkering.
3: De reclameminuut.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
6: Wat weet jij van de jaren 70?
0: Gul.
6: Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Ineens een hele ingewikkelde popquiz in mijn hoofd.
1: Oh?
0: Staat op dit moment een liedje in de Nederlandse top 40. Dat is Mr. Erik de Zwart top 40, hè?
1: Ja.
0: En dat liedje zou je kunnen denken aan een band uit de jaren 70. Welke band is dat? Laat me even weten via de app van Radio Veronica. Gewoon even voor de lol tussendoor.
1: Ja, tuurlijk. Leuk. Ja,
0: ja, moest ik even aan denken vanwege net dat dingetje van Erik de Zwart. Met hoeveel weet jij van de jaren 70? Ziet, hoe gaat het met de uitkeringen?
2: Het inkorten van de werkloosheidsuitkering heeft echt geen verwaarloosbaar effect, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken. Uit berekeningen van het Centraal Planbureau bleek vandaag dat met de maatregel van het kabinet 8000 mensen extra fulltime zullen gaan werken. Dat noemt de adviseur van het kabinet een beperkt effect, maar de minister benadrukt dat er een effect is en noemt de analyse ook onvolledig.
0: Beperkt?
2: Ja.
0: Even lachen vanwege het appje dat binnenkomt. Niet vanwege jouw nieuws hoor, maar van Paul. Hey Rob, als mevrouw niet mee wil, ben je van harte welkom.
1: Kan snel gaan.
0: Ja. Wanneer hoor ik dat, Paul? Hoe is het op dit moment op de Nederlandse wegen net?
2: Het is echt nog vrij rustig, dus geniet er nog maar even van. Langs de file nu op de A20 Gouden Hoop van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten.
0: Dat heel kort, ja. Nou ja, het antwoord van de popquiz ga ik zo meteen geven op het eerste nummer. Hè.
3: Ja, het feest kan weer beginnen, laat jezelf lekker gaan. Een hele, hele, hele goede middag. Niet zo chagrijnig.
0: Gabi, mag ik jouw solo?

0: Lennart heeft heel lang gedacht dat het vernoemd was naar de voetballer. Omdat discjockeys nogal de neiging hebben om het zo Amerikaans mogelijk uit te spreken. Boston.
1: Boston.
0: Marco van Boston.
1: Ja.
0: Marco van Boston. Nee, dat is hem dus niet. Het is dus een beetje Boston. En More Than a Feeling die hebben wij gedraaid voor Harm-Jan van der Beek. Which reminds me, hier is toch wel een leuk tipje. Er is een serie over Marco van Basten.
1: Ja.
0: Die heet Basta. En die is serieus de moeite waard. Ondanks dat de acteur die het speelt ietsje meer lijkt op de neus, hè, dan op Marco van Basten.
1: Ja, maar goed, het zit goed in elkaar. En ik heb ook dingen gehoord waarvan ik echt
0: die
1: dacht,
0: die wist.
1: Zo,
0: ja.
1: Zo zeg.
0: Ja. En als je denkt, nou, de eerste aflevering gaat enkel over de enkel. Dat is ook zo. Maar je moet even doorkijken. Vanaf 3 zit je erin en laat je niet meer los. En jij, om Johan Cruijff moet je wel een beetje lachen. Terwijl niemand in de geschiedenis om Johan Cruijff lacht. Maar dit is een beetje een typetje. Maar al het andere is eigenlijk best spectaculair goed.
1: Ja.
0: Basta. Over Marco van Basten. It's More Than a Feeling. Hadden net even een klein popquizje. Schoot ineens in mijn hoofd. Dat op dit moment in de top 40 een liedje staat met de titel van deze band. Dus dan weet je dat wel, welk liedje het is.
1: Ja, zeker nou. Hans Westhoff is het.
0: Ja.
1: Die krijgt van ons natuurlijk een waanzinnige prijs.
0: Ja, Stenderspopje.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hoef je maar 2 keer per dag aardig voor te zijn. En af en toe doen ze hun haar woegelen.
1: Dat is het eigenlijk.
0: Dat is het eigenlijk, ja.
1: Ja.
0: Goeie antwoord inderdaad. Boston staat op dit moment hoog. Is weer uit de country garage. Stella Lefty. Hans Westhoff, jij krijgt dus een Stenderspopje.
2: Wauw, geweldig.
0: En een comité van aanbeveling van Eddie Wally.
1: Oh,

0: like it when you're nice to me. Ja. Stella Leffy en Boston. Leuk liedje. Paul zegt, het gaat nog over de Womack Sisters, of ik mee mag naar de Womack Sisters in Londen. Even kijken, lol, voorlopig niet. Weet dat ze zelf ook graag wil, maar is een verrassing voor haar verjaardag.
1: Alles achteruit weer terugnemen.
0: Dat was Stella Lefty, geweldige hit. Boston, fantastisch. En nou hadden we het over die serie Marco van Basten. Hè? Ja. En die zei over de nieuwe Ajax-spit Leonardo, toen hem gevraagd werd wat hij daarvan vond. Die moet contributie gaan betalen. Vond ik dat ook een leuk. Maar het even voor de voetbalfans. En wat ik ook nog wel grappig vind, is wel heel erg op het drama, hè, de serie.
1: Ja.
0: Want 1988, dus toch niet heel onbelangrijk in de Nederlandse voetbal toen. EK wonnen. Dat is ongeveer, als het al 6 minuten haalt, dan is het al heel wat.
1: Veel.
0: Ja, 1990, toen het helemaal misging. Veel meer, is een hele aflevering. Ja, goed. Tot zover. Nou, ik hoop dat ik het allemaal ongedaan heb gemaakt. Gaan we nu in de richting van de meest aangevraagde artiest van vandaag. Dat is Bruce Springsteen. En dat bleek niet helemaal toevallig te zijn, want de mens is jarig.
1: Ja, 77 geworden, dus veel verzoeken.
0: Veel verzoekjes. Dus we hebben er een paar van in de dobbelsteen gezet. Daar heb ik even onze oude 3FM-vormgeving voor uit de kast getrokken. Dus ben je er scherp op, Caroline?
1: Ik hoop het.
0: Dan gaan we.
2: De dobbelsteen.
1: Ja, op 1 staat Hungry Heart. Die is aangevraagd door Hans. En op 2 Out in the Street. Die is aangevraagd door Annemieke. Michiel zit nu in Amerika. Die wil graag Glory Days horen. En Barry, dat was Barry. Die wil gewoon iets van Bruce.
0: Oh ja.
1: Yvonne van der Bos wil Trapped Live. En Janna en Bert zitten in de auto. Die willen graag The River.
0: Oké.
1: Ik heb het gehaald.
0: Ja, nou als het iets van Bruce wordt, dan pakken we Yvonne van der Bos bijdragen. Trapped. Dus die heeft 2 kansen, want die vind ik zo verschrikkelijk goed ook.
2: De dobbelsteen.
0: Nou, Caroline.
1: Ik ga ervoor, let op.
0: Heb je je telefoon bij de hand?
1: Ja, ik heb hem bij de hand, let op, hè.
0: Ja, daar gaat hij.
1: Hey Siri, gooi eens een dobbelsteen. Tuurlijk doet hij het nu weer niet. Doe het nog een keer. Hey Siri, gooi eens een dobbelsteen.
3: Ik rol.
1: Ja.
3: Het is 3.
1: Het is 3 geworden.
0: Wat was dat?
1: Dat is een aanvraag van Michiel. Glory Days. Zou je op de verjaardag van Springsteen iets van hem gedraaid kunnen worden? Glory Days of zo.
0: Oh! Ja. Vind je zelf ook een goed idee. Dit was de Bruce Springsteen dobbelsteen.

0: 77. Bruce Springsteen. En Glory Days. En Michiel is blij dat we deze even gedraaid hebben.
1: De vraag van vandaag.
0: Wordt straks beantwoord door Wouter Frank. Mocht je liedje trouwens niet gedraaid zijn, dan krijg je nog een kansje straks bij de Bonus Bonanza. Maar ook de vraag van vandaag is bijna thematisch, want we hebben Boys Don't Cry gedraaid en probeerde ik nog André van Duin ertussen te smokkelen met Als je huilt. Maar de vraag van vandaag is:
2: wanneer heb je voor het laatst gehuild?

0: Heb je wel de karaoke?
1: Ja, want er kwamen een heleboel Elvissen binnen. En toen dacht ik, oeh, Suspicious Minds. Misha, wat een goeie.
2: Ja, ja. Years and Years. The King was specifiek geen Elvis. Nou, hier dan wel een Elvis. Suspicious Minds. Elvis Presley.

0: Elvis Presley, Ruud van Pel, die we even van Pelvis zullen noemen. Laatst gehuild toen ik hoorde dat ik opa was geworden van twee jongens. Vreugdetranen dus. Groetjes uit Paramaribo. Elvis Presley, Suspicious Minds. Je hoort het antwoord zo meteen van Wout en Frank wanneer zij voor het laatst gehuild hebben.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag. 20 inch wielen. Automaat. Oh, deze is perfect.
1: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
2: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a world! And here you are!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
12: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
13: Verschillende soorten nepnieuws.
11: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
13: Ik hou er niet meer bij.
14: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
15: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 3:00.
21: En daar is Siet Roskam.
22: Goedemiddag. Veel emotie en ongeloof bij nabestaanden van de dodelijke aanrijding van een groep fietsende kinderen en hun begeleiders van een basisschool in Zeeland. De verdachte komt voorlopig vrij, heeft de rechter besloten. Onder andere omdat de kans op herhaling klein is en het nog lang

0: blijft. En Rusland lijkt weer de luchtverdediging van de NAVO te hebben getest. Een Russische militaire helikopter vloog even door het Poolse luchtruim. Het gebeurde aan de grens bij de Oostzee. Poolse straaljagers gingen gelijk de lucht in. Binnen een minuut keerde de helikopter terug naar Rusland. Het weer dan soms wat zon. In het noorden kans op een bui. Het is rond 20 graden. Morgen zondag dan 18 graden. Echt begin van de middagspits is er nog niet. Wel twee files die opvallen. De A50 Os-Arnhem voor Grijsoord nu 8 minuten extra. En de vrachtwagen met pech zorgt voor wat meer vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder een vertraging van 19 minuten.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
3: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
2: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
7: Vraag je
8: wat?
7: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
8: Langer mee doen is goedkoper.
7: Zeker, kwaliteit rendeert.
9: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop, weet wat te doen.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Speel mee met de fluisteraar.
18: De jackpot staat nu op...
19: €8200.

0: Zo is het ook. Rolling in the Deep. Dat is Adele, lieve mensen. Om 3:15. Goedemiddag en welkom bij de middagshow op deze mooie woensdag. 23 september 2026. Mind you, ik vertel je nu en neem dit op. Volgende week mag je je weer laten horen. Over een week staan we hier ook. Maar dan in korte broek. Het wordt gewoon bloedheet, hè?
1: Gaan we een Indian summer krijgen, hè? Een hele hete nazomer, heerlijk.
0: We hebben een bomvolle show vandaan. Wat gaan we allemaal doen?
1: We hebben het onder andere over paniek in Buckingham Palace, waar het Britse koningshuis haar adem inhoudt. Nou, waarom? Dat hoor je straks van Evert Vantengoed. Die schuift zo meteen aan. Nederland doet toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Je hoort het net al. Aram Bade die praat ons straks even bij. Kunnen we lekker ook een beetje speculeren wie dan namens Nederland mee gaat doen. Verder hopen we antwoord te krijgen op de vraag wie is toch de fluisteraar. En spelen we uiteraard voor ook serieuze bedragen een spelletje woordenjacht.
0: Fluisteraar heeft de waarde van 8.200 euro. We gaan hem zo een keer aan je laten horen.
2: De bonus bonanza.
0: Maar eerst naar Linda. Dag Linda, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En
3: hallo.
0: Welkom. Jij woont heel ruim, ja. Linda. Dat lijkt het wel op je.
3: Wat zeg je?
0: Nou, ik heb het idee dat hij op de speaker staat. Klopt dat?
3: Nee, ik heb een oortje in.
0: Oh, dat is het, hè?
3: Ja, dat moet ik wel, want ik ben zo doof als wat. Dus,
0: Oké, maar je kunt ons nu goed horen.
3: Ja, hoor.
0: Linda, aan jou de eer, de bonusbalans. Welke plaat, Rob en Caroline zijn er echt niet aan toegekomen. Welke had je ingestuurd?
3: Dat was van de Cutting Crew en I Will Die in Your Arms Tonight.
0: En waarom wilde je deze zo graag horen?
3: Dat heeft met mijn overleden vriend te maken. En allergrootste liefde. Ach. Die is er niet meer. En in die tijd waren we samen en we vonden dit nummer. Ja. Vonden we ontzettend mooi, allebei. Ja. Dus als dat gedraaid werd, dan kropen we ook echt tegen elkaar aan. En ja, was gewoon. Ach, dat was ons ding, eigenlijk. Ja.
0: En is hij er al lang niet meer?
3: Hij is in 2016 overleden.
0: Nou, dat is niet zo heel lang geleden. En,
3: ja.
0: En hoe heet hij?
3: Raymond.
0: Het is toch mooi dat we het nu over hem hebben, toch?
3: Jazeker. Ik denk dat hij wel meeluistert, hoor.
0: Ja? Dat hij nu ergens daarboven zit en die denkt, krijg nou wat, ik hoor ineens Linda op de radio.
3: Ja, zo wist hij wel, hoor.
0: All right, Cutting Crew and I Just Died in Your Arms is jullie liedje. Die gaan we draaien als bonusbonanza. En ik vind het een goed apparaat wat je hebt, want we kunnen goed lullen. Dus dat gaat helemaal prima.
3: Ja, toch?
0: Ja, toch?
3: en dank je wel, hè?
0: Met liefde gedraaid en een fijne dag, Cutting Crew. And I Just Died in Your Arms.

0: Bad Boy Bobby Brown en Two Can Play That Game. De Fluisteraar. Dit is Radio Veronica. Wij spelen De Fluisteraar sinds afgelopen maandagochtend. Je hoort iemand fluisteren, maar de vraag is wie is het?
1: En als jij het weet, stuur je Fluisteraar naar de gratis Radio Veronica app. Mocht je het goede antwoord geven, dan win je 8200 euro. Ja. Op dit moment, want daar staat de jackpot op. En daarnaast krijg je ook een jaar lang energie van energiekiezer. Kortom, mooie prijzen te winnen met die fluisteraar. Maar ja, dan moet je wel even weten wie het is.
0: Heel even, want we willen zo meteen even laten horen wie de fluisteraar is. Toch even een kleine
1: zijpad. Nou, we laten nog niet horen wie het is hoor. Maar we laten in ieder geval die fluisteraar even horen.
0: Oh ja, dat bedoel ik eigenlijk. Maar even een klein zijpad. Waar is mijn bier?
1: Je krijgt toch inderdaad twee kratjes, ja. Nee, ik was er echt heilig van overtuigd dat het één bepaald persoon zou zijn. Maar eigenlijk het eerste antwoord dat gegeven werd afgelopen maandag was die persoon. En die bleek het niet te zijn.
0: Nee, en daar hadden we twee kratjes bier op.
1: Nu heb jij daar twee kratjes bier mee.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat het met de dag een krat meer wordt, toch?
0: Twee kratjes bier waren het.
1: Ja, precies. Dus, maar niet omdat dat het dan morgen, als ik ze nog niet heb, dat het dan drie kratjes bier wordt.
0: Die kant gaat het wel op. Luister goed.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. I joined the club.
0: Geef vooral niet via de app het antwoord. Stuur alleen maar het woord fluisteraar of de fluisteraar. Maakt niet uit, één van de twee. Dan weten we dat je mee wil doen, dat je een vermoeden hebt. En wie weet win jij dan op dit moment 8200 euro?
2: De fluisteraar.
0: Over een uur krijg je de kans.

0: Please en Roxanne.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Zometeen antwoord op de vraag die we van Rob, maar in dit geval met name Caroline, hebben gekregen.
2: De vraag van vandaag is:
3: wanneer heb je voor het laatst gehuild?
4: Ja.
0: Ja, wanneer heb je voor het laatst gehuild?
4: Ik ben niet zo'n... Ik ken geen emotie. Half mens, half machine.
0: Wanneer was het? Kun je straks uitleggen waarom het was? Ja. Wanneer was het?
4: Wanneer het was? Het was nou afgelopen weekend. Afgelopen weekend moest ik nog even. Bij jou?
0: Ook.
4: Oh.
0: Ja. Siets, wat zit er zo in je nieuws?
5: Emotie in een rechtszaal. En Van Dijk vreest meer racisme.
0: Veel emoties.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zo

0: Radio.
1: Veronica.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal!
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei-doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
17: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Veronica weerbericht.
21: Soms wat zon en in het noorden kans op een bui. Het is rond de 20 graden. Morgen zonnig en dan 18 graden. Het is allemaal een beetje hetzelfde gekeuvel. Maar uiteindelijk over een paar dagen, met name volgende week... gaan we echt richting de 5, 26 graden.
22: Lekker hoor.
21: 3:55 bijna. Dit is het nieuws met Siet Roskam. Sietzi, goedemiddag.
23: Goedemiddag. Een heftige confrontatie in de rechtbank tussen nabestaanden en de man die 3 kinderen en een basisschooldirecteur doodreed in Zeeland afgelopen juni. Hij komt voorlopig vrij en dat leverde veel emotie en ongeloof op. Nabestaanden riepen klootzak naar hem. Volgens de rechter is de kans op herhaling klein en duurt het nog even tot de rechtszaak verder gaat. Nederland doet toch mee aan het Songfestival volgend jaar. Na het terugtrekken van omroep Avrotros vanwege de deelname van Israël... heeft de publieke omroep besloten als overkoepelende organisatie een inzending te sturen. Daarmee wil de NPO de verbinding met Europa zoeken. Welke artiest naar het Songfestival gaat, is nog niet bekend.
21: Nou, misschien dat we daar straks antwoord op hebben.
24: Ja.
21: We hebben wel een paar lijntjes uitstaan. Ja, ik vind sowieso dat er maar 1 iemand is die iets zou moeten doen.
24: Maar, ja,
21: maar die moet dat ook nog willen.
24: Ik denk dat, ik heb even naar die agenda gekeken, daar is ruimte.
21: Daar is ruimte.
24: Dat gaat kunnen, dat ja, gaat lukken hoor.
21: Wij denken dat we straks echt serieus, geen grap, wel weten wie dat gaat worden. En dat ook wel bevestigd kunnen krijgen, misschien. Wordt aangewerkt.
23: Nou, dan hebben we misschien zometeen meer nieuws. En de aanvoerder van het Nederlandse elftal, Virgil van Dijk, is bang dat racisme in het voetbal een blijvend probleem is. Na de gemiste strafschop op het WK voetbal kregen zwarte ploeggenoten online allerlei discriminerende en racistische opmerkingen. Van Dijk vindt dat sociale media er iets op moeten gaan vinden.
0: Dat vind ik ook. En wat betreft diegene die je denkt dat we een grap maken, maar ik denk het serieus.
24: Nee, ik geloof het. Echt.
0: Maar goed, straks meer.
24: Onze onderzoeksredactie is daar maar bezig.
0: Ja, nee, jij maakt er weer een grap van, maar het zou echt zomaar kunnen dat dit het is.
24: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 48 meldingen, 217 kilometer in totaal. Dit zijn de drie meest opvallende. De A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Beest. Daar een kwartier vertraging. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Batadorp en De Hocht. Daar 11 minuten vertraging en dan hebben we nog de A58. Dat is Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof. En Galder, 23 minuten vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Alle files en alle flitsers, dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
0: Cindy stuurt ook een appje en die weet het ook. Oh nee, wacht, dat gaat over de fluisteraar. Oh,
24: die gaat ook naar het Songfestival.
0: Ik dacht even, iemand is het met ons eens. Nou goed.

0: Kelly Rowland en David Guetta. En When Love Takes Over bij Radio Veronica. Dit is de Wereldshow. Wij zijn Wout en Frank. En tot 3 uur zit hier Rob Stender samen met Carolien. En Rob en Carolien laten altijd een vraag voor ons achter onder het noemertje...
1: De Vraag van Vandaag.
0: En de vraag van vandaag, die ging als volgt.
2: De vraag van vandaag is...
3: Wanneer heb je voor het laatst gehuild?
4: Nou Wout, wanneer heb jij voor het laatst gehuild?
0: Nou, dat is sowieso een interessante vraag. Want huilen, dat doe je altijd op bijzondere momenten.
4: Ja.
0: Dus dat vond ik het leuk aan deze vraag eigenlijk, toen ik hem hoorde. Omdat er is altijd wel iets aan de hand. Kleine dingen, grote dingen. Je kunt ook huilen van vreugde.
4: Ja, maar er zijn wel mensen die sneller huilen dan andere mensen. Ik weet dat jij bent vrij emotioneel. In principe, als je bij jou een scheetje laat in de buurt, dan begin je al te janken.
0: Halverwege het 8-uur-journaal ben ik in tranen.
4: Ja, precies, ja.
0: Nee, ik denk dat ik wel meer en sneller huil dan jij. Ja. Ik heb jou nooit zien huilen, denk ik.
4: Dat denk ik ook niet.
0: Oké, we gaan wat proberen. Kom eens. Dat moet lukken. Nee, wanneer heb ik voor het laatst gehuild? Nou, dat is een heel stom klein dingetje, maar ik kan me dat wel herinneren. Maar dat is een beetje, wij vinden alle twee, er is één iemand die we best wel goed kennen en die heel bekend is, dat is Frans Bauer. Dat is een ontzettend lieve man. En wat ik me nu zo kan herinneren, afgelopen zaterdag, die heeft zo'n Real Life soap. En ik vind Bauer en dat hele gezin, ik vind dat zulke schattige, lieve mensen. En een van de kinderen van Mariska en Bauer, die hebben een kind gekregen. En er zit in die Real Life soap, misschien heeft iemand het wel gezien, zit het moment dat Frans Bauer voor het eerst zijn kleinkind vasthoudt. En die man, ik krijg het nog kippenvel van, die breekt. Die stort zich om zijn Maris. En die zit echt te
4: huilen. En dan ga je mee.
0: Nou, toen was ik inderdaad ook al weg, ja.
4: Ja.
0: Ja, ik vond dat zo mooi, omdat ik het zo'n lieve kerel vind. Dus dat soort dingen kunnen wij wel raken.
4: Ja.
0: En jij?
4: Nou, ik was afgelopen weekend met mijn vriendin in Londen. Toen zijn wij bij die ABBA hologramshow geweest. Ben jij er ooit geweest, hè?
0: Nee.
4: Nee, fantastisch. Dat is een show waarbij ABBA dan op het podium staat. Natuurlijk niet echt, maar het lijkt alsof ze daar echt staan. En ze begonnen met The Visitor.
0: Ja.
4: En nou, de tranen vlogen over mijn wangen.
0: Maar waarom dan?
4: Omdat het zo goed was. Het was zo goed. Je hebt echt het idee dat ABBA daar op dat podium staat. Je hebt het idee dat het hele stadion is helemaal afgestemd op die show. Dus het is allemaal perfect. Het licht is perfect. Het geluid is perfect. Alles klopte gewoon. En dan zit je in je stoeltje. En dan beginnen ze met The Visitors, dat intro, weet je wel.
0: Ja?
4: Nou, echt. Ik ging, joh.
0: Maar echt huilen.
4: Ja,
0: en snikken.
4: En Coco die keek me zo aan. Wat ben jij nou aan het doen, joh?
0: Dat vind ik ook echt bizar. Ik bedoel, dat kan iemand dood aan zijn neervallen. Het laat geen traan. Maar je zit bij ABBA en je moet huilen.
4: Nee, maar ik vond... Gewoon omdat het zo goed was. Maar herken je dat?
0: Nee.
4: Dat je, nee?
0: Nee, dat nee, maar dat je iets
4: zo goed. Ik kan het ook met eten hebben. Dan zit ik iets te eten en denk ik, vind dit zo lekker?
0: Nee.
4: Ik kan echt wel huilen, ja.
0: Maar ja, oké.
4: Nee, maar ik had echt bij die show. Ja, die show is, als je daar nog niet geweest bent en je bent in de gelegenheid, dat kan natuurlijk.
0: Waren er meer mensen aan het huilen waren?
4: Ja, om me heen zag ik echt wel meerdere mensen. Of in ieder geval, ik dacht dat er meerdere mensen aan het huilen waren. Dat maakt het minder sneu dat ik daar in mijn eentje zat te janken. Maar die show, Wout, het was echt zo goed. Het was echt niet normaal goed.
0: Maar als jij dit hoort, moet je dan huilen?
4: Ja,
0: we zijn nu kapot.
4: Hey, okay, maar je moet je voorstellen, het gevoel alsof ze daar staan. Hè? We hadden net een discussie over. Het is een hologram waar je naar zit te kijken. Het is niet echt.
0: Nee.
4: Maar op een gegeven moment staat Benny dan een verhaal te vertellen.
0: Ja.
4: En dan gaat toch een hele zaal ervoor applaudisseren. Maar er staat niemand op het podium.
0: Nee, maar applaus snap ik. Maar huilen? Ik snap het niet.
4: Oh ja, ik vond het echt heel goed. Ik hoop zo dat er nu iemand een appje stuurt met daarin de tekst. Joh Frank, nee, ik snap je helemaal. Ik heb die ABBA show ook gezien. Het was zo goed. Ik moest ook huilen.
0: Maar ik vrees dat de mensen een appje sturen. Nee, Frank, we snappen er ook geen reden van. En nu? Moet je nu huilen?
4: Nee,
0: ook
4: niet.
0: Wat vind je het leukste liedje van ABBA?
4: Ik vind Chiquitita vind ik fantastisch.
0: Ja, maar dan ga ik huilen. Noem er nog eens één.
4: Dat is Your Mother Know.
0: Dat is Your Mother Know. Vind je die leuk?
4: Ja, maar ga ik niet huilen.
0: Ga je niet huilen, maar Chiquitita wel.
4: Chiquitita ga ik huilen.
0: Dames en heren, kan de webcam even op.
4: Nee.
0: Kijk wat er gebeurt. Hier heb je vast een zakdoekje. Oh, Frank. Bartje.
4: Ga een keer mee, gaan we samen janken.
0: Flikker op.
4: Leuk voor die show, man.

0: ABBA-show, de hologrammen. Ze waren er niet eens echt, maar je moest wel je moest huilen bij dit liedje. En,
1: nou, niet alleen met dit liedje, gewoon eigenlijk vanaf de start. Ze begonnen met de Visitors. Alles was goed. Het licht was goed, geluid was goed, alles was goed. En ik hoopte heel erg dat ik een paar meestanders zou krijgen. Een paar mensen die hetzelfde hadden. Ja. En gelukkig blijkt dat echt het geval te zijn. Rachel stuurt het volgende via de Radio Veronica app.
2: Hoi, Wout en Frank met Rachel. Alles wat je zegt is herkenbaar. Op het moment dat jij ook begon te spreken over ABBA in Londen, gelijk kippenvel. Ik heb ook gehuild. Bijna elk nummer, keihard meegezongen. Het is werkelijk fantastisch. Dus ik snap dat dat jou tot tranen deed roeren.
1: Ja. Zie je het, Wout? Ik ben helemaal niet achterlijk, hè? Miranda, goedemiddag.
3: Hoi.
1: Hoi.
3: Hoi.
1: Ben je er ook geweest?
3: Ik ben er ook geweest. Ja, dat is al een aantal jaartjes geleden. Maar ik hoorde jullie op de radio. Ik dacht, oh ja, daar ben ik ook geweest. Daar heb ik ook gejankt.
0: Heb je ook gejankt?
3: Ja, alle nummers. Dus eigenlijk moet ik nog een keer. Want ik heb het helemaal niet goed meegekregen. Ik zal alleen maar te janken.
0: Oké, nou. Sterkte.
3: En mijn man ook.
1: Dankjewel, Miranda. Dankjewel. Ingrid, goedemiddag.
0: We gaan toch door.
4: Goedemiddag.
1: Hi. Ben jij toevallig ook bij de show geweest, Ingrid?
4: Ja.
1: Heb jij hem volledig droog weten te houden? Of kwamen de waterlanders bij jou ook om de hoek kijken?
4: Ja.
0: Jongens,
4: ja,
0: hou eens
4: nee,
0: op.
4: Nee, niet droog. Ja, ik vind wel, ik zei wel van wel allemaal vrouwen hoor ik hoor. Dus ik weet niet of het normaal is dat je dat als man zijnde ook doet bij allemaal.
0: Frank, wat wil je daarop zeggen? Wel, eigenlijk zegt Ingrid gewoon dat je een watje bent.
1: Ja, maar geloof mij nu.
4: Het is wel heel lief. Het is wel heel lief.
1: Nu in de Radio Veronica app komen er allemaal mannen die sturen nu een berichtje met joh Frank, ik had het ook.
4: Ja, oh, hoop gelukkig ik. Maar.
0: Ja, het hoop
4: gelukkig. Nee, ik had ook tranen in mijn ogen allemaal. Dus okay. Nee, helemaal normaal.
0: Ingrid, dankjewel en sterkte met alles.
4: Jullie ook, jij met Frank.
0: Ja, dankjewel.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 4:00.
19: Nou, en daar is Siet Roskam.
20: Goedemiddag. De beslissing om toch mee te doen aan het Eurovisie Songfestival was niet makkelijk, maar er wordt gekozen voor verbinding met Europa. Dat zegt de hoogste baas van de Nederlandse publieke omroep. Net als vorig jaar had omroep Avrotros zich teruggetrokken omdat Israël meedoet. Een onafhankelijk team vanuit de NPO gaat nu aan de slag om een artiest te regelen. Om de werkloosheidsuitkering betaalbaar te houden, kunnen betere maatregelen bedacht worden. Dat denkt minister Velbrief van Sociale Zaken met de vakbonden te

0: Dan het weer, veel wolken, soms zon. In het noorden kans op een bui, vanavond ook in de rest van het land. Het is nu rond de 20 graden, morgen zonnig, dan 18 graden. De spits is begonnen, nu 70 meldingen, 320 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Maastricht-Eindhoven, daar is het erg druk tussen Valkenswaard en Batadorp. Een uur extra reistijd. Komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij, dus de vertraging kan gaan afnemen. Dan de A2 Amsterdam-Utrecht. Bij Vinkeveen liggen kunststofplaten op de weg. 12 minuten is je vertraging. Dan de A67 Belgische grens richting Eindhoven voor De Hocht. 33 minuten door een ongeluk. En verderop richting Eindhoven voor Leenderheide nog eens 16 minuten.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
2: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
3: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
9: Speel mee met de Fluisteraar. De Jack.

0: Vandaag is het 23 september 2026. Even gewoon een vraag aan een ieder die mij hoort op dit moment. Zijn er mensen die kijken naar de Eetclub? Niemand hier? Jij wel, Frank, toch?
1: Zeker.
0: Ik zie het al dagenlang, zie ik het bij Netflix als op nummer 1 staan.
1: Ja, die Eetclub, man, dat is echt een van de beste series van de afgelopen 2 jaar, denk ik.
0: Echt, hè?
1: Ja?
0: Echt, ja, dat vind ik ook. Ik vind het sowieso leuk, want het speelt zich af in een gebied waar ik ben opgegroeid.
1: Bergen, toch?
0: Ja, dus ik herken eigenlijk alles. Het is ook echt daar opgenomen. Op 1 dingetje na is alles daar in de buurt opgenomen. Ja. Dus dat vind ik heel leuk. Maar wat een serie. Maar nou moeten we alleen niks verklappen. Heb jij hem al afgekeken?
1: Ja, gisteravond hadden wij... we hebben met een paar mensen afgesproken dat we de serie zouden kijken tot aan de laatste aflevering. En de laatste aflevering met z'n allen zouden kijken.
0: Maar heel even. Is dat een soort buurtgroepje waar je mee kijkt?
1: Je bedoelt de link richting de Eetclub. Want die Eetclub is ook een club met mensen.
0: Gaan jullie ook met elkaar naar de sauna? Ja, of,
1: precies, ja. En daarna gebeuren er allemaal dingen. Nee, dat was zeker niet het geval. Maar we hadden wel gewoon gezellig lekker een kaasje in huis gehaald. En er een gezellige avond van gemaakt. Die laatste aflevering zitten kijken. Ja. Maar wat een bizar einde.
0: Ja, en meer moeten we er denk ik niet over zeggen. Want anders is het heel lullig. Maar het is, je wil niks verklappen. Maar het is een... jij appte mij gisteren van... Nou, ik denk dat het eind is. Toen zei ik, nou, wacht maar af. Maar ik had gelijk, hè?
1: Hoe dan ook, als je nog een tipje wil hebben... dus vanavond een serietje wil kijken... check hem zeker even, hoor, die Eetclub. Ja. Die types gaan er wel steeds slechter uitzien gedurende die serie.
0: Ja, dat klopt
1: maar
0: wel,
1: je moet maar even checken, de Eetclub.
0: Ze beginnen heel gelukkig en het eindigt in één groot drama.
1: Ja.
0: Mensen, bomvolle show vandaag. Los van het feit dat we een fluisteraar hebben die 8200 euro waard is... en je zometeen een poging mag wagen, is er meer.
1: We praten zo met Evert Santegoets over het Prinses Diana boek. Dat brengt namelijk het nodige teweeg in Groot-Brittannië. Nederland gaat toch deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Hoorden we net al bij Siet. Zometeen bellen we even met Aram Bade. Die is, as we speak, als een soort Sherlock Holmes... door Hilversum allerlei informatie aan het verzamelen. En die informatie deelt hij zometeen met ons.
0: En er is eigenlijk maar één iemand waarvan wij denken dat hij of zij... nou, het is een zij, kan ik wel zeggen, het moet doen. En er is zelfs een kans dat het ook gaat doen, hè?
1: Ja.
0: Zometeen meer. Aram Bade komt er zo aan.

0: Fleetwood Mac en Everywhere. Dit is Radio Veronica en hier spelen wij de...
1: De Fluisteraar.
2: En een fantastische jackpot. 8200 euro kun je winnen. En een jaar lang gratis energie. Dankzij de vrienden van Energiekiezer. Het leuke is dat wij een fantastische kandidaat hebben. Dat is Tom Dolk uit Hellevoetsluis. Tom, een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Wat ga je doen met die 8200 euro als je dat wint?
3: Nou, ik zou uiteindelijk ooit op mezelf gaan willen wonen.
2: Nou, dat lukt wel voor die 8200 euro. Of in ieder geval, dan heb je de eerste maand huur eruit.
3: Ja, dat zeker.
2: Als je een ruim huis hebt. Hey,
3: ja.
2: 8200 euro kun je dus winnen, maar dan moet je dus wel het juiste antwoord geven. Wie denk jij dat de fluisteraar is?
3: Ik denk dat het Kim Veenstra is.
2: Jij denkt Kim Veenstra?
0: Oké. Nou, we gaan eens even luisteren.
4: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. I joined the club.
2: Jij zegt Kim Veenstra. 8200 euro en een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Ja. Kun je winnen. Maar de grote vraag is het ook echt Kim Veenstra?
0: Hoe lang denk je dit al, Tom?
3: Ik denk dit sinds vanochtend.
0: Ja, oké. Ja.
2: Na de hint eigenlijk.
0: Ja, de hint mogen we niet herhalen, maar nee. Ik snap wel een beetje wat het is.
2: Oké.
0: Kim Veenstra, zeg jij, is de fluisteraar. En de jury antwoordt daarop het volgende. Luister.
5: Jouw antwoord is... fout.
2: Oh. Ik ga je iets bekennen.
0: Ja.
2: Ik dacht, na het horen van de hint ook, het is Kim Veenstra.
0: En ik ook, dus Tom, wij dachten, fuck, het gaat gewoon gebeuren.
2: Het gaat gewoon gebeuren, hij gaat er nu uit. We gaan jou blij maken met het geld.
0: Jezus.
3: Maar ja, helaas.
0: Want we hebben intern namelijk ook een polletje.
2: Ja, dit gaat mij weer een kartje neerkosten.
0: Ja. Maar luister, Tom, het gaat even over jou. We spelen niet voor onszelf. Nee, super tof dat je hebt een poging gewaagd. Maar het is niet goed. Nee, het is niet Kim Veenstra. Je hebt de fluisteraar wel 200 euro meer waard gemaakt. We zitten nu op 8400 euro. Tom, succes.
3: Kijk, super.
0: Daarom, dank je wel. Fijne avond. Hoi. Wij eindigen bij deze de ronde van...
5: De fluisteraar.
0: Oh, ik moet het heel even verwerken.
2: Ja, moeten we weer een nieuw eikpersoon hebben.
0: Luister, ik wil iets anders even doen. En we hebben het erover gehad, Frank. Dit is gewoon de beste band die we in Nederland op dit moment hebben.
2: Ze hebben een fantastische nieuwe plaat uitgebracht.
0: Echt.
2: Die moet veel gedraaid worden, vinden wij in ieder geval. Nieuwe single van Direct heet My Friend.

0: Nieuwe single van Direct heet My Friend. En hoorde je in de middagshow van Radio Veronica.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Sitsi, wat zit er in je nieuws zometeen?
3: Verdachte dodelijke aanrijding komt vrij. En Den Haag wil info over Malieveld rellen.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op Belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie, zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Alleen nog deze week,
14: tromgeroffel,
13: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
15: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
18: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Veronica Weerbericht.
2: Best veel wolken, soms schijnt ook de zon en in het noorden kans op een bui. Vanavond ook in de rest van het land is dat een beetje wat er aan de hand is. Het is nu rond de 20 graden. Morgen wordt een zonnige dag en dan 18 graden. En dit weekend en vooral na het weekend prachtig nazomerweer. Temperaturen kunnen oplopen, Siets. Het is echt waar, tot 5, 6, 27 graden. Ja. Oh, oh, oh. Maar dat is pas na het weekend.
19: Wat een hitte.
2: Lekker, ja. 4:55 zit hier met het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeland 3 maanden geleden komt voorlopig vrij. 3 kinderen en een basisschooldirecteur op de fiets kwamen toen om, toen de man met 130 uit de bocht vloog op een 80-weg. Volgens de rechter is de kans op herhaling klein, omdat hij niet meer mag rijden, en duurt het nog lang tot de rechtszaak verder gaat. Ander nieuws van vandaag. Nu Nederland toch meedoet aan het Songfestival volgend jaar, moet snel een artiest worden gezocht. De publieke omroep komt met een onafhankelijk team om alles te regelen en de NOS gaat de uitzendingen maken. En de Haagse burgemeester van Zanen moet uitleg komen geven over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Partijen in de gemeenteraad willen weten of hij vooraf wist dat in extreemrechtse groepen werd opgeroepen tot geweld.
14: Oké. Dankjewel.
15: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 98 meldingen. Totale lengte van 483 kilometer. Dit zijn de vijf meest opvallende, de A1 Apeldoorn-Hengelo. Tussen Twello en Lochem, 20 minuten vanwege een defecte bus. De rechte rijstrook is daar dicht. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Culemborg, daar 23 minuten. Door een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht. De A10 dan, knooppunt de Nieuwe Meer, Koenplein tussen Amsterdam-Buitenveldert. En Durgerdam, 25 minuten. Door een ongeluk is daar de rechter rijstrook dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en de Drechttunnel, 32 minuten. Stond een te hoog voertuig voor die Drechttunnel en daarom is die dicht. De N325 dan, dat is Velperbroek-Nijmegen tussen Velperbroek en Westervoort, nog 7 minuutjes. Wil je nou een compleet overzicht voor je het saai? Je begon te gapen.
14: Sorry, ik had even zuurstof tekort.
15: Nee, maar wel even aandacht bijhouden, ja, Wout. Met de files aan het doen. Als je een compleet overzicht wil waar alle files en alle flitsers in staan, dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
14: Oh.

0: Dark is van Purple Disco Machine en hoorde je bij Radio Veronica.
1: Het is volgend jaar augustus, precies 30 jaar geleden... Ja. Dat prinses Diana door een auto-ongeluk om het leven kwam. Dat kun je vast ook nog wel herinneren, Wout.
2: In Parijs? Ja, vreselijk.
1: Parijs, die tunnel natuurlijk, paparazzi die achter ze aan zat. In aanloop naar die datum heeft de broer van Diana, dat is Charles Spencer... een boek gepubliceerd en dat heet Zwanenzang. De man die vannacht niet geslapen heeft om dat boek te lezen... dat is de koning van de showbiz, die heeft aan de lijn Evert Zwantegoed. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, mannen. Ja, ik ben een beetje bijgeslapen, ik kreeg het zondag. Dus in de nacht van zondag op maandag heb ik geen hoogte ingedaan.
1: Ja, snap ik wel.
3: En dat 30 jaar later.
2: Inderdaad. Dat 30 jaar later. Maar over welke periode van het leven van Diana gaat dit? Is dit zeg maar haar hele leven of juist die tijd
3: ja,
2: met Charles?
3: Ja, haar hele leven. Okay. Ja, hij was natuurlijk de broer, dus hij heeft zijn hele leven gekend. Zij is 3 jaar ouder. Uh-huh. En ja, al zijn ervaringen met haar... Vooral in de tijd natuurlijk dat ze ineens verkering had met de toekomstige koning. Ja. Met hem trouwde en later van hem ging scheiden. Ja, een bewogen periode. En daarna is er ook nog wel het een en ander voorgevallen. En dat beschrijft hij allemaal vrij gedetailleerd. Want ja, wij zaten in 1981 toen ze trouwde te kijken naar een sprookjeshuwelijk. Maar er is weinig van terechtgekomen. Ze leefde om te beginnen niet lang en ook niet gelukkig.
2: Nee, er zijn wel wat dingetjes die inderdaad niet helemaal lekker liepen. To say the least. Nou is het zo dat die Charles Spencer die zegt dat dit eigenlijk zijn laatste liefdesverklaring openlijk aan zijn zus is. Maar als ik jou zo hoor, denk ik, dat is niet helemaal gelukt.
3: Nou, ik denk dat hij zich redelijk heeft vastgelegd door de titel. Dat is Zwanenzang en dat is een laatste bericht over iets. Het laatste wat je vertelt. Dus ja, hij is historicus. Hij vindt het zelf een afgerond verhaal. En iedereen moet maar vinden wat hij ervan vindt. Ja. Het is heel erg de ene Charles tegen de andere Charles. Ja. En wie je gelooft, dat kun je maar op één manier uitmaken door dat boek te lezen. En ja, ik denk dat er heel veel dingen kloppen.
2: Okay.
3: Die mensen in die paleizen hebben natuurlijk geen gewoon leven. En die reageren niet zoals normale mensen. Nee. Met al die ja-knikkers om zich heen. Maar er zijn er ook wel dingen dat ik denk van... Nou, zou dat nou bijvoorbeeld dat hij zo opgewekt klonk... toen hij hoorde dat Diana dood was. Hij vertelt tegen Charles, nou, ik heb het net de jongens verteld. Nou, dat moet je je voorstellen. Die zaten in zo'n vreselijk koud kasteel in Schotland... toen hun vader ze wakker maakte om te vertellen dat mama verongelukt was in Parijs... in hun pyjamaatjes. En dan zou je even later, als je je zwager aan de lijn hebt opgewekt... hebben geklonken. Dat kan ik me niet voorstellen, dat brengen van zo'n boodschap aan die jongetjes.
1: Nee. Ik begreep dat er ook, ik las dat ergens, dat er ook een stuk in staat... dat gaat over de vader van Dodi Al-Fayed. Dat hij de handen op de billen van prinses Diana gelegd zou hebben.
3: En daar geen enkele moeite mee had, omdat hij ook nog vond, nou...
1: Nou ja, dat hij zei, ja, dat is gewoon... een gebruik in Egypte. De schoonvader mag als eerste.
3: In Egypte mag de schoonvader eerst.
1: Ja.
2: Ja. Zou dat echt allemaal zijn gebeurd? Even? Want die meneer Spencer, het is niet dat zijn leven één groot ponypark is. En niet alles loopt helemaal lekker bij hem. Die
3: nee, is 4 keer gescheiden.
2: Ja.
3: En net zo vaak getrouwd dus. En hij heeft... het verhaal van Dodi is trouwens niet helemaal nieuw. Dat heeft de butler, want iedereen schrijft aan mijn boeken in Londen... die heeft dat verhaal ook al een keer verteld. Dus Diana heeft dat zelf de wereld in geholpen. En ja, ik denk ook niet dat als zij om het leven gekomen waren... dat die relatie heel lang geduurd had. Die Mohammed Al-Fayed, die eigenaar van Harris... de vader van Dodi Fayed, die deed altijd voorkomen... alsof het een romance van de eeuw was en dat het allemaal goed zou komen. Maar Diana zocht zelf bescherming en die vond ze wel bij die familie Fayed... die hartstikke rijk was en er uitgenodigd had met de jongens voor een vakantie in Zuid-Frankrijk. Met alle gevolgen van dien toen er nog een paar dagen Parijs aan vastgeplakt werden.
2: Ja, ja. Is er een reactie al van Buckingham Palace op dit boek?
3: Ja, binnen 1,5 uur. En dat maakte het vrij uitzonderlijk. Die hebben onmiddellijk ontkend dat Charles en vrolijk geklonken zou hebben. En al helemaal de uitspraak die niet gedaan heeft volgens hem. Van nou, wees gerust. Ze zal snel genoeg vergeten worden. Ja. Nou, als hij dat al gezegd heeft, die is hij op dat punt bedrogen uitgekomen. Want 30 jaar later maakt Diana nog heel wat los.
2: Ja, ja, ja. Toen het boek had gelezen, voldeed het aan de verwachtingen? Viel het tegen? Wat vond je ervan?
3: Ik weet er natuurlijk al heel veel van. En dan denk ik af en toe van ja, nou ja, dat weet ik en dat weet ik ook. Maar ja, dat is meer een bevestiging van de eerdere verhaal. Maar ik vond het toch wel heel erg verrassend. Gewoon die opbouw en die dagen na die begrafenis. Dat ze echt niet wisten wat ze ermee aan moesten met die begrafenis. Zelfs de volgorde van dat gezelschap wat achter de kist liep. Dat is op het laatste moment nog veranderd. Omdat Charles bedacht had dat hij in het midden mocht lopen. Nou nee, zei prins Philip, zijn vader. Jij gaat links, ik ga rechts. En Charles Spencer. Spencer, de broer, die gaat in het midden. En dat zijn allemaal dingen dat ik denk, jezus, dat daar niet beter over nagedacht is. Dat dat echt allemaal op het laatste moment nog moest. Maar ja, het was ook zo schokkend. Het was zo onverwacht, haar overlijden. De tijd stond echt even stil op de hele wereld. Ging het een week lang nergens anders over dan over de dood van Diana. En om dat nog even terug te halen, dat is toch wel interessant. Ook voor mensen die het destijds niet te jong zijn om het meegekregen te hebben, die kunnen zich alsnog erin verdiepen. Want dat het iets bijzonders was, ja, die vrouw, ja, dat is wel duidelijk geworden.
2: Het boek heet Zwanenzang en ligt volgens mij vandaag in Engeland en morgen hier in Nederland in de winkel. Even Sander Goedens, dankjewel.
4: De beste muziek aller tijden. Pink.

0: A Friend of Mine is van Clarence Clemens en Jackson Browne. En hoorde je in de middagshow waar je zometeen kans maakt op een serieus leuke zakgeldje, zakcentje erbij.
1: Ja.
0: We spelen zometeen woordenjacht. Als je het leuk vindt om mee te doen met woordenjacht, dan kun je jezelf eigenlijk vrij eenvoudig opgeven.
1: Door woordenjacht te sturen naar de gratis Radio Veronica. Je hebt gewoon het woord woordenjacht. En dan kan het zijn dat we je terugbellen en dat je zometeen kans maakt op dat geld.
0: En vandaag werd bekend dat Nederland toch meedoet met het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, wat een nieuws was dat, hè? Nadat Avotros zich teruggetrokken had en zei van, nou, we gaan helemaal niet meer meedoen. Zoek het allemaal maar uit. Heeft de NOS nu gezegd van, joh, wij pakken dat op en wij gaan dat gewoon even fixen.
0: Ja, ja, maar we weten nog niet. Ik bedoel, we weten nu dat we gaan dus meedoen.
1: Ja.
0: Maar we weten nog niet wie het gaat doen.
1: Nou, dat weten we wel, hoor. Wat?
0: Ja, dat weten wij wel, maar iemand anders nog niet.
1: Wie is die iemand anders? De NOS.
0: Mensen. Wij denken er vermoeden te hebben. Wij hopen heel erg dat iemand meedoet.
1: Ja.
0: Maar. Ja, ik weet het niet. Ja. Zouden we er zo achter komen, denk je?
1: Nou, ik weet wel dat we spreken zometeen met de Arend Balen. Arend Balen heeft fantastische ingangen. Die loopt al de hele dag over het Mediapark in Hilversum. Die heeft vast mensen gesproken bij de NOS.
0: Ja.
1: Die kan een mooie inschatting maken.
0: Die dacht vandaag een rustig dagje te hebben, maar dat liep even
1: af. Die vrije dag is ingetrokken.
0: Dat er nog veel meer komt er zo aan.
2: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ek Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel.
5: Giga veel.
3: Gratis producten tijdens de Giga gratis weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij, Wout en Frank, een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
10: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
9: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine.
5: Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moelgeluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
17: Mulemilk, the moo you can't resist.
18: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
21: Vergeet je niet in te smeren.
20: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 5 uur.
1: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
0: Goedemiddag. Nederland doet toch mee aan het Songfestival volgend jaar. Volgens de publieke omroep wordt daarmee de verbinding met Europa gezocht. Na het terugtrekken van omroep AfroTros vanwege de deelname van Israël pakt de NPO het anders aan. Vanuit meerdere omroepen komt een team om de artiest te regelen en die hoopt de NPO voor kerst bekend te maken. Na de rellen op het Malieveld van afgelopen weekend moet de burgemeester van Den Haag Van Zanen uitleg komen geven. De gemeenteraad wil weten of hij wist dat extreemrechtse groepen hadden opgeroepen tot geweld. Ook willen ze van de burgemeester horen welke maatregelen waren genomen om de rellen te voorkomen. Iran is de afgelopen 7 maanden slachtoffer van terrorisme geweest, zegt de Iraanse president over de oorlog met Amerika. President Trump had het bij de Verenigde Naties gisteren juist over Iraanse terreur. De president van Iran benoemde in zijn toespraak de Amerikaanse bombardementen op een school en sporthal, waarbij vele tientallen doden vielen. Daarna verlieten de Amerikanen de zaal van de Verenigde Naties. En schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. 74 jaar was hij en winnaar van meerdere prijzen voor kinderboeken die hij schreef. Ook won hij voor zijn schrijfwerk een Gouden Kalf, een Emmy Award en 2 Musical Awards. Voor een van zijn laatste boeken maakt Kuiper deze week, na zijn overlijden, nog kans op een Gouden Griffel. Het weer dan, nu vooral in het noorden een paar buien, later vanavond ook in de rest van het land. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is het zonnig, dan wordt het 17 tot misschien wel 20 graden. En zoals Wout zou zeggen, volgende week wordt het nog veel warmer.
24: Ja. 88 graden.
1: Ja. Ja, maar laten we wel een beetje op elkaar letten hoor, volgende week. Want
24: we zien dus hitteplan van de week.
1: Ja.
24: Oh, heerlijk man, 5, 26 graden, lekker naar het strand.
0: En het is behoorlijk druk op de weg, zo'n 100 meldingen nu. Nog niet naar het strand, wel in Zuid-Holland vooral veel files. Ook rond Utrecht en Nijmegen. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch voor Culemborg. 3 kwartier na een eerder ongeluk is de weg wel weer vrij. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam wordt Den Haag-Zuid 22 minuten. A10 de Nieuwe Meer richting het Koenplein. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg 23 minuten. Rechterrijstrook is daar dicht door bergingswerkzaamheden. Ook is het heel druk op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 1 uur en 5 minuten. En tot slot de N34 Ommen richting Hardenberg voor Gramsbergen door een ongeluk 20 minuten.

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.

0: geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Alle Sik & Verf bestel je bij...
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123 Accu.nl. 123 geregeld.
13: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot.

0: rijdt lekker naar huis en wij spelen woordenjacht. Maar wie is de woordenjager van vandaag?
1: Dat is Willem Eriks, hebben we aan de lijn uit Tilburg. Willem, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Jij hebt er zin in, dat hoor ik aan alles.
2: Ik heb er zeker zin in, Frank.
1: Nou, is het ook zo dat jij serieus geld gaat winnen? Daar gaan we in ieder geval voor. Want Wout en ik gaan zo meteen proberen woord voor woord, stap voor stap een zin te maken. Die zin omschrijft dan een woord uiteindelijk. En jij moet dat exacte woord raden. Die woorden kennen wij vooraf niet. Daarom wordt dat soms een beetje... Ja,
0: je krijgt nu het formuliertje.
1: Is te doen?
0: Nou, het zijn pittige woorden. Okay. Jij mag beginnen.
1: 1 minuut de tijd krijg je. Ieder goed geraden woord is 20 euro waard. En hoor je de pong, dan mag jij antwoord geven. Die pong, die klinkt zo.
2: Dat is goed. Ja? Oké. Okay.
1: Top. Ja. Mooi.
2: Hoi.
1: We hebben een vast... vastlopende pomp.
0: Ben je er klaar voor, beste Willem?
2: Ik ben er klaar voor, Wout.
0: Ben jij er klaar voor, Frankie?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Willem, jouw minuut woordenjagen gaat nu in.
1: Roze.
0: Vogel.
1: Die.
0: Op. Een.
2: Flamingo.
0: Oh, ja. Sorry. Nee. Heeft.
1: 4
0: wielen.
1: En.
0: Je.
1: Kan.
0: Er.
1: In.
0: Zitten.
1: Rijden.
2: Auto.
1: Draaien.
0: De
1: hele
0: dag
1: op
0: de radio.
1: Veronica.
2: DJ's.
0: Nee.
1: Oké.
2: Op platen.
0: Bed.
1: Dat
0: bestaat
1: uit
0: 2
1: delen.
2: Uit zo'n bed.
1: Sinterklaas
0: rijdt
1: hier
0: op
2: paard.
0: Hier
1: gooi
0: je
1: afval
0: in.
2: Afvalbak.
1: Hier
0: zet je
1: spullen
0: in.
1: Koud.
0: Koud. Frits van Eert. Frits van Eert.
1: Ja, heel goed. Ja, ik denk, we gaan hem even helpen. Wat gaat niet goed?
0: Koelkast.
1: Nou, we gaan hem even doorlopen.
0: Oh, ik vond het moeilijke woorden.
1: Ja, het waren wel moeilijke woorden.
0: Nee, ik wilde, bij muziek wilde ik... Ja, oké, okay, neem maar even door.
1: Even kijken, de eerste roze vogel die op 1B staat, de flamingo, had je goed. Ja. Toen hadden we het over 4 wielen en je kan erin rijden. Auto had je ook goed. Ja, de derde bleef je een beetje steken.
0: Ja.
1: Dan vond ik hem ook niet heel goed omschreven van ons, maar...
0: Ik wilde naar de beste aller
1: muziek,
0: tijden.
1: Aller tijden.
0: Ja,
1: oh,
0: was
1: ja,
0: muziek. Ja,
1: muziek was het goede antwoord dat we daar wilden zeggen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Bed, dat bestaat uit 2 delen. We bedoelden een boxspring. Ja, die, zei je ook, die had je ook niet. Sinterklaas rijdt op een paard, die had je goed. Afval gooien in de prullenbak. En ook de koelkast was de laatste, die had je goed. Betekent 1, 2, 3, 4, 5 goede antwoorden. Betekent 100 euro!
0: Willem, die pak jij gewoon even mee. 100 euro voor jou, gefeliciteerd.
2: Gek man, dankjewel Wout.
0: Voor een ieder die denkt, hey, maar dat woordenjagen, 100 euro red ik ook wel. Je kunt je op een vrij eenvoudige manier opgeven.
1: Ja, we hebben die aanmeldmethode heel makkelijk gehouden. Als je woordenjacht stuurt naar de gratis Radio Veronica app, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij morgen meespeelt.
0: Succes!
3: Je bent precies waar je moet zijn. Welkom bij Wout en Frank. Iedere middag vanaf 3 uur op Radio Veronica.

0: word toch altijd helemaal gek als ik deze platen hoor. Want iemand heeft me ooit verteld dat ze zingt... Haal me uit de doos, moet je even gaan naar de laatste 31 seconden. Ik word echt heel... En ze zingt het ook echt 80 keer, denk ik. In deze
1: Haal me uit de doos?
0: Haal me uit de doos, even naar 31 seconden.
1: Even kijken.
0: Moet je even goed luisteren.

0: bedankt, want dit hoor ik dus nu ook.
1: Ik zeggen, kan je niet meer op een andere manier naar deze plaat luisteren.
0: Maar uit de doos. Alright,
1: nou ja. Nederland gaat volgend jaar gewoon naar het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Was het grote nieuws vandaag. Heugelijke dag. Ook voor groot songfestival liefhebber en deskundige Aram Badem aan de lijn. Aram, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Wouter en Frank. Hi, hallo.
0: Hoe reageerde Aram Badem toen hij deze pushmelding kreeg?
2: Nou, het was nog net niet zoals Emma Wortelboer. Dat was. Zo bij die paal, die zend was op het Mediapark en allemaal vuurwerk. Schreeuwen. Ja, het is wel heel. Ik ben wel heel blij. Ik had het op een gegeven moment niet meer verwacht. Iedereen om me heen zei: nee, we gaan niet. En we werden op het kantoor van de NPO. Verzamelden we als pers. En daar werd dan uitgelegd met de IBU, die daar ook was overigens. Dat ze toch wel mee gaan doen. Het was net alsof je ouders uit elkaar gaan, maar toch weer bij elkaar komen. Zo voelde het.
1: Maar voelde het ongemakkelijk ook, of niet? Die twee partijen daar aan tafel.
2: Ja, het was heel ongemakkelijk. Omdat natuurlijk de IBU zegt dan: wij hebben wel wat water bij de wijn gedaan. En de NPO wil uitleggen waarom ze gaan. En wij hadden natuurlijk wel wat kritische vragen. Wat doen jullie nou met dat boelgeroep, hè, als dat gebeurt weer? En ja, hoe zit het nou met die stemming? Dus er is best wel nog even wat discussie geweest. Maar uiteindelijk vind ik het een goede beslissing. Ook omdat we. Dat zeggen zij ook, mee willen doen en die discussie willen voeren. Maar we toch afgelopen editie ook zagen, niemand had het er eigenlijk ook echt over.
0: Heel even, want ik kan me best voorstellen, als je nu zit te luisteren, dan begrijp je er helemaal niks meer van. Dus dan krijgen we een omroep die zegt, we gaan niet. En vervolgens zegt eigenlijk de NPO, waar die omroep onderdeel van is, die zegt, we gaan toch wel. Ja. Dit is niet de volg. Had dit niet even beter een beetje dat ze eerst met elkaar waren gelullen en dat ze dan naar buiten waren gekomen? Was dat niet veel handiger geweest?
2: Ja, voor de communicatie wel. Aan de andere kant, je moet ook uitleggen waarom je als NPO, dus Nederlands publieke omroep wel gaat. En de AVROS zeg maar heeft gezegd, wij zijn een eigen autonome omroep en wij vinden niet meer dat we willen gaan. Hè. De verdeeldheid is te groot. Dus de NPO had wel wat uit te leggen. En het is eigenlijk onverklaarbaar dat ons omroepenbestel, het zijn zoveel omroepen, zoveel meningen, zoveel bestuurs dat je eigenlijk ook door de boom het bos niet meer ziet, maar helemaal afgepeld. Dit is wat er gaat gebeuren. De NOS gaat het commentaar geven. Die heeft als kerntaak journalistiek verslag doen van het Songfestival, net als bij andere evenementen. Met commentaar, met voorbeschouwing. En de NPO gaat met een onafhankelijk team, dus over de omroepen heen, op zoek nu naar een act en artiest. En dat wordt nadrukkelijk dus niet aan één omroep meer opgehangen. Ja, en dat betekent dat de NPO uitnodigt eigenlijk alle mensen die bij omroepen werken, om mee te gaan denken en je aan te melden.
0: Ja, maar het is toch heel simpel wie er moet gaan. Dat weten we toch allemaal.
1: Nou, heel wel duidelijk, denk ik, toch?
0: Ja.
2: En Davina Michel.
1: Ja, Davina Michel.
0: Nou ja, maar zonder gekheid. Want haar agenda is in principe voor die periode, konden wij ook zien. Want wij delen een agenda met haar. Nee, dat staat online.
2: Oh, het goed.
0: Nee. Maar die is leeg. Dus dat is toch makkelijk?
1: Maar zij heeft die jurk al klaarhangen, joh. Volgens mij kan die zo instappen.
0: En zij zou het zo goed doen.
1: Ja.
2: Nou, er is één opvallend ding. Wij proberen al de hele middag met RTL Boulevard het management te bereiken, Davina te bereiken. Ze nemen niks meer op.
0: Nou,
2: ja, en dat zegt mij genoeg. Ja, dan weet jij toch ook altijd, hè? Als ze niet opnemen, dan weet je, er is iets gaande. Zij wil gewoon graag gaan. En zij is ook net een beetje als Anouk. Ze heeft daar de ballen voor om gewoon te gaan. En te zeggen, nou, als er mensen vragen hebben, nou, stel ze maar, ik wil ze beantwoorden. En ze heeft waarschijnlijk een lied klaar. Nou ja, dat is natuurlijk wel wat je nodig hebt.
1: Is er iets gezegd eigenlijk over het moment waarop ze dit gaan presenteren? Waarop ze bekend gaan maken wie onze Nederlandse inzending wordt?
2: Nee, dat hebben ze nog niet gezegd. En ook niet hoe. Wel, en dat is wel opvallend, dat Jurre Bosman en hoofdmedia van de NPO heeft gezegd dat het publiek misschien weer een rol gaat krijgen. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Want ja, we hebben toch al heel. Ja, denk aan Sineke, aan.
1: Dat was een groot succes, Aram.
0: Vader Abraham alweer.
1: Ja. Oh, ik weet niet waar ik voor moet kiezen. Nou, toch Sineke.
0: Ja, wat doen we? Davina Michel of Rutger van Barneveld? Nee, we doen Rutger.
2: Ik weet nog gewoon waar ik was toen. Dat is toch verschrikkelijk. Maar je viel van de bank, dat kon gewoon niet. Ja. Nee, maar het moet beter. Maar dat het publiek weer inbreng ook heeft. Ik bedoel, hoe lang hebben we daar nou niet op gewacht? Dat kunnen we altijd een keer proberen. Dus daar was ook de NPO positief over. Maar in dit geval, dat we zo moeten versnellen op dit moment, denk ik dat de Davina Michel gewoon echt de beste keuze is. Daar zou ik voor gaan, daar zou ik nu voor tekenen.
0: Ja, ik zit ondertussen even te kijken. Davina Michel neemt de telefoon ook niet op, hoor.
1: Nee.
2: Zelfs voor jou niet. Weigert voor jou ook.
0: Ik maak het nu groter dan het is, maar in principe, zij is het gewoon. Kan niet anders. Ja. Ah, ik zou het fantastisch vinden. Aron, als Davina Michel voor net, dan organiseren we die gekkigheid voor volgend jaar, want dan gaan we gewoon winnen.
1: Ja,
2: dat zou nog een grote kans zijn ook. En ik hoop dat ze dan een korting hebben onderhandeld. Dat heb je ook niet zo volle map moeten betalen, want dat zou toch wel het wezen, ja.
0: Hoe dan ook, we gaan naar het Songfestival en dat is op zich hartstikke mooi. Aron, dankjewel. She's a super freak, super freak, super freak, yeah.
3: beste muziek aller tijden.

0: Onze vriendin Taylor Swift.
1: Ja.
0: Wij zijn toen bij haar geweest bij het concert. Zaten we naast die vriend van de.
1: Dat is een grote jongen.
0: Ja, dus we hebben ons heel netjes gedragen. Veel te grote jongen is dat inderdaad.
1: Travis Kels.
0: Wat een beer, joh.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Heel eerlijk, hij zat 16 rijen verder. Maar
1: nee, helemaal niet. Hij zat echt naast ons.
0: Ja?
1: Nou, het is een skybox naast
0: ons. Ja, dat wel. Ja. Even kijken. Zometeen ziet hij met het nieuws iets wat zit er in je nieuws.
3: De woede na vrijlating verdachten van dodelijke aanrijding en vernielde hives razend populair.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen.

0: elektronica. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
8: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Veronica Weerbericht.
13: Jongens, vandaag was een dag met wat wolken, soms wat zon. In het noorden was er af en toe een bui. Vanavond ook in de rest van het land regen. Het is nu zo rond de 20 graden. Morgen wordt het zonniger en dan zo'n 18 graden. Ietsje frisser. En we gaan richting ontzettend mooi nazomerweer. Ergens vanaf woensdag volgende week, ziet, was het ook alweer, 30 graden? 35 graden? Nee, het wordt wel 26 graden wordt het volgende week.
14: Ja, goed smeren, hè, mensen?
13: Goed smeren, ja, denk erom. Ja. Zit hier met het nieuws, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Woedende nabestaanden in de rechtszaak over de dodelijke aanrijding in Zeeland afgelopen juni. 3 fietsende kinderen en een basisschooldirecteur kwamen om het leven. De bestuurder reed 130, waar je 80 mag, toen hij uit de bocht vloog. Hij mag het vervolg van de rechtszaak in vrijheid afwachten. En dat konden de nabestaanden niet geloven. Reclameposters van Wakker Dier moeten te zien zijn op treinstations. De NS weigerde dat, waarop de organisatie naar de rechter stapte en die kreeg gelijk. In de aanloop naar Dierendag vraagt Wakker Dier via de posters om een dag geen vlees te eten.
13: Heb je die posters gezien?
16: Ja.
13: Heb jij ze gezien, Frank?
16: Nee, ik heb ze niet gezien.
13: Het is echt een ontzettend keurige, eigenlijk verbindende poster van Wakker Dier. Helemaal niet met heftige dingen of zo. Er staat eigenlijk wat zij zeggen, ze hebben ook een campagne erbij, dat dagelijks, ik ben geen vegetariër, maar je gaat er toch over nadenken.
16: Ja.
13: Dagelijks wordt een hele stad als Rotterdam aan dieren wordt er opgegeten door ons allemaal. Dus zij zeggen, als je nou gewoon één dagje even geen dieren eet, dat is... Dus ik vond het super slim bedacht. En echt dat je denkt, nou, ik ga er toch ook eens over nadenken.
14: Ja, er staat wel een vies varkentje op. Nee, ik zit even te kijken. Het is wel een varken, nee, maar... met gewoon een beetje vies varken.
13: Het is toch een hele beschaafde campagne van Wakker Dier. Ik vind dat ze dat supergoed hebben gedaan.
14: Ja. Ja, ik vind het prima.
13: Oké. Want jij vreet er geen burger minder om.
14: Precies. Nee, okay.
15: En sinds gisteren hebben al 250.000 mensen zich aangemeld voor het nieuwe Hives. Er is nu een enorme wachtlijst voor het teruggekeerde sociale medium. Elke dag worden nieuwe mensen toegelaten op Hives om technische problemen te voorkomen.
14: Heb je het al, Wout?
13: Nou ja, ik sta in de wachtrij, dus ik baal ervan.
14: Ik heb het Frank van het Hof ben ik op Hives. Voeg me vooral toe, stuur me krabbel. Ik ben de hele dag aan het krabbel. Iedereen die mij een krabbeltje stuurt...
13: Die poor je terug.
14: Die poor ik even terug, of die stuur ik een krabbeltje terug. Ik ben gek op krabbelen, dus voeg me maar toe. Frank van het Hof op Hives.
13: Oké. Okay.
14: Als je het al hebt, in ieder geval. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Doe ik overigens ook op Hives. Verzoek. Dus dan krabbel ik de verkeersinformatie. 101 meldingen, totale lengte van 509 kilometer op dit moment. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Centrum en Beest 32 minuten. De A27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagenstein. Daar 27 minuten. En 34 Omme Hardenberg tussen Hardenberg Oost en Gramsbergen door een ongeluk. Sta je daar 12 minuten te wachten. De overige files en flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
13: Zo is het ook. Wat was je Hives ook alweer?
14: Mijn Hives is Frank van het Hof.

0: Hoeveel huisvrienden heb je nu erbij?
1: Nou, het gaat nu al hard. Tony, dankjewel voor toevoegen. Sven, dankjewel. Patrick, dankjewel. Gerard Ekdom, die moet mij nog even accepteren. Geer, als je dat zou willen doen, heel graag. En ook Evert Santegoets staat nog in afwachting.
0: Jongen. Wat een community bouwer ben je.

0: ligt hier. Dames en heren, dit is de middagshow van Radio Veronica. Welkom bij het onderdeel Biechtie of Liechtie. Ga ik biechten of ga jij biechten?
1: Jij gaat biechten. Jij gaat zometeen een verhaal vertellen. De grote vraag is alleen, is het een biecht of is het een leugen? Kortom,
0: is het een biecht of een liecht?
1: Is het waar of is het niet waar? Ik ga er wat vragen over stellen. Je houdt de taak om te raden of het dus waar of niet waar is. Je appt de antwoord naar de gratis Radio Veronica app. En maakt dan kans op belachelijk mooie prijzen.
0: Alright, dus je wil een verhaal van mij horen?
1: Ja, Wout. Kom maar op.
0: Nou ja, kijk, ik maak natuurlijk wel dingen mee in mijn leven.
1: Ja, jij maakt er ook mee in je leven, ja.
0: En ik heb ooit een keer in een discotheek in New York gezeten.
1: Ja.
0: Daar heb ik de hele avond, ontzettend leuke avond gehad. Met Michael Jackson.
1: Met Michael Jackson?
0: Met Michael Jackson, ja.
1: En hoe...
0: Allemaal mensen kijken me aan, hij is gek.
1: Ja, kun je iets vertellen over die avond?
0: Ja, het was heel leuk aan. Het was een discotheek in New York. En dat was best... Ik weet niet hoe die heet, maar het was een... ik was daar met een vriend en voor de eerste keer in New York. En we kregen een uitnodiging om me aan te staan.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Hang in je lip.
0: En we waren daar en wij zaten in gesprek. En we waren... op een gegeven moment zat er naast ons iemand. En dat was Michael Jackson. Daar hebben we de hele avond mee zitten kletsen.
1: En wat vertelde Michael Jackson zoal?
0: Nou, wel over... ja, dat weet ik niet meer precies.
1: Nee?
0: Nee.
1: Maar als je met Michael Jackson praat...
0: Nou,
1: dan weet je echt wel wat hij allemaal tegen je verteld heeft.
0: Het kan zijn dat ik niet helemaal in de gaten had... dat we met Michael Jackson aan het praten waren.
1: Oh.
0: Kan zijn dat er misschien een klein borreltje in zat... en dat ik daar later pas achter kwam. Dat zou kunnen voor het verhaal.
1: Je dacht niet, wat wandelt deze man gek?
0: Nee, alles tevoren. Het is Michael Jackson. Nee. Wat was Michael Jackson? Die overigens, moet ik er wel bij zeggen... super lief was die avond. En heel aardig. Ik was drie. Nee, ik maak een grapje fout. Nee, maar het is... Dit had ik niet moeten doen.
1: Denk jij dat dit waar is? Of is het niet
0: ik
1: waar?
0: Ik zie mensen nu ook naar een hoofd.
1: Geef het juiste antwoord via de gratis Radio Veronica app. Is het een biecht of is het een leugen van Wouter van der Goes?
0: Ja.
1: Jij was in dezelfde discotheek als Michael Jackson in New York City.
0: Ja.
1: Je hebt daar met hem gepraat. Je weet alleen niet meer wat je met hem besproken hebt.
0: Nee.
1: Want je was een beetje dronken.
0: Ja. Is het waar of is het niet waar? Biecht hij of liegt hij? Maar denk goed na, want ik kan heel goed acteren.

0: Wouter van der Goes vertelde net een verhaal over een discotheek in New York. Hij heeft daar de hele avond gepraat met Michael Jackson.
1: Ja, wat een gekke avond was dat, hè.
0: Maar de grote vraag is dit verhaal waar of is het een leugen? Biegt hij of liegt hij? Irma uit Noordwijk aan Hout, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Wat denk je, lieg ik of is het waar?
2: Het is waar, want het verhaal heb je al eens eerder verteld.
1: Oh ja, maar ik vind het sowieso zo fijn dat je zoveel vertrouwen in me hebt. Wat fijn, Irma. Dus jij zegt waar?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Jesse, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Jammer man, jij vertrouwt me niet. Hoor.
3: Ja, nee. Ik heb ooit betere verhalen gehoord.
1: Je hebt betere verhalen gehoord?
3: Ik dacht dat ik slecht kon liegen, maar... Ik klik niet veel beter.
1: Je vond het niet veel beter. Oké, okay, dus eigenlijk je vindt dat ik een slechte leugenaar ben... en je vindt gewoon dat het verhaal is niet waar. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Okay. Ja. Wat is een beetje het meeste wat binnenkomt? Wat denken mensen, waar of niet waar?
0: Nou, heel veel mensen denken dat het een leugen is.
1: Ja?
0: Ja. Irma, wat in het hele verhaal maakte voor jou dat jij dacht... oh ja, dit is waar?
2: Nou, omdat ik dat verhaal al eens eerder gehoord heb. Daar heeft hij al eens eerder verteld.
0: Ja, over Michael Jackson in die discotheek in New York.
2: Ja, dat hij dat niet door had. Ja.
0: Je hebt het al eens eerder verteld, Wout.
1: Nou, zal ik jullie het verlossende antwoord geven?
0: Ja.
1: Lieve Irma.
2: Mm-hmm.
1: Ik vind het ontzettend fijn dat je mij zo vertrouwt.
2: Ja.
1: En luister even goed naar hoe ik het nu ga uitleggen. Maar Jesse heeft gelijk, het is niet waar!
0: Je zat wel warm hoor, Irma.
1: Je zat warm, want Jesse, het is niet helemaal gelogen. In de zin, het was niet Michael Jackson. Het was zijn zus Janet Jackson. En dan is het wel waar.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Het is nog stommer, want ik was daar met een vriend... en wij wisten helemaal niet dat daar Janet Jackson was. En we hadden een beetje mot met elkaar en we hadden ook een klein borreltje op... omdat we werden eerst geweigerd bij de deur. Dus wij kwamen binnen en we waren een beetje aan het bekvechten... van ja, dat ging allemaal niet goed. En ik was over een of ander record heen gesprongen... want ik moest plassen, weet ik, dat ging gewoon niet goed. Dus wij zaten en toen kwam Janet Jackson bleek achteraf... van ja jongens, wat is er aan de hand? En die gaf een hele positieve vibe. Alleen, we hadden toen niet in de gaten dat het Janet Jackson was.
0: En wanneer was het moment dan?
1: Nou, de volgende dag kwamen we iemand tegen... die voor ons de toegang had geregeld. En die zei, heb je Janet Jackson nog gezien? En toen dachten we, fuck, daar hebben we de hele avond mee zitten kletsen.
0: Was die vrouw.
1: Want je herkende haar namelijk helemaal niet... omdat ze heel, gewoon een van de mensen was.
0: Ja.
1: Dus ja, nou ja, het is een beetje waar... en vooral ook een beetje niet waar. Dus jullie hebben alle twee een beetje gelijk en een beetje ongelijk.
3: Ja.
0: Maar de absolute winnaar is Jesse. Die krijgt de platentas en een bokaal, want die hadden we nog liggen.
1: En Irma krijgt mijn liefde, omdat ze gewoon me geloofde.
0: Ja, daarop.
2: Okay. Dankjewel, is goed.
3: Mooi.
1: Wat moet ik nu doen? Moet ik iets van Janet of iets van Michael Jackson draaien? Wat is leuker?
2: Maakt mij niet uit.
1: Heb jij een voorkeur, Jesse?
3: Nou, doe dan die laatste maar.
1: Janet Jackson?
3: Ja, doe maar.
1: Oké, Janet Jackson. Nou, dan ga ik even wat zoeken, want jij heb ik al gevonden. Lieve mensen, ik wens jullie een hele fijne avond. Dankjewel voor het meedoen. Jesse, de plaat was...

0: Mijn vriendin Janet Jackson.
1: Ja.
0: Bijzondere avond hadden we.
1: Je had gewoon... Heb je ook met haar gezoend eigenlijk?
0: Nee, man, hou op. Nee, het is al 20 jaar geleden. Ik had nog wel haar.
1: Oh ja.
0: Meer bijna al 25 jaar geleden.
1: En is Janet Jackson ook met haar handen zo door je haar heen?
0: Lekker. Dat is de Janet Jackson Nasty bij Radio Veronica. Zometeen hier Niek van der Brugge. Die heeft een mooie oude top 40 in het hitarchief.
1: Ja, even weer een pareltje van een lijstje hoor. 7 juli 1984 staat zometeen centraal bij onze vriend Niek van der Brugge.
0: Wat staat er op 1, weet je dat?
1: Nou, dat kan je wel vertellen. Janet Jackson met Nasty.
0: Nee, dat hoop ik toch niet.
1: Even kijken hoor. Top 40 van 7 juli 1984. Ergens hoop ik dat Niek nu naar binnen rent en dan meteen die 7. Ik heb nu die van 14 juli. Daar staat de Reflex van Duran Duran op 1. En die van 7 juli staat ook op nummer 1. Duran Duran en de Reflex.
0: Hey, luister. En de fluisteraar heeft inmiddels een waarde van €8.400. En Niek gaat zo meteen iemand de kans geven om die jackpot te winnen. Meteen over een minuutje of 20, denk ik. Dus als je mee wilt doen, app dan snel fluisteraar hier naar de app van Radio Veronica.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Het is niet nodig om voor 8 dagen eten in huis te bewaren voor noodgevallen, zegt het kabinet. Dat houdt het bij het officiële advies om een voorraad van 3 dagen te hebben. Onderzoekers hadden het wel over 8 dagen. Volgens staatssecretaris Erkens van Voedselzekerheid is het voor mensen die niet veel ruimte in huis hebben moeilijk om zoveel eten achter de hand te houden. Een stille tocht voor de man die na zijn arrestatie in Rotterdam overleed 1,5 week geleden. Gisteren was zijn uitvaart. Over 1 uur start in het centrum van Utrecht een stille tocht. Die is ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. De reclame van Wakker Dier moet gewoon te zien kunnen zijn op treinstations, vindt de rechter. De NS weigerde de posters, maar is nu teruggefloten. In aanloop naar Dierendag wil Wakker Dier posters met een koe, varken en kip ophangen. En de vraag: zullen we eens een dag geen 650.000 dieren eten? En veel mensen willen het teruggekeerde sociale medium Hives gebruiken. 250.000 aanmeldingen zijn er al. Gisteren werd bekend dat het platform na 13 jaar weer terug is. In de hoogtijdagen had Hives 10 miljoen gebruikers. Maar het stopte toen concurrent Facebook veel populairder werd. Het weer dan bewolkt, soms een bui. Vannacht komt het af naar 10 graden. Morgen is het zonnig, dan 17 tot 20 graden.
4: Dankjewel, Siet. Zometeen gaan we naar de top 40. En we gaan echt lekker de tijdmachine in. 7 juli 1984 zometeen met onder andere Klein Orkest, de Pointer Sisters en Queen zometeen. Eerst Veronica Verkeer, goedenavond. Er staan nog 44 vertragingen, we pakken ze vanaf 10 minuten. De A2, Maarsen Den Bosch voor Vianen, daar 18 minuten vertraging. De A4, Amsterdam-Rotterdam, tussen Zoeterwoude-Dorp en Ypenburg, 21 minuten. A16, Rotterdam-Breda, tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht, 10 minuten vertraging. A27, van Utrecht naar Breda, tussen Noordloos en de Merwedebrug, A12. En de laatste, de A50, Eindhoven-Arnhem voor de Maasbrug, 10 minuten vertraging.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
6: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
7: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
10: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve.

0: prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
2: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
6: Speel mee met de Fluisteraar.
5: De jackpot staat nu op
7: 8.400 euro. Dat is geen wisselgeld hoor.

0: Veronica.
1: Goedenavond, 5 minuten over 6. Je bent bij het Top 40 hitarchief van Radio Veronica. We gaan vandaag naar de 80's. 7 juli 1984. Nederland had nog geen internet, ook geen mobiele telefoon. Heerlijk. En als je wilde weten hoe laat het was, dan keek je gewoon op je klok. Dat was revolutionair. Als je dan zo'n digitale Casio had, dan was je de bom. Terwijl hier de zomer nog bezig was, stonden duizenden mensen in België op het festivalterrein van Torhout. Simple Minds, Paul Young, Jackson, Lou Reed. Ja, het was daar één grote natte droom voor iedereen met een Walkman en een veel te groot t-shirt. En ondertussen lag deze top 40 in de Nederlandse platenzaken met zometeen een jarige Bruce Springsteen, want die is vandaag jarig. Ja, gefeliciteerd. Ben je ook jarig op de verjaardag van Bruce Springsteen? Laat het dan weten.

0: richting. Dus top 40. 7 juli 1984. En hij is jarig vandaag. De Baas. Ik zit even te kijken, hè, van Veronica. Maar mijn lieve vrouw Andere Dien is vandaag jarig. En Corina die zegt, ja, ik was toen op Toornhout. Nou, dat is fantastisch. Jouw herinneringen uit de ethisch deel ze vooral in dit top 40 hitarchief. Spreek ze even in met de app van Veronica. De Fluisteraar. En ondertussen zijn we gewoon keihard bezig met de Fluisteraar. En ik speel dat met Nienke. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Nienk.
0: Hi, uit Vraneker.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Wat leuk dat we even contact hebben met, wat is het, Noord-Nederland, hè?
1: Ja, Noord-Nederland. Ja, zeker. Eén van de Elfsteden.
0: Ja, één van de Elfsteden is dat, Veronica, ja.
1: Ja, zeker.
0: Heb je Maarten van der Weijden nog gezien zwemmen onlangs door je dorp?
1: Nou, wij zijn een stad.
0: Sorry.
1: Want we zijn één derde Elfsteden.
0: Hoeveel mensen wonen er in Veronica dan?
1: Een duizendje of 14, 15.
0: Ja, oké. Ja, klinkt als een bloeiende metropool inderdaad, ja.
1: Ja, precies. Ja,
0: absoluut.
1: Maar misschien ook wel meer. Volgens mij 15 tot en met 20.000 mensen wel.
0: Ja.
1: Dus,
0: Nee, ik heb dit gezegd.
1: Ik heb in 2020, voordat de coronacrisis uitbrak... Nee, 2019 was dat. Dan hebben we Maarten inderdaad aangemoedigd. Want toen maakte hij ook een Elfstedentocht. En toen hebben we inderdaad langs de kant gestaan en geroepen naar hem. En dat was zo'n bijzonder moment.
0: Ja. Jij kan in feite dat water en dat land gewoon kopen als je de Fluisteraar weet te raden. Want het is een flink bedrag, €8.400.
1: Ja.
0: Jij zegt nieuwe meubels?
1: Ja, ik was van plan nieuwe meubels te gaan kopen. Die zijn al besteld, dus dat zou heel goed uitkomen.
0: Ja, je hebt ze al uitgegeven voordat je gewonnen hebt.
1: Ja, goed, anders was dat ook wel goed gekomen.
0: Precies. Nou,
1: dat is wel leuk.
0: En is je partner ook vervangen? Heel veel mensen roepen tegenwoordig dat die hoort ook bij het meubilair, maar dat is niet zo.
1: Nou, was mijn partner maar te vervangen. Die is vorig jaar overleden.
0: Oh,
1: dus
0: meen je zeg. Krijg je dus dit soort dingen. Oh, dus het is eigenlijk een hele nieuwe start voor jou.
1: Meer of meer wel, ja. Maar de gedachten aan hem, die blijven natuurlijk in herinneringen. En dat is zeer zeker. Dus, ja.
0: Wat intens om te horen.
1: Dat is altijd
0: wel. Want je maakt zo'n opmerking en dan 9 van de 10 keer krijg je een grapje terug. En niet deze, dit antwoord.
1: Nee, maakt niet uit hoor. Ik
0: vind dat dan wel vervelend. Ik vind dat echt heel erg voor je namelijk. Dus dat,
1: ik mis hem ook nog iedere dag.
0: Dat snap
1: want het was een wat oudere man, maar we deden heel veel samen. En hij werd ziek en uiteindelijk bleek prostaatkanker uitgezaaid te zijn in botkanker. En een val in huis heeft het eigenlijk doen versnellen. En ik hou erover op en ik word emotioneel. Ja, maar ik mis hem nog iedere dag.
0: Dat snap ik. Nou ja, een goede sowieso is dit geldbedrag van jou welkom. Want het herpakken van je leven, dat is niet alleen een financieel plaatje, maar het helpt natuurlijk wel een beetje. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja, en muziek helpt er ook enorm bij, moet ik zeggen hoor.
0: Je mag me altijd appen in de avonduren van Veronica als je even je verhaal kwijt wil of even wil kletsen. Ik ben altijd bereikbaar.
1: Nou, dat is lief. Dankjewel.
0: Zullen we gaan spelen?
1: Ja.
0: Oké, heel goed.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. I joined the club.
0: Nienke uit die mooie stad Vraneker.
1: Ja.
0: Wie denk jij dat de Fluisteraar is?
1: Nou, ik heb vandaag een paar keer gehoord, haar, want het is een mevrouw. En ik denk dat ik zeker ben van mijn zaak. Maar ja, dat zegt natuurlijk iedereen.
0: Ja, we hadden het vanochtend nog bij Gerard. Heb je die nog meegekregen?
1: Nee, die toevallig net niet. Nee.
0: Dus het is ook zonder hint, dit?
1: Ja, dit is zonder hint. Ja.
0: Tell me, wie is de Fluisteraar?
1: Ik denk dat het Kirsten Westrik is.
0: Kirsten Westrik, dan moet ik heel even hard denken. RTL...
1: 1-2 vandaag.
0: 1-2 vandaag. Ja, presentatrice. Ja. Wij gaan luisteren. We gaan naar de jury, Nienke.
3: Jouw antwoord is... fout.
0: Jammer.
1: Ach.
0: Ja.
1: Nou, jammer.
0: Ja, het had zomaar gekund. Het is wel vaker zo gegaan. En dan in één keer is de jackpot weg. Maar helaas...
1: Ik hoor die stem. Ik denk, hij leek er gewoon heel erg op. Maar helaas. En ik hoop dat de volgende het wel goed heeft.
0: Dat vind ik lief van jou. Nienke, ik wens jou, als ik je niet meer spreek, het allerbeste. Heel veel sterkte.
1: Ja, dankjewel, Nienke. Het was leuk je gesproken te hebben.
0: Insgelijks.
1: Oké.
0: Hoi.
1: Doeg.
0: Dit is Radio Veronica, weet jij het wel. Jaarlang gratis energie op de score van energiekiezer. App Fluisteraar. Oost.

0: Queen, I Want to Break Free in deze top 40, 7 juli 1984. Zometeen verder met Wham! Ultra Fox. En je weet het, de jackpot is weer €200 meer waard. €8.400.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Deze week speel je bij Radio Veronica mee met... Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint €32.000.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan...
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
12: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
14: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
15: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
12: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
20: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: Exact 6:30. Goedenavond. Dit is Veronica Verkeer. Het is nog relatief druk op de weg. 160 kilometer in totaal. Je hoort ze vanaf 9 minuten. De A2, de Mos-Utrecht, tussen Hintham en Zaltbommel. 11 minuten. A4, Amsterdam-Den Haag, tussen het Lima-Aquaduct en Leidschendam. 17 minuten. A15, Gorkum-Ridderkerk, tussen Alblasserdam en Ridderkerk-Zuid. 9 minuten. En de A27, Utrecht-Gorkum, tussen Rijnsweert en Nieuwegein. Daar is de vertraging 11 minuten. Laatst op de N233, Veenendaal-Kesteren, tussen Rijnendaal. Of er is een nieuw dorp ontstaan ook weer. Renen-West en Wageningen. Daar staat het vast. 10 minuten vertraging. Zometeen hier Ultra Fox. En ook Bob Marley in de top 40 hitdag.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
2: En nu,
1: Nick van der Brugge.
2: Met de beste muziek aller tijden.
21: Dit is Veronica.
2: Veronica, top 40 hitarchief.
0: 7 juli 1984.
2: Nummer 9.

0: Het op 40 hit archief. Ultra Fox. Dancing with tears in my eyes. En ja, 84 gebeurde ook dit.
1: Hallo, jullie zijn nu op dit moment

Spandau Ballet, Only When You Leave, stond op nummer 2 in deze top 40, 7 juli 1984. De hele lijst staat echt vol met grootheden. Mooi is dat om te zien. Queen, een jarige Bruce Springsteen vandaag. Ook Wham stond erin. En zojuist op nummer 2 dus Spandau Ballet. Maar die ene plaat erboven, die komt van een band die eruit zag alsof ze rechtstreeks uit een futuristische kapsalon kwamen lopen. Zelfs nu nog. Ik heb het over Duran Duran. Met The Reflex stond al weken op 1. En ook vandaag, 7 juli 1984.

0: Duran Duran. In deze top 40 op nummer 1. Morgen naar de top 40 van 11 augustus 2001. Met onder andere Faithless en Robbie Williams. Zometeen Niek's nationale vraagstuk. Interessante kwestie ga ik voorleggen zometeen aan de club van Veronica. En Massive Attack. De Unfinished Sympathy komt eraan zo.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Veronica.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Alle verf super voordelig.
9: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar je handel op orde.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij het Julianapark in Utrecht zijn tussen de 80 en 100 woningen ontruimd vanwege een gaslek die ontstond tijdens werkzaamheden. Bewoners worden opgevangen. Het lek zelf is dicht, maar een kelder is met zoveel gas volgelopen dat het nog steeds gevaarlijk is. De brandweer is waarschijnlijk nog uren bezig. De arts die vorig jaar een einde maakte aan het leven van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd, dat meldt Nieuwsuur. Door hersenschade was bij het kind sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een commissie zei al dat de arts zorgvuldig had gehandeld en daar gaat het OM in mee. De arts is opgelucht. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening. De burgemeester heeft dat besloten om nieuwe rellen te voorkomen, zoals vorige week. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. En het Nederlands elftal heeft de laatste training achter de rug voor de Nations League-wedstrijd morgen tegen Duitsland. Oranje trainde met de complete selectie en dus deed ook verdediger Jurriën Timber mee. Hij herstelt van een liesblessure en ontbrak tot nu toe telkens. Of Timber morgen meespeelt, wilde bondscoach Xavi nog niet zeggen. Het Veronica weer van Weer Online. Er komen vanuit het noordwesten wat buien aan, maar vannacht klaart het weer op. Morgen is het vrij zonnig, maar wel iets koeler dan vandaag. 17 tot 19 graden.
6: Veronica Verkeer, goedenavond. Zometeen Sting, Nothing But Thieves en ook Massive Attack komt eraan. Eerst Veronica Verkeer met 4 files. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens 7. Flinke problemen op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord tussen Batendorp en Leendeheide. 3 kwartier. Is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen daar. A58 Eindhoven-Tilburg tussen de brug over het Wilhelminekanaal en Moergestel. Daar 5 minuten vertraging. A67, Turnhout Eindhoven. Voor Leendeheide een kwartiertje.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
5: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
8: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
7: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaien of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
11: Speel mee met de Fluisteraar. De Jack.

0: Sting en Love is the Seventh Wave. Bij Veronica, goedenavond. Beste muziek aller tijden. Je zit hier op het goede adres met zometeen nog James Brown. Ook Nothing But Thieves komen eraan. En vanavond ook nieuws over U2. Morgen komt een nieuwe single uit. En ik heb al wat snippets te pakken. Dus wil je weten hoe de nieuwe U2 gaat klinken? Dan zorg ik dat je erbij bent. En vanavond ook nog een keer de fluisteraar die we gaan laten horen. Sowieso. Want de jackpot die knalt uit de voegen. €8.400.
1: Niks Nationale Vraagstuk.
0: Goedenavond, Niks Nationale Vraagstuk. En vandaag is het vraagstuk: wanneer is een kind oud genoeg om alleen thuis te zijn? Ja, we hebben vandaag even voorgelegd aan de mensen hier bij Veronica. En iedereen bleek ongeveer een beetje zijn eigen grens daarvoor te hebben. De een zegt, joh, vanaf een jaar of 8 prima, geef ze een telefoon en zoek het lekker uit. De ander denkt, 8, ik durf mezelf op die leeftijd nog niet alleen met de afstandsbediening te laten. Dus we leggen hem nu bij jou neer. Wanneer heb jij je kind voor het eerst alleen thuis gelaten? En als je geen kinderen hebt, net zoals ik. Ik bedoel, dan zou ik de papa zijn die zijn kinderen nooit naar bed brengt. Dus, maar goed ook. Maar wanneer heb je je kind voor het eerst alleen thuis gelaten? Ik ben wel benieuwd naar de club van Veronica. Laat het vooral weten. Spreek het even in met de app van Radio Veronica.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Vrouwen, ga zo door. Ik geniet ervan.
1: De beste

0: grap. Als je een avond echt niks te doen hebt, zou ik in de interviews moeten terugkijken van James Brown op CNN. Ik heb dat al heel vaak laten horen hier. Dat hij compleet onder invloed, rechtstreeks uit de gevangenis, op CNN mensen te woord gaat staan. Dat had hij beter niet kunnen doen.
1: Niks nationale vraagstuk.
0: Maar dat maakt hem geen legend. Of niet minder een legend. Wat een gast was dat, joh. Wanneer laat jij je kinderen alleen thuis? Dat is het nationale vraagstuk van vandaag. En er komen uiteenlopende dingen binnen. Sanne zegt hier uit Breda, mijn dochter was 8. Ik moest even alleen naar de supermarkt. Ze had mijn nummer, dat van haar vader en de buurvrouw. Ik was 12 minuten weg. En toen ik terugkwam had ze chips gegeten en Netflix gekeken. Kortom, ze had een betere avond dan ik gemiddeld heb. Oké, even kijken wat Tom hier zegt in de app van Veronica.
2: Nou, toen ik 12 was en mijn broertje was toen 10. En die had zo'n badstoffen pyjama. En die heb ik toen die pluisjes verbrand. En toen stond hij dus helemaal in de fik. Dat ging over heel zijn lichaam heen. Ja, dat was uiteindelijk niet zoveel aan de hand. Maar uit nijd heeft hij toen een bezem gepakt. En die heeft hij als een speer naar me toe gegooid. En toen kon ik net de deur dicht doen van mijn slaapkamer. Maar die kwam aan de andere kant eruit, die bezemsteel. Dus ik denk dat ik misschien met een jaar of 15 nog niet in staat was.
0: Om alleen thuis
2: te zijn. Om alleen te zijn, zonder mijn ouders.
0: Dankjewel, Tom. Wat een goed verhaal. Ja, je spiegelt toch ook een beetje je eigen jeugd daarin, denk ik. Laat me weten in de app van Veronica. Leuk als je het even inspreekt. Wanneer heb jij je kinderen voor het eerst alleen thuis gelaten als je jonge kinderen hebt?

0: Lily Allen bij Veronica. En iets wat je kinderen meteen weer moet afleren in de auto. Hè? Want we hadden het dat toch over. En fuck you! Dit is Veronica. Met de jackpot die op 8.400 euro staat. En fluisteraar als je die wil kapen, die jackpot. En zo meteen Paul Young. En ook Robin Rez en Leila K. komen eraan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Wat schoon.

0: of doneer.
1: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
2: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: 13 minuten of bijzondere oorzaak. Goedenavond, dit is Veronica Verkeer. De A1 Hengelo-Ossenbruck voor de Nederlandse grens daar 13 minuten. En nog wat problemen op de A2 vanavond. Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batendorp en Leenderheide. Stijf flink vast. Ongeval met een vrachtwagen. Naar verwachting gaat dat allemaal nog tot 9 uur duren. En de vertragingstijd is nu 50 minuten. A67, turnout richting Eindhoven voor de Randweg. Bij Leenderheide daar een kwartier vertraging.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu,
7: Niek van der Brugge.
8: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
6: Oh, met Radio Veronica, hallo.
9: Radio Veronica?
6: Zeker.
9: Heeft u mij gebeld?
6: Nee, ik heb niet dat ik weet.
9: Nou, dan ben ik het ook. Bedankt.
6: Oké. Okay.

0: hoofd, Panic at the Disco bij Radio Veronica.
1: Niks, nationale vraagstuk.
0: Dat was de vraag, wanneer laat je je kinderen voor het eerst alleen thuis? Dat is een hele interessante kwestie onder de doelgroep van Veronica, merk ik. Want het is ongelooflijk wat voor wisselende antwoorden ik binnenkrijg. Hier heb ik nu uitgerekend dat 11 de gemiddelde leeftijd is. Nou, we testen dat ook altijd bij de collega's van Veronica op een whiteboard. Mocht je dat niet geloven, ik heb hem zojuist op mijn Instagram gezet. @Niek van der Brugge. Dan kan je zien hoe mooi dat wordt ingevuld door bijvoorbeeld Gerard Ekdom, Rob Stenders. Die doen daar ook aan mee, aan dat vraagstuk. En nu is jouw beurt. En Jeroen, hoe zit het bij jou?
2: Ja, ik heb er een van 19 en een van 23.
0: Oké, en die mogen al alleen thuis blijven? Of heb je door jouw verleden, wat je spiegelt op, op jouw kindersjeugd, liever niet?
2: Ja, joh, natuurlijk wel. Ja.
0: Maar wanneer liet je ze alleen dan, voor het eerst?
2: Ik denk 10, 12, ergens daartussen. Ja.
0: Dat komt wel binnen.
2: Moet wel kunnen, wel kunnen.
0: Vind ik ook. Ja. En wanneer ben jij voor het eerst alleen gelaten, weet je dat nog?
2: Oei, ja, maar ik had 3 broers en de jongste en de oudste scheelden maar 5 jaar.
0: Dat is waar, dus, ook, ja.
2: Dat was andere tijd.
0: Zeg dat. Ja, ik zit er zelfs aan te denken om mijn moeder straks nog even te bellen. Die is op vakantie, wanneer ze mij voor het eerst alleen heeft gelaten. Want ik was de oudste, maar volgens mij best al vroeg, hoor.
2: Ja, dat was als je andere tijd. Toen was die enge man in het bos, daar was hij eens bekend, hè. Dus,
0: En je had nog geen Instagram waar je in kon verdwalen, weet je wel.
2: Toen hielden we die onzin lekker voor onszelf.
1: Niks nationale vraagstuk.
0: Ja. Dus heb ik gewoon ook even mijn moeder aan de lijn. Die is wel op vakantie. Maar hoe oud was ik, mam, voor het eerst?
3: Ik denk dat het toch zeker 12, 13 was.
0: En durfde je dat niet eerder?
3: Misschien is het toch wel eerder gebeurd. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik was wel de oudste, toch? Of niet?
3: Ja, daarom. Ja. Ja.
0: 12, rond de 12, dus dan hebben we het over de...
3: Ja. Ik ben 12, ja.
0: Ja, ja, oké. Okay.
3: Een avond alleen. Nou, want oma was er altijd normaal, hè?
0: Oma, ja, die past altijd op. Ja, precies.
3: Ja,
0: maar dat ligt redelijk dicht in de buurt bij het gemiddelde getal. Wat hier binnenkomt rond de 11, laat de Veronica luisteren.
3: Ja, zoiets.
0: Ja, okay.
3: En ik bedoel, een middagje met jullie, weet je wel, dat we ergens naartoe gingen boodschappen. Dat was vast steeds erg.
0: Ja, precies.
3: Inderdaad, rond de 11 en zo.
0: Ja. Ja. Oké, okay, nee, dat wil ik even weten, dus...
3: Voor de vrouw is goed.
0: Ja, zeker, maar ik zit in de radioprogramma.
3: Ja,
0: voor de luisteraars van Veronica, mijn moeder is op vakantie nu, staat in Spanje. Hoe warm is het, mam?
3: Het is gewoon 6, 27 graden.
0: Lekker. Nou,
3: dag in, dag uit.
0: Ga daar lekker van genieten.
3: Dus doen we.
0: Goedjes aan Jan, hè?
2: Hoi.
3: Hoi.
0: Heeft ze al opgehangen? Hoi. Ja, ik zou de planten water geven, dat heb ik al 2 weken niet gedaan. Dus... Goeie, ga ik vanavond meteen even doen. Ik kan ze ook niet alleen laten, die oudjes thuis ook.

0: Had je dat ook bij dat album? Toen dat eerste dingetje op dat album stond, dat was geloof ik 40 seconden van Live in Technicolor. En in één keer, ja, een complete plaat. Gewoon 3,5 minuut Live in Technicolor Part 2. Het was een feest toen dat uitkwam. Dit is Radio Veronica. Vanavond nieuws over U2. Inderdaad, ze bestaan 50 jaar aanstaande vrijdag. Ze komen ook met nieuwe single. Morgenavond 6:05 ga ik dat ding meteen draaien op Veronica. Ik heb trouwens al een kleine snippet. Die laat ik straks aan je horen. En ja, Dirty Dancing. Het is eigenlijk altijd voor tijd voor Dirty Dancing, toch? Hungry Eyes komt eraan zo. En Ed Sheeran. Bij Veronica.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: AI.
12: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
18: What do you want? Give you a war.
17: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
19: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: kantoorbewoners.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 8:00.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gevaarlijke situatie rondom een gaslek in de Utrechtse wijk Zuilen is onder controle. De bewoners van 80 tot 100 ontruimde huizen mogen weer terug en alle afgesloten straten gaan weer open. Het lek zelf was al even dicht, maar een kelder stond nog vol gas. Het is de brandweer nu gelukt om dat gas weg te halen. In het centrum van Utrecht hebben tientallen mensen meegelopen in een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf bij zijn arrestatie in Rotterdam. De tocht was ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. Een spreker zei dat de meeste mensen die bij een arrestatie overlijden een migratieachtergrond hebben en dat de politie ze als verdachte ziet. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein heeft een lagere straf gekregen voor seksueel misbruik van een productieassistente in 2006. Daarvoor kreeg hij eerder 23 jaar cel, maar die straf verviel na hoger beroep. Nu is hij veroordeeld tot 15 jaar. De vele beschuldigingen tegen Weinstein hebben uiteindelijk geleid tot de MeToo-beweging. En mogelijk is het ontstaan van Parijs ontdekt. Vlakbij de Notre-Dame, op een eilandje midden in de stad, is een oud muurtje gevonden met daarop brandsporen die dateren uit 10 tot 200 jaar voor Christus. Het zou overeenkomen met wat Julius Caesar ooit over Parijs zei. De Franse minister van Cultuur noemt het een enorme doorbraak. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt steeds bewolkter en er trekken wat buien over vanuit het noordwesten. Vannacht klaart het weer op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig met een graad of 18.
8: Dankjewel, Alissa. Dit is Radio Veronica met de actuele verkeersinfo. A2, Eindhoven-Maastricht Noord voor Leendeheide. Daar een half uur vertraging. Er is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Na verwachtingen om 9 uur is de weg weer vrij. A67, Turnhout-Eindhoven tussen De Hocht en Leendeheide. Vertragingstijd is 11 minuten. Zometeen Eric Carmen, Hungry Eyes. En vanavond ga ik hem nog een keer laten horen. De fluisteraar voor €8.400.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
10: Hey, de telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te snel.

0: Ed Sheeran. En over pers graffiti op Radio Veronica. Daarvan nog Edwin Collins en A Girl Like You. Ja, het begint toch echt wel een beetje te rammelen allemaal over YouTube.
1: Veronica's Popjournaal.
0: Ja. Waarom niet ook? Ja, YouTube. Morgen, of eigenlijk vrijdag, bestaan ze 50 jaar precies. Een halve eeuw Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen. Dat is toch mooi. En die nieuwe plaat gaat heten Silencio. Ik heb een heel, heel klein stukje voor je. En dan kan ik het... Het lijkt wel op het begin van The White Stripes, maar oordeel dat vanzelf. Het doet mij een beetje denken aan Vertigo. Silencio, Vertigo... Old school. Dit gaat een beetje de nieuwe YouTube worden. Aanstaande vrijdag gaat dus een nieuwe muziek uitkomen. Maar morgen is de nieuwe single al available. Vanaf 6 uur, betekent 5 over 7. Na Top 40 hitarchief gaan we hem draaien. We hebben allemaal zo'n grappenmaker om ons heen.

0: Disney.
1: Steve Miller Band. En de Joker. Heb je dat verhaal gehoord? Dus het heeft volgens mij bij iedereen het over. Dat is die vrouw die had zich ziek gemeld. Inderdaad. En die is uiteindelijk gewoon mee gaan doen aan een High Rocks. Voor mensen die dat niet kennen, dat is een... Ja, nu doe ik waarschijnlijk als je High Rocks het een beetje te kort af. Maar een beetje hardlopen, een beetje fitness. En vooral heel veel spijt nadat je dat gedaan hebt. Maar ik moest meteen denken aan die vrouw die zichzelf helemaal onder had gekakt. In China. Maar dat was dus niet die vrouw die met een buikgriep gewoon naar de High Rocks gaat. Nee, ze had Pfeiffer. En ze had dus gezegd, ja, ik kan niet werken, maar ik kan geen kleine inspanningen doen, maar wel hele grote inspanningen. Nou, rechter was het niet mee eens. Ontslag op staande voet. €877 transitievergoedingen. Ja, een soort medaille, maar die kan je niet

0: wel eentje voor in het Nederlands het verhogingslied. Nou, wat meer over de economie, denk ik. En de benzineprijzen. Alex Horn, Fever Dream, Radio Veronica. Zometeen naar Justin Timberlake, Rock Your Body. We gaan Prins erbij halen met een hele mooie en farm. Hoor je zo meteen.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.
6: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
5: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: Radio 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: 1 over half 9. Goedenavond, Veronica Verkeer. We kijken even naar de situatie op de weg. En het valt niet mee. Het is echt behoorlijk druk nog op de A2 zelfs. Eindhoven-Maastricht-Noord voor Leende Heide. 27 minuten door een ongeluk eerder deze dag. Sterkte. A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Wageningen. 7. En de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Rozenburg Centrum en Pothof. 5 minuten. Het wordt nu omgeleid daar. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Hagestein en de Houtense Brug. Vertragingstijd 12 minuten. En de laatste op de A67. Turnhout Eindhoven tussen De Hocht en Leende Heide. Daar is je vertragingstijd 23 minuten. Alphabet Street komt eraan van Prince, Justin Timberlake en nu The Farm.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van de Bonanza.
12: Met Rob en Caroline. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
13: En nu,
12: Nick van

0: mocht je denken, ik kan wat leuke muziek maken in AI. Ja, dan heb je deze meneer nog, hè?
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Die kan echt alles zelf. Gitaar.

0: mensen die de nachtdienst induiken, de avonddienst. Dat zijn de echte beulen, zijn dat, hè? Billy Ocean.
1: When the going gets tough, the tough gets going.
0: Zometeen hier Rockset. How do you do? In diep komt eraan Last Night DJ Save My Life. En we gaan nog een keertje de fluisteraar laten horen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, krediet, coaching en training voor ondernemers. Veronica.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
11: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
18: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
17: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
19: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
20: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
22: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
23: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Rob Jetten heeft op de VN-top in New York gesproken met de Oekraïense president Zelensky. Jette zei dat Oekraïne moet doorgaan met hervormingen, hoe lastig dat ook is door de Russische aanvallen. Verder zei Jette dat Oekraïne de corruptie in eigen land moet aanpakken, omdat dat belangrijk is om bij de EU te mogen komen. Amerika heeft president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami eind dit jaar. Dat zei buitenlandminister Rubio tijdens de VN-top in New York. Sinds de oorlog in Oekraïne bleef Poetin steeds weg van de G20-top. Hij wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren. Maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. Het is nog niet bekend wie voor Nederland naar het Songfestival gaat, maar één ding is zeker. Het wordt niet Ilse de Lange. Ze heeft vaak gezegd dat ze graag weer mee wil doen, maar in de talkshow Eva zei ze nu dat haar agenda te vol is. Verder wordt de naam van Davina Michel vaak genoemd. En Nederland speelt morgen zijn eerste Nations League-wedstrijd tegen Duitsland en de Duitse bondscoach Jurgen Klopp is daar blij mee. Volgens hem is Nederland een ijzersterke en dus ideale tegenstander. Ook zegt Klopp sommige Nederlandse spelers beter te kennen dan de Nederlandse bondscoach Xavi. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een graad of 15 met vanuit het noordwesten wat buien en toenemende bewolking. Vannacht verdwijnen de buien weer. Morgen wordt het met 18 graden iets koeler dan vandaag, maar het wordt wel zonnig.
24: Dankjewel, dit is Radio Veronica. Goedenavond, zometeen in diep. Fleetwood Mac komt er nog aan met Dreams zometeen. Maar hier is het Veronica verkeer. Er staan twee files. A1 Hengelo richting Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. Vertragingstijd is 8 minuten daar. En de A27 Gorkum Utrecht tussen de Lekbrug en Houten. Vertragingstijd 9 minuten.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
27: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
26: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
28: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
29: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
30: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
31: Oh. Goedemorgen allemaal.
32: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
33: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
34: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
35: Ja.
34: En nu?
35: Door mijn namen kopen.
34: Voor je bedrijf?
35: Ja.
34: Welk bedrijf?
35: Ja, dat weet ik nog niet.
34: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
34: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits. Krediet, coaching en training voor ondernemers.
6: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot staat nu op
24: 8.400 euro. Ja, het is gelukt.
6: Dit is Radio Veronica.

0: Nickelback. Radio Veronica. Bij Veronica, waar je morgen vroeg weer Gerard Ekdom hoort. En gisteren ging het tijdens de ochtendshow al over burenruzie. En alsof daar Duval daarmee speelt. Max van de ochtendshow die kwam gisteren thuis met zijn gezin van boodschappen. En toen kwam hij zijn buurvrouw tegen. Zij was bezig met haar auto. En vroeg aan Max om een moersleutel. Dus hij gaat zoeken in zijn auto. En zijn vriendin blijft even staan luisteren over wat er toen gebeurde.
1: Ja, Dagmar die begint een praatje met de buurvrouw te houden. Van, hé joh, heb je al eens last van onze baby? Natuurlijk net Abby. En hoor je er wel eens huilen of zo? En ja, die buurvrouw die kijkt er met een strak gezicht aan. Die zegt, nou niet deze baby. Maar wel die baby. En ze wijst naar mij.
2: Nee!
0: Oh, wow. Wat zei ze dan? Wat hoorden ze dan?
1: Ja, want ja, als Ajax speelt en het gaat niet helemaal goed, dan hoor ik dat wel, jongens. Ja.
3: Oh, nee! Ja,
0: al jouw glasgooien toestanden, serviesgooien toestanden en scheldkanonades zijn dus geregistreerd.
1: Ja, ik denk het hele palet aan ziektes wat ter tafel komt. En ze zegt nog letterlijk, ja, als jij in je kussen schreeuwt als het niet goed gaat.
3: Dat hoort ze.
0: Als jij in je kussen schreeuwt.
1: Ja, ik voelde me zo betrapt.
0: Ja, wat zeg je dan in zo'n situatie? Volgende keer maar even opletten. Uit onderzoek blijkt dat 2 op de 5 Nederlanders wel eens burenruzie heeft. En dat was ook te merken aan de inbox.
4: Laten we de Marina noemen.
1: Ja, alle namen zijn fictief. Ja,
4: fictief. Die zegt neukgeluiden. 'S om 2 uur. De hele nacht hoorden wij.
5: Yes!
4: En harder en harder en harder. Toen ben ik even de deur uitgegaan en sindsdien hebben we Bonje.
1: Ja, en het zou best eens kunnen dat haar buurjongen ook in de app zit. Want Bart die zegt, nou, ik heb dus een nieuw vriendinnetje gehad die nogal luidruchtig was. Buurvrouw, 's nachts om 3 uur aan de deur. Leuk dat je een nieuw meisje hebt, maar of
0: kan
1: ze even
0: wat zachter
1: kan zijn.
3: Hoort bij elkaar.
1: Ja, ze hebben me 3 maanden niet meer aangekeken.

0: Staat die gozer nou hier voor dat raam te doen, joh? Wat is er?
1: Ik heb geen zwammen besteld. Staat een van de bezorger hier in Amsterdam. Aan mijn raam ook.
0: Nee, ook geen drugs.
1: Alles op de nuchtere maag hier bij Veronica. Where's my husband? Ray, sorry. Ja, er staat echt een gozer met zijn Ubertas staat hier bij lastig te vallen. Andere ingang. Dit is Radio Veronica. De jackpot staat op 8.400 euro. Dat is me toch een hoop poen, hé. Dat is lekker. En een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Zometeen ga ik de fluisteraar nog één keertje laten horen.
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
3: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
2: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
4: Je wint 32.000 euro!
3: Alle info radioveronica.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
11: Giga veel.
9: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
13: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
17: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: Weer.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Eén file gemeld. Die lang op de A2 die is inmiddels verdwenen. En de A27 staat er nog relatief een beetje vast. 2 kilometer, oprit dicht. 7 minuten voor de Houtense brug. En dan ga je op de A27 van Gorinchem naar Utrecht. Er wordt ook flink geflitst. Check de Flitsmeister app.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Wout en Frank.
3: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
4: En nu,
3: Niek van der Brugge.

0: We zagen Virgil van Dijk altijd met zijn koptelefoon lopen. Nu weten we ook naar welke platen hij altijd luisteren. Have a little faith in me. John Hyatt bij Radio Veronica. Hey Patrice.
1: Hey met Patricia.
0: Hey Patricia, met Niek. Moet ik dan ook fluisteren of niet? Net zoals de fluisteren?
1: Nee, nou ja, ik loop even naar de andere kamer. Want mijn man heeft nachtdienst. Die liggen boven te slapen. Dus ik ben even in een andere ruimte gaan zitten.
0: Ik ken dit nog zo goed. Ik heb een tijd ochtendshows gedaan op dit fijne radiostation. Nu mag Gerard dat lekker doen. Maar ik weet nog wel dat ik
1: precies.
0: Maar ik had ook een eigen slaapkamer. Heb jij dat ook met je man of niet?
1: Nee, helaas niet. Nee.
0: Helaas niet, dus jij wil wel een extra slaapkamer erbij voor je man alleen.
1: Zeker, ja.
0: Maar is dat geen aanslag op je relatie?
1: Soms.
0: Nou ja, jij stuurt mij.
1: Wij gaan binnenkort naar een ander huis en daar is een extra slaapkamer.
0: Kijk, dan maak je dan een soort geluidsdichte ruimte van waar je man in kan opsluiten.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, wel respect hè, dat hij de nachtdienst induikt. Dat zijn er toch dan velen iedere dag.
1: Ja.
0: Wat doet hij voor werk?
1: Dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar het zit in de scheepvaartwereld.
0: Ja.
1: En hij is op het moment dat hij op wacht is hij de baas van de Westerschelde.
0: Zo, daar zou ik ook even inderdaad van naar bed gaan als ik dat...
1: Ja. Nou, hij doet de vergunningen en dat soort dingen.
0: En de scheepshoren?
1: Ja. Nee,
0: Dit niet.
1: Dat doen alleen maar de schepen.
0: Maar jij zei tegen mij, dan moet ik de radio helaas uitzetten. Dus ik zit te denken van, hoe kunnen we toch verzinnen dat jij kan blijven luisteren?
1: Ja, dan moet ik oortjes in gaan doen.
0: Ja. Een mooi koptelefoon.
1: En ik krijg van oortjes altijd hoofdpijn en oorpijn.
0: Ja, heeft een vriend van mij ook altijd. Die kan dat niet. Die kan vooral dat noise cancelling. Bij noise cancelling wordt hij ziek altijd.
1: Oh nee, ik word er niet ziek van. Nee. Ik krijg gewoon oorpijn van de oortjes die ik in mijn oren moet duwen.
0: Nee, dat...
1: Ik heb graag goed geluid.
0: Ja, dat snap ik. Helemaal als je Veronica aan hebt staan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, laat me nog eens even nadenken. Misschien toch in braille of zo aanbieden bij jou?
1: Ja, nou ja, nee. En braille ben ik niet zo goed in ook.
0: Dat is een lastig meezingen ook, hè? Dus ja. Oh, nou, sterkte daar dan.
1: Ja, dankjewel.
0: En doe je man de groeten.
1: Dat zal ik doen als je straks wakker wordt. Sander.
0: Ons Sanderke.
1: Sanderke, ja. Ons Manneke.
0: Mooi, hè? Strijders van Nederland die de kost verdienen en het land draaien houden. Dit is Radio Veronica. Outcast komt eraan met... Hey, ja. En de fluisteraar gaan we zo meteen nog een keertje laten horen. Jackpot die klapt eruit, hoor. Kruipen richting de 10k, 8.400 euro in kas. Status quo, what you're proposing.

0: Ja, bijzonder. Het is nog steeds niet geraden dat het nog steeds zo oploopt met 200 euro per fout antwoord. Je weet het, je kan die jackpot kapen. 8400 euro als jij weet welke BN'er hier fluistert. En je krijgt ook nog een jaar lang gratis energie van een energiekiezer. We gaan hem nog een keer aan je laten horen. Dat betekent dat je nu fluisteraar kan appen. Als je denkt, ja, nu weet ik het. Dan word je misschien morgen teruggebeld door Gerard. En kan je een poging gaan wagen.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. I joined the club.
0: 8400 euro. Denk je het nu te weten? App luisteraar. Ik spreek je morgen 6 uur bij het hitarchief. Dan gaan we naar 2001.

0: Multibus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga ik je mis. Pakken.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams.
7: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zaak, dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 10:00.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Tientallen boze boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen omdat ze bezorgd zijn over de Utrechtse stikstofplannen. De provincie wil onder meer een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden. In een volle foyer van het provinciehuis uiten de boeren hun ongenoegen. Sommigen zijn met de trekker gekomen. De Arnhemse burgemeester Marcouch maakt zich zorgen over hoe de politiek de politie aanstuurt. Aanleiding is het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. Dat besluit kwam na kritiek vanuit politieke partijen. Die vonden dat de neutraliteit van de politie in het geding kwam. Op steeds meer Zeeuwse stranden spoelt olie aan. Dat meldt de provincie Zeeland. Het gaat om de kust van Walcheren, Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie waarschuwt mensen om contact met de zwarte stookolie te vermijden en ook niet te gaan zwemmen waar olie drijft. En het gaslek vanmiddag bij het Julianenpark in Utrecht ontstond bij werkzaamheden aan een gasleiding. In vier straten werden zo'n 90 huizen uit voorzorg ontruimd. Het lek zelf was vrij snel gedicht, maar het gas had zich opgehoopt in de muren en kelder van een appartementencomplex. Pas toen het was verwijderd, mocht iedereen terug. Het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn nog enkele buien die vanuit het noordwesten overkomen. Vannacht klaart het weer op en neemt de wind af. Morgen is er veel zon, met alleen wat stapel- of sluierwolken. Het wordt een graad of 18, iets kouder dan vandaag.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt

0: Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot 808 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Veronica. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.

0: loodje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
4: Menselink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren, maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, het vaakst van heel Duitsland. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden.
14: Liever kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips, vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
16: Smint. Boost yourself.
15: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
19: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
21: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
22: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
23: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
24: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
25: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
24: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
25: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
24: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
26: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Veronica.
2: Bij mij op nummer 1, ja.
3: Yeah.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen... Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Bespaar tot €600 op je rekening. Kies slim energiekiezer.nl.
14: Ik zie een dansende eendvis.
15: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja!
4: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Veronica. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: televisies, dus snel even bollen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: uitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Youforce, zorgeloos HR.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Youforce. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Groningen en Drenthe krijgen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Eigenlijk wilden ze het al 2 jaar eerder doen, maar dan wordt het in India gehouden. De laatste keer dat Nederland de WK op de weg kreeg was in 2012 in Limburg. Toen werd Marianne Vos voor de 2e keer wereldkampioen. Premier Jette weet nog niet of hij naar de G20-top gaat eind dit jaar. President Poetin is ook uitgenodigd, maar Jette wil afwachten of hij ook echt komt. Daarna besluit Jette pas wat hij zelf doet. De G20-top wordt gehouden in Miami en Poetin komt maar zelden Rusland uit. Maar hij was ook op de Alaska-top. Een AI-programma van OpenAI heeft een Australische overheidswebsite gehackt. Daardoor kon het bij medische gegevens. De premier van Australië noemt dat onacceptabel en heeft erover gesproken met de baas van het bedrijf. Volgens de premier duurde het veel te lang voor het probleem werd gemeld, want het gebeurde al in juni. En omroepbaas Jan Slachter denkt niet dat Omroep Max mee gaat zoeken naar de inzending voor het Songfestival. Nu Nederland toch meedoet, moeten experts van meerdere omroepen bepalen wie we sturen. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem. Bij Renze zei hij dat je hem ook geen trainer maakt van het Nederlands elftal. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden.

0: Amerika
1: met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gelderland heeft als eerste provincie harde regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen bijvoorbeeld geen nieuwe veehouderijen komen. Dat gaat nog dit jaar in. 7 statenleden van de BBB stemden tegen de plannen van hun eigen gedeputeerden. 3 mannen uit Drenthe riskeren celstraffen van ruim 2 jaar tot 4 jaar. Ze zouden webwinkel Amazon voor miljoenen hebben opgelicht door dure producten te bestellen, zoals telefoons en Lego. Die werden na bezorging aangemeld om retour te sturen. Alleen werden er goedkope dingen van hetzelfde gewicht in de dozen gedaan. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een auto met hoge snelheid ingereden op een politieagent en een militair. De militair raakte zwaar gewond. Dat bleek de zoon van de Israëlische ambassadeur in Amerika. Israëlische troepen hebben de bestuurder van de auto doodgeschoten na de aanslag. En Groningen is blij met de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Het moet volgens een gedeputeerde laten zien hoe mooi het noorden van Nederland is. De WK op de weg komt in 2034 naar Groningen en Drenthe. De laatste keer dat het in Nederland werd gehouden was 14 jaar geleden in het Limburgse Valkenburg. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rondom de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden in Gelderland mogen geen nieuwe veehouderijen meer komen, heeft de provincie besloten. Het is een van de maatregelen die nog dit jaar ingaat om de stikstofuitstoot te verminderen, zodat er weer gebouwd kan worden. Andere maatregelen worden de komende jaren uitgerold. Wielrenner Bauke Mollema kijkt uit naar de wereldkampioenschappen op de weg in Zijn, Groningen en Drenthe. Die zijn over 8 jaar en moeten laten zien wat het noorden van Nederland te bieden heeft. Mollema hoopt dat het een mooi volksfeest wordt voor mensen in Groningen en Drenthe, waarbij zowel de stad als het platteland eruit moeten springen. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-programma van OpenAI. Dat kon bij medische gegevens komen, al zegt het bedrijf dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. Wel zijn er misschien nog meer overheidswebsites gehackt door het AI-systeem, dat wordt nog onderzocht. En president Xi van China is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaanse president dat doet. Er worden geen grote doorbraken verwacht bij het staatsbezoek. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden.